0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zondag.

0: Grace and blessings. Ik heet u welkom bij een gloednieuwe aflevering van Revival Now, your gospel program, hier zo op 91.7 FM. En vandaag, you will be blessed. You will be blessed today. We gaan u zegenen met geweldige gospel music. We hebben een boodschap uit Gods woord en een geweldig interview welke u gaat bemoedigen. We gaan direct van start met twee gospelnummers. Halleluja van Forever Jones en Speak O Lord van Juanita Bynum.
1: Yeah!

0: en u heeft kunnen luisteren naar Speak, O Lord, van prophetess Juanita Bynum. En dat is ons gebed ook voor vandaag, dat de Heere spreekt, zodat wij instructies van hem mogen ontvangen. Wanneer de Heere spreekt, niets is heerlijker dan een boodschap van God te mogen ontvangen. Ja, om richting te mogen ontvangen, om bemoediging te ontvangen, wat het ook is. Wanneer de Vader spreekt, dan worden wij als zijn kinderen bemoedigd. En we hebben ook voor vandaag een boodschap uit Vaders boek. En de boodschap wordt vandaag gebracht door broeder Felion Sanvisi. Hij gaat het hebben over de kracht van uw geloof. Mogen deze boodschap u bemoedigen, u sterken en u verder op weg helpen. Laten we kijken wat de kracht van uw geloof is.
1: Goeiedag iedereen, mijn naam is Felion Sanvisi. En het is mij een voorrecht om u vandaag te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, de man van God, pastor profeet Patrick Botsen. Ik dank hem voor de mogelijkheid om te mogen bedienen vanuit Gods woord. Verder wil ik nog eer geven aan alle ouderlingen, alle diakenen in Bethel Opperoem. Ik geef eer aan alle leiders die afgestemd zijn bij deze uitzending. En ook u als luisteraar die betrokken bent, I salute you en ik verwelkom u in de tegenwoordigheid van God. Amen. Vandaag wil ik u bemoedigen vanuit het onderwerp de kracht van uw geloof. Het onderwerp van vandaag nogmaals is de kracht van uw geloof. Het is heel erg belangrijk dat wij die Christus hebben aangenomen, dat wij uit geloof leven. Precies zoals de Bijbel dat zegt in Romeinen 1 vers 7, de rechtvaardige, 1 vers 17, sorry, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Amen. In Romeinen 1 vers 17, daar zegt de Bijbel, ik lees uit de NBV 21 vertaling, dus de nieuwe Bijbelvertaling. Daar zegt de Bijbel, in dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door het geloof. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal door geloof leven. Amen. Wat we hieruit leren is dat wanneer we in Gods gerechtigheid willen wandelen, in feite in alles wat we doen in het Koninkrijk van God, wanneer we het zonder geloof doen, gaat het geen effect hebben. Geloof is datgene wat garandeert dat wat Gods woord zegt in vervulling zal komen. Amen. En het is belangrijk dat wij dan ons onszelf in een zodanige positie zetten, dat we geen andere keuze hebben dan om te geloven en te vertrouwen op het woord van de Heer, op het woord van God.

0: dat we Christus aannemen, leert de Bijbel ons dat alleen dat wij dus moeten geloven. Want het is door het geloof dat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven. Door dat geloof kunnen we hem aannemen. Door dat geloof kunnen we Christus aannemen. Wanneer we Christus hebben aangenomen. Uit geloof. En uit datzelfde geloof dienen wij verder ons leven te leiden in hem. En verder gewoon te gaan met hem. Amen. Dat gezegd hebbende, laten we gaan kijken naar wat geloof precies is. Want we hebben het vaak erover. We praten vaak erover. Of er wordt vaak erover gesproken. Maar de daadwerkelijke betekenis van geloof is iets waar wij weinig op stilstaan. Dus ik wil even met u gaan naar Hebreeën 11 vers 1. Daar zegt de Bijbel: het geloof nu is de zekerheid der dingen. Dus het is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Wat we hieruit halen is dat ons geloof, het is niet gebaseerd op wat wij zien. Geloof is niet gebaseerd op wat wij zien. Geloof is gebaseerd op wat God aan ons bekend heeft gemaakt. Geloof is de realiteit vanuit God. Niet de realiteit vanuit waar wij leven. Begrijpt u dit? De realiteit waar ik het over heb, is, het is een feit. Toch? En wanneer wij dan vanuit die realiteit van God leven, is het dus dat we in geloof gaan handelen. Ongeacht wat wij zien, ongeacht wat wij horen, ongeacht hoe wij ons voelen, ongeacht wat wij ervaren. We gaan leven vanuit de realiteit in God. Een simpel voorbeeld. Als de Heere u zegt, na 3 jaren ga ik u verhuizen naar een ander land. Na 3 jaren ga ik u zegenen met een kind. Na 3 jaren ga ik u zodanig rijk maken dat u gaat vergeten dat u ooit door armoede heen bent gegaan. Wat u misschien op zo'n moment ziet, is dat u arm bent. Is dat u geen kind heeft. Is dat u nog bent waar u bent. Is dat u nog niet... U ziet geen mogelijkheden eigenlijk hoe datgene wat de Heer u beloofd heeft tot stand gebracht zal worden. Nou, geloof op dat moment is dan uw zekerheid in datgene wat de Heer beloofd heeft. Dus uw realiteit moet dus zijn, God gaat me zegenen, of over 3 jaren ga ik een kind hebben, over 3 jaren ga ik verhuizen, over 3 jaren ga ik rijk zijn. Dat is dan de realiteit vanuit welke u moet leven. De realiteit van het geloof is gebaseerd op wat God gezegd heeft, wat God beloofd heeft. Dus als u op dat moment een tegenstrijdig ervaring heeft, tegenstrijdig vergeleken met wat de Heer beloofd heeft, is uw geloof om vast te houden aan datgene wat God beloofd heeft. Dus geloof is de zekerheid van datgene wat u hoopt. Waarin hoopt u? U hoopt in wat God beloofd heeft. Amen. En verder zegt het, het is het bewijs der dingen die men niet ziet. Wanneer u uw geloof baseert op datgene wat de Heer beloofd heeft, wat er gebeurt, is dat hij in uw gedachten, u ziet dat ding al. U ziet het al gebeuren. U leeft in die realiteit. Daarom zegt de Bijbel, het is het bewijs der dingen die men niet ziet. Fysiek, in uw natuurlijke wereld, ziet u het nog niet. Maar in uw mind, in uw gedachten, ziet u het wel. Dus als u zegt dat u gelooft in iets en u het uiteindelijk niet kunt verbeelden in uw denken, moet u gaan kijken of u daadwerkelijk erin gelooft. Want het is door uw geloof dat dat ding tot stand gebracht zal worden. Dus uw realiteit moet dus zijn de realiteit van God. En dat moet u ook zien als een feit. U moet het zien als een feit. Als God zegt, ik ga u genezen en u op dit moment pijn heeft, Uw pijn op dat moment is niet het probleem. Als u op dat moment afrekent met het probleem van de pijn, gaat het zakken. Amen. Dus de pijn kan een resultaat zijn van misschien stress, spanning of zo. Maar het feit is dat u dus genezen bent. Daarom zegt de Bijbel, laten zij die ziek zijn zeggen, ik ben genezen. Laten zij die zwak zijn zeggen, ik ben sterk. De Heere toont ons dat ons geloof niet gebaseerd moet zijn op onze huidige situatie. Maar het moet dus gebaseerd zijn op wat zijn woord zegt over ons en waarin wij zelf geloven. Er zijn twee manieren waarop we geloof kunnen toepassen. We kunnen het praktiseren op basis van een woord dat God aan ons persoonlijk heeft gegeven. Een woord dat we uit Gods woord hebben gelezen. Of we kunnen onze eigen verlangen creëren en zodanig erin gaan geloven dat het God in beweging zal gaan brengen. En wanneer ik het dan heb over onze eigen verlangen, dan heb ik het over verlangen die in de wil van God zijn voor ons. Amen. Dus het geloof is de zekerheid der dingen die wij niet zien. Wat is de zekerheid? Wat is het geloof ook nog? Het is ook nog de realiteit. Het is leven in de realiteit van de belofte van God. Het is niet gebaseerd op wat we zien, maar het is gebaseerd op wat God aan ons bekend heeft gemaakt. Vanuit daar leven wij. Amen. U zal zich misschien afvragen, want hoe wordt dit uiteindelijk in praktijk gebracht? Hoe kan ik uiteindelijk ervoor zorgen dat datgene wat de Heer me beloofd heeft, dat het tot stand gebracht wordt? De belofte komt vanuit God. Amen, dat is God zijn deel. Ons deel is om te gaan wandelen in geloof van wat de Heer beloofd heeft. Amen. En hoe wij dat doen, vanuit de Bijbel ga ik een voorbeeld geven. De Bijbel praat over Sarah, die de vrouw van Abraham is. De Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 11. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Ten eerste onze beeld naar God. Want hier zegt de Bijbel, Sarah had de Heer betrouwbaar geacht. En door het geloof kon Sarah, ondanks dat ze op hoge leeftijd was, ze was al boven de 80 jaar, toen God haar beloofd had dat ze een kind zou krijgen. In onze menselijke wereld is het onmogelijk om zoiets tot stand te brengen. Is het onmogelijk dat u op zo'n hoge leeftijd nog kinderen krijgt. Maar omdat Sarah geloof had in de Heer, doordat ze haar gedachten gebaseerd had op wat de Heer beloofd had, kon ze dus die belofte van de Heer tot stand zien komen. Amen. Dus het is belangrijk om, nadat de Heer ons iets beloofd heeft, om het in praktijk te gaan brengen. Door te gaan handelen uit geloof. Recentelijk hebben we een gastspreker gehad in onze plaatselijke gemeente. En hij deelde een getuigenis van een vrouw die persoonlijke periode waar ze tijd doorbrachte met God, had God tegen haar gezegd dat ze een kind zou krijgen. Of is dat via een profeet gegaan, ik weet niet meer. Maar de getuigenis is dus, de vrouw had een woord gehad van God dat ze een kind zou krijgen. Tegen die tijd was die vrouw nog niet getrouwd. Die vrouw had geen man. Maar wat ze deed is, uit geloof, omdat ze vertrouwde op het woord van God, begon ze, en het werd ook specifiek aan haar gezegd dat ze een dochter zou krijgen. Of welk geslacht. Het geslacht werd bekendgemaakt aan haar. Dus wat ze heeft gedaan is, voordat ze getrouwd was, zelfs voordat ze een man had, heeft ze een kamer gedecoreerd. Ze heeft spullen gekocht gebaseerd op het geslacht dat aan haar gezegd werd dat ze zou krijgen. Ze heeft babyspullen gekocht, alles geregeld en voorbereid. En toen ze getrouwd werd, verhuisde ze al die spullen naar dat nieuwe huis van haar en haar man. En haar man vroeg haar, wat gebeurt er precies? We hebben nog geen kinderen, dus waarom koop je babyspullen? Waarom zijn deze dingen in de kamer? Waarom is de kamer ook geverfd gebaseerd op het geslacht? Op het geslacht dat we verwachten, of dat u verwacht. Die vrouw zei tegen haar man, de Heer heeft me gezegd dat ik een kind zal krijgen. En het kind, het zal een meisje zijn. Dus ik bereid me daarop voor. Die man beschouwde haar gek. Dacht van, het is gewoon raar wat je doet. Uiteindelijk wat er gebeurde, dat kind is gekomen. Precies zoals de Heer het beloofd heeft. Dus het is belangrijk dat wij ons geloof in praktijk brengen. Als de Heer ons gezegd heeft dat Hij ons zal genezen of dat Hij ons zal zegenen, is het belangrijk om niet te zitten met het woord, maar vanuit dat woord te gaan handelen uit geloof. En wanneer wij handelen uit geloof, dat is wat uiteindelijk God in beweging zal brengen. Amen. Dat is wat God uiteindelijk in beweging zal brengen. En datgene wat wij dus gaan praktiseren, gaat de Heer tot stand brengen in ons leven. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 4, vanaf vers 3. En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Amen. Het is uit geloof dat God Abraham gered heeft en tot een zegen heeft gemaakt voor natieën. Abraham, toen God aan hem zei, Abraham, ik wil dat je uit je vaderland gaat en gaan naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham geloofde God, zegt de Bijbel hier, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Het is hem gerekend tot gerechtigheid. Wat er gebeurt wanneer we God gehoorzaam, wanneer God ons iets gezegd heeft, dienen wij uit geloof te handelen door ten eerste Gods woord te gehoorzamen, ten tweede door acties te ondernemen, te geloven in het woord en acties te beginnen te ondernemen. Toen God tegen Abraham zei, ik zal je brengen naar een land waar ik jouw nageslacht zal zegenen. Abraham kende de weg niet. God heeft Abraham geen stappenplan gegeven. Hij zei, enige wat hij tegen Abraham zei is, volg mij en ik zal je brengen naar dat land. Abraham, uit geloof, ging hij uit zijn vaderland, niet wetende waar God hem naartoe wilde leiden, niet wetende of als hij comfortabel zou zijn op dat gebied of in dat land waar God hem naartoe zou leiden. Heeft hij stappen ondernomen. Hij heeft uit geloof de Heer zijn instructies gevolgd. Elk moment was hij afgestemd op de Heer. Want hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. Dus hij moest afgestemd blijven zodat God hem de volgende stap bekend zou maken. Totdat Abraham aankwam in het land waar God uiteindelijk de Israëlieten gezegend heeft. Dus geloven in de Heer is super belangrijk. Het is belangrijk dat we handelen, dat is ons deel. Handelen uit geloof. Dingen in het praktijk brengen, dingen gaan praktiseren. Dat is de manier waarop wij tonen dat wij in God geloven of dat we geloven in God zijn belofte. Ik wil u een paar praktische stappen meegeven, een paar dingen die u zou kunnen doen om uw geloof in peil te houden, intact te houden, om uw geloof te boosteren, om uw geloof toe te laten nemen wanneer de Heer u een belofte gegeven heeft. Amen. stap, of een van de dingen die ik u wil meegeven, is om uw gedachten te programmeren. Programmeer uw gedachten. Uw gedachten programmeren moet u zien als wanneer u de instellingen van een mobiel zodanig instelt dat het functioneert op een manier waarop u zou willen dat het moet functioneren. Bijvoorbeeld als u wil dat wanneer mensen u bellen, uw mobiel moet rinkelen en een bepaalde beltoon moet afgaan, dan gaat u naar uw instellingen, u stelt in dat het gaat rinkelen. U gaat ook instellen welke beltoon u wilt horen wanneer men u belt. Precies zo ook gaat u uw gedachten programmeren om niet te denken zoals uw gedachten wil denken. U gaat uw gedachten programmeren om niet te focussen op wat u nu ziet. Maar u gaat het programmeren zodanig dat het gaat focussen of dat het zich zal gaan richten op wat de Heere beloofd heeft. Amen. Dus u gaat uw gedachten programmeren op een zodanige manier dat de belofte van God al een realiteit is. In uw gedachten gaat u in die realiteit leven. En nadat u in die realiteit gaat leven in uw gedachten, dat is wat uiteindelijk uw acties gaat bepalen. Want de Bijbel leert ons dat zoals een mens denkt, zo is hij. Zoals een mens denkt, zo gaat hij ook acties ondernemen. Dus als u denkt in de termen van de Heere gaat me zegenen, terwijl de Heer het ook beloofd heeft, gaat u ook wandelen als iemand die gezegend is. Als u gelooft in de Heer gaat mij genezen, gaat u niet meer zitten klagen. U gaat niet meer saai zitten te doen. U gaat niet meer verdrietig zijn. U gaat verblijd zijn en u gaat met de instelling zijn dat de Heer u gaat genezen. En een van de dingen die wij kunnen gebruiken om onze gedachten te programmeren en te conditioneren is Gods woord. Verzamel alle teksten. Verzamel Bijbelteksten die te maken hebben met uw situatie. Verzamel Bijbelteksten die te maken hebben met geloof. Amen. En wanneer u die teksten verzameld heeft, spreek ze over uw leven. Spreek die teksten over uw leven. De Bijbel zegt, een rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus wat u dan doet is, u spreekt het over uw leven. Zeg, ik zal uit geloof leven, omdat ik een rechtvaardige ben. Zeg, ik zal precies zoals Abraham uit geloof heeft gehandeld en het hem tot gerechtigheid gerekend is, precies zo zal ik gaan handelen. De Bijbel zegt ook, God is geen mens dat hij liegen zou. De Bijbel zegt, laten zij die ziek zijn zeggen, ik ben genezen. Laten zij die arm zijn zeggen, ik ben rijk. Laten zij die zwak zijn zeggen, ik ben sterk. Dus u gaat die dingen spreken over uw leven. U gaat Gods woord proclameren in uw leven. Als u gaat de tekst in Job, volgens mij Job 28, daar zegt de Bijbel, en u zal iets proclameren, en thou shall speak a thing, and it shall be established unto thee. U zal iets spreken, en het zal u tot stand komen, het zal de uwe worden, door wat u zegt. Zegt de Bijbel, als u bidt, moet u geloven. U moet geloven dat datgene uit uw mond komt. Dat is niet alleen iets is wat uit uw mond komt, maar dat het uiteindelijk een realiteit zal worden in uw leven. Amen. Dus laat u niet leiden door wat u ziet om u heen, maar laat u leiden door wat God zegt over u en over uw situatie. De Heer gaat uw realiteit. En wat is uw realiteit? Uw realiteit is hoe u denkt over de situatie. Uw realiteit moet niet gebaseerd zijn op wat u ziet om u heen. En wanneer u gaat spreken vanuit de realiteit in uw gedachten, die gebaseerd is op Gods belofte, dan gaat God die woord op basis van die woorden handelen. Als u met uw mond beleidt, zegt de Bijbel, dat Jezus Christus de Zoon van God is en gelooft dat Hij voor u is gestorven, dan wordt u gered en u wordt genomen tot een kind van God. Precies zo ook wanneer wij beleiden met onze mond: ik ben gezegend, ik ben rijk, ik ben sterk, ik ben genezen, ik ben gezond, ik ben een zegen voor natieën. Dat is ook datgene wat u gaat zien uiteindelijk in uw leven. Maar u moet volharding hebben. U moet niet opgeven. U moet niet mismoedig raken wanneer u niet ziet wat de Heer beloofd heeft. Wanneer u de realiteit van Gods Koninkrijk niet gemanifesteerd ziet in uw leven, moet u het geloof behouden, want dat is uw zekerheid. Dat is waaruit wij leven. De Bijbel leert ons: een rechtvaardige zal uit geloof leven. Amen. De Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot behoudenis. Dus wanneer u in eerste instantie gaat geloven, het tweede wat u gaat doen is, u gaat het beleiden. U gaat beleiden wat de Heer gesproken heeft over uw leven. Als de Heer u gezegd heeft, u bent een zegen voor natieën, u gaat dat woord nemen en het beleiden. En terwijl u het beleidt, bent u uw gedachten op zo'n manier aan het programmeren. Uiteindelijk wat er gaat gebeuren is, u gaat vanuit die realiteit handelen. U gaat vanuit die realiteit leven. Het gaat zodanig geprint zijn in uw gedachten dat u geen enkele andere optie zal hebben dan uit geloof te gaan handelen. Amen. Dus het is heel erg belangrijk om te gaan wandelen op basis van Gods instructie. De bloedvloeiende vrouw, ze geloofde dat als ze de kleed van koning Jezus aan zou raken, dat ze haar genezing zou krijgen. Dus daar zien we geloof in praktijk. En omdat ze dat geloofde, maakte het haar niet uit wie wat dan ook zou zeggen, dat ze stinkt, dat ze zich moet gedragen, of dat ze dit en dat is, dat ze al zoveel jaren door bloedvloeiingen heen gaat. Het maakte haar niet uit. Uit geloof was ze aan het kruipen. Ze kroop. Uiteindelijk is het haar tot gerechtigheid gerekend. Jezus zei tegen haar: uw geloof heeft u behouden. Ze kroop op basis van geloof, kroop ze naar de Heer toe. Van vandaag is vandaag. Ik ga zijn kleed aanraken. En wanneer ik zijn kleed heb aangeraakt, zal ik mijn genezing ontvangen. Uit dat ding heeft ze uit geloof gehandeld. Uiteindelijk toen ze het aanraakte, heeft ze inderdaad haar geloof is haar geloof uiteindelijk tot werkelijkheid geworden. Dus in haar gedachten leefde ze vanuit die realiteit: ik zal genezen op het moment dat ik Jezus zijn kleed aanraak. Amen. En let wel wat Jezus zei. Jezus zei niet: mijn kracht heeft u genezen of wat dan ook. Hij zei: door uw geloof heeft u uw genezing ontvangen. Door het geloof van die vrouw. Dus dit is wat ik bedoel met dat wij een verlangen kunnen hebben en ons geloof daarop programmeren. Het was in Gods wil dat deze vrouw genezen zou zijn. En ze heeft niet gewacht totdat Jezus zei: kom zieke, laat mij jullie genezen. Nee, uit zichzelf begon ze te geloven. En uit dat geloof heeft ze een eis gezet. En ze heeft zichzelf gedwongen om te handelen uit geloof. Ze heeft zichzelf, haar mind geprogrammeerd om te handelen uit geloof. En toen ze handelde uit geloof, heeft ze haar genezing ontvangen. Dus we moeten onze gedachten conditioneren. Niet op basis van wat wij zien, maar op basis van Gods belofte, op basis van Gods woord. Het moment we vanuit Gods woord handelen, uit geloof, dan zal het ons tot gerechtigheid gerekend worden. Als uw situatie een situatie is dat bijvoorbeeld u kunt geen kinderen krijgen. Een van de verhalen die u zou kunnen gebruiken is het verhaal van Hannah. Zij was ook onvruchtbaar, ze kon geen kinderen krijgen. Sarah was ook onvruchtbaar. Maar als u die verhalen neemt en u gaat naar God toe van God, u heeft het voor Sarah gedaan, dus u kunt het ook voor mij doen. Zet uw geloof in werking. Wacht niet totdat de Heer u een openbaring geeft voordat u gaat handelen. Maar uit Gods woord kunt u gaan en u neemt Gods woord en u bidt gebaseerd op Gods woord. En de Bijbel zegt dat wanneer wij bidden, moeten wij geloven in datgene wat we bidden. Amen. U moet geloven erin. Want als u gelooft, dan gaat u God wel behagen. In Hebreeën 11 vers 6, daar zegt de Bijbel. Ik haal even de tekst erbij. Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Dat is het eerste. En het tweede is dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dus met de nadruk op ernstig zoeken. U moet niet alleen geloven. U moet God ook zoeken. En gebaseerd op uw zoeken en uw geloof gaat u de realiteit van God zien in uw leven. Amen. Het kan gebaseerd zijn op Gods woord en het kan gebaseerd zijn op een profetie of een persoonlijke openbaring die God u heeft gegeven. Ik bid dat dit een zegen voor u mag zijn en ik wens u vanuit deze plaats een prettige dag verder. Mogen de Heilige Geest uw geloof opbouwen en u brengen naar de plek waar u Gods realiteit zal gaan naleven en gaan praktiseren in uw wandel met hem. God zegene u en tot de volgende keer. God bless you.
1: Yes, u heeft geluisterd naar de boodschap De Kracht van Uw Geloof, gebracht door broeder Felion Sanvisi. En ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heer Jezus Christus heeft aangenomen in uw leven als uw Heer en uw Redder. Als u die stap heeft gemaakt zojuist, dan is het belangrijk dat u verder begeleid wordt in uw geloofswandel. Wij zijn hier om u daarmee te helpen. Ja, als u de gemeente wilt bezoeken, met ons in contact wilt treden, dan kunt u dat doen via dit nummer +597 8247 871 +597. Ik herhaal 8247 871 en dan helpen wij u graag verder. We maken ons klaar voor het interview voor vandaag. Vandaag gaan we een van onze broeders in de gemeente interviewen en dat is broeder Robin Ramautaar, die ongeveer al bijna 2 jaar ongeveer de gemeente bezoekt. En zuster Gracita Groeneveld gaat hem interviewen vandaag, hoe hij het leven met Christus ervaart. Wie is hij? Wat doet hij precies? Hoe ervaart hij het leven met Christus en het gemeenteleven ook? Kortom, het wordt heel erg interessant. Blijft u luisteren, want u gaat bemoedigd worden. Maar we gaan eerst luisteren naar 2 nummers. We gaan luisteren naar het nummer Joy van Vashaun Mitchell en het nummer Andaremos Juntos van Tom Carvey.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem. En ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gast. In de studio hebben we vandaag een bijzondere brada. En zijn naam is Robin Ramotar. Hij gaat zichzelf straks even voorstellen. We hebben hem dus, hij is niet zo lang, hij is 2 jaar bekeerd. Heeft hij gekozen voor koning Jezus. En daarvoor was hij dus eigenlijk hindoe. Oké, je mag even groeten.
1: Goeiedag luisteraars. Groeten iedereen in de wonderbare naam van koning Jezus. Ik ben Robin Ramotar. Mm-hmm. Ben 42 jaar jong. Ben getrouwd met 2 lieve kinderen.
0: Mm-hmm. Je hebt een jongen en een meisje.
1: Een jongen en een meisje.
0: Getrouwd met Maya.
1: Maya Bikakori, mm-hmm. Nu Ramotar.
0: Mm-hmm. We gaan een heel fijn gesprek hebben.
1: Ja.
0: Kijk, ik zei het nog in het vorige gesprek. Ik ben christelijk opgevoed. En toch op een bepaalde leeftijd had ik zoiets van, oké, ik wil wel weten wie die Jezus is. Is het gewoon iemand, een figuur in de Bijbel? Of bestaat die dan echt? Ja. En ik zei het toen. Toen zijn er zoveel dingen gebeurd waarbij ik echt heb van, Jezus bestaat.
1: Ja.
0: En ik zei toen nog, ik wil je zeker die vraag ook stellen van, jarenlang geboren hindoe. En op een gegeven moment maak je het besluit om te kiezen voor Jezus. En je dient hem nog steeds. Waarom dien je hem?
1: Omdat Jezus heel veel voor ons heeft gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Wat heeft hij zoal gedaan voor jullie?
1: Het is begonnen bij mijn zoon.
0: Mm-hmm.
1: Hij werd vaker ziek.
0: Mm-hmm.
1: En toen we de stap hebben genomen om hem tot bekering te komen. Die zondag zijn we naar de kerk geweest. We hebben die stap genomen. En die woensdag heeft hij tegen zijn genezing gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was echt een wonder voor ons.
0: Mm-hmm. En het was een jarenlange
1: proces,
0: ziekte.
1: Ja.
0: En niemand kon iets vinden.
1: Niemand.
0: Je bent naar zoveel plekken geweest,
1: zoveel
0: zelf binnen
1: mensen.
0: Een Hindoe geloof.
1: Precies.
0: Kukoskoejepi.
1: Ja. Nergens hulp gevonden.
0: En wel dus bij Jezus.
1: Wel bij Jezus.
0: Wauw. Maar het klinkt zo'n cliché, maar wat betekent Jezus voor jou? Dus behalve een geneesheer, hoe ervaar je hem nog?
1: Kijk, bij de andere geloven, als je moet bidden en als je bepaalde dingen moet doen, heb je heel veel nodig.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij Jezus heb je alleen gebed nodig.
0: Mm-hmm.
1: Je hoeft niets te gaan kopen, je hebt niets ter bij te zetten of wat. Je gebed is belangrijk.
0: Het is gewoon gebed en geloof.
1: Je gebed en geloof.
0: Mm-hmm.
1: Mag niet uit hoe luid. Mm-hmm. Maakt niet uit hoe zacht.
0: Mm-hmm.
1: Je gebed is belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: En je geloof.
0: Mm-hmm.
1: En zo ga je hulp krijgen.
0: Mm-hmm. Oké. Je hebt me toen ook verteld over heel wat dingen die toen zijn gebeurd in het hindoeïsme.
1: Ja.
0: Toch? En we maken nog bijna die grap van, er is veel tussen hemel en aarde. Toch? Maar soms hoor ik mensen zeggen van, eigenlijk ben ik een beetje voorzichtig om christen te worden, want ik ben bang dat mensen me gaan verstoten. Ik ben bang dat ik zal aangevallen worden door dingen. Hoe zit dat precies? Hoe heb jij het zelf ervaren?
1: Voor mij, ik heb geen problemen daarmee.
0: Mm-hmm.
1: Wie niet met mij wil praten, mm-hmm. heb ik geen probleem. Wie ver wil blijven, heb ik geen probleem.
0: Mm-hmm.
1: Op een dagje ga je weer terug te komen.
0: Mm-hmm.
1: Want daar ga je zien wie die persoon is en wat die persoon doet.
0: Mm-hmm.
1: Die eerste stap, daar gaat het een beetje moeilijk zijn.
0: Mm-hmm. Maar dat was moeilijk in het begin?
1: Niet voor mij.
0: Oké.
1: Okay. Het was even
0: wennen,
1: even zitten denken
0: mm-hmm.
1: van hoe gaat het zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar de dag dat je de stap hebt gemaakt, dan ben je zeker van, ik heb mijn plek gevonden.
0: Maar in je gezin, ben jij de enige die christen is?
1: Nou, alleen mijn zus,
0: mm-hmm.
1: die heeft andere weg gekozen.
0: Mm-hmm.
1: Ze is Christen, zo was Christen en daarna Jehovah getuige.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar voor de rest is iedereen een hindoe.
0: Mm-hmm.
1: Binnen het hindoeïsme gebleven.
0: Oké.
1: Okay. En ik ben de eerste die eruit is gestapt. Mm-hmm.
0: Dus dat vind ik heel tof, hè? Om de eerste te zeggen, je gaat eruit. Yeah. En er worden vragen gesteld aan je, neem ik aan.
1: Ja, ze stellen vragen, maar aan de hand van de vragen wat ze stellen, als je ze vertelt wat er allemaal is gebeurd,
0: mm-hmm.
1: dan zitten ze met open mond te kijken naar je.
0: Mm-hmm. Want maar je weet, ze
1: je weet zelf
0: gezien...
1: niet van hem als ze de stap willen maken of niet.
0: Uh-huh.
1: Maar je ziet van, hey, wauw, mm-hmm. weet je.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja. En als je wil luisteren, als je die stap wil maken, dan maak je het.
0: Mm-hmm. Maar in die 2 jaren, wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt, hoe je nu christen bent? Het mooiste. Wat is echt zo indrukwekkend, opvallend? Wat maakt je blij, wat maakt je gelukkig, hoe je christen bent? Ben je een ander mens nu?
1: Zeker.
0: Oh, maar hoe? Je hebt zoveel vragen aan elkaar gesteld, maar je bent een ander mens nu.
1: Ja, wat ik vroeger was, ben ik nu niet meer.
0: Hoe was je vroeger?
1: Vroeger was ik een straatjongen.
0: Serieus?
1: Alles erop en eraan.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, dankzij de heren heb ik nu een andere weg.
0: Maar is het makkelijk gegaan, die verandering?
1: Die verandering...
0: Is het de 1 keer gebeurd
1: nee,
0: of zeg je van...
1: Het heeft tijd.
0: Is echt een proces.
1: Met een proces.
0: Oké.
1: Het is een proces.
0: Okay.
1: Is een proces. Niet mm-hmm. in 1 keer.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Bepaalde dingen zijn... was te lang.
0: Mm-hmm.
1: En bepaalde zijn echt... Like... we zijn gaan drinken.
0: Mm-hmm.
1: Dat ziet me zelden niet.
0: Mm-hmm.
1: Misschien als het een gelegenheid is, misschien 1...
0: Maar dat je zelf gaat verzuipen of zo?
1: Nee.
0: Oh, dat niet meer?
1: Nee, niet meer.
0: Dat niet meer, oké. Okay. Ja. En je hebt nu ook christenvrienden?
1: Ja, binnen de gemeente.
0: Binnen de gemeente.
1: Ja, klopt.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En je bent gelukkig in de gemeente?
1: Zeer gelukkig.
0: Oké. Wat vind je zo bijzonder tijdens een samenkomst?
1: Tijdens een samenkomst, de praise and worship.
0: Mm-hmm. Dat vind je leuk? mm-hmm.
1: Ja, ik vind mezelf niet meer. Ik ben weg.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Bidden gaat een beetje...
0: Daar moet je nog even aan wennen.
1: Wennen.
0: Oké, komt wel.
1: Ja, komt wel.
0: Mm-hmm.
1: En laatst hadden we een bijeenkomst van alle mannen.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: hoe heb je dat ervaren?
1: Daar hebben we iedereen beter leren kennen.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Wie ik niet kende, heb ik daar leren kennen. Mm-hmm. Weet je? En we hebben genoten daar.
0: Denk je dat je geroepen bent?
1: Zo, ik heb woorden gekregen, maar ja.
0: Geloof je ze wel?
1: Ik zit allemaal in geloof.
0: Ja, klopt, hè?
1: Ik zit allemaal in geloof.
0: Maar wat zou je voor God willen doen? Sorry, ga door. Sorry.
1: Ik zit allemaal in geloof, maar... Mm-hmm. Voor mij hebben ze tijd nodig om uit te komen.
0: Alles op God zijn tijd.
1: Eentje zie ik al uitkomen, maar... Mm-hmm. Ik wacht nog.
0: Je wacht nog.
1: Ja.
0: Wat zou je willen doen voor God zelf? Qua bediening? Als het aan jou zou liggen?
1: Alles zou ik aan mezelf geven. Aan de heren.
0: Mm-hmm. Zou je ook in het worship team willen gaan? Want je zei je houdt van worshipen.
1: Zo. Moet ik met broeder even praten. Waar in die gesprek daar ook.
0: Wat vind je zo geweldig wanneer je weet je, aan het worshipen bent?
1: Ik ben bij het worship.
0: Mm-hmm.
1: Dan, moet ik zeggen?
0: Die volle overgave heb je dan?
1: Je bent iemand anders.
0: Mm.
1: Zelf thuis. Ik maak pas de telefoon en ik stop in mijn zak. Ik loop de hele huis om te zingen. Elke ochtend.
0: Mm-hmm.
1: Zo vergeten. Maar ja, vraag van... Maar je telefoon. Ja. Dus je bent heel iemand anders.
0: Ja.
1: Je denkt dan niets meer van... Samo Yang, Samo Dringi, of hoe de dag gaat gaan. Je zit niet aan te denken. Je zit aan niet te denken van je worship.
0: Dus het is alsof je in het echt ligt voor de voeten van God.
1: Precies.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Oké. Je hebt wel jarenlang bijvoorbeeld ben je hindoe geweest.
1: Ja.
0: En ook zij hebben hun manieren van aanbidden.
1: Klopt.
0: Toch? Wat is dan het verschil tussen Yahweh aanbidden en het andere?
1: Bij het andere, wat ze aanbidden, zijn alleen maar beelden.
0: Mm-hmm. Oh ja, want je was senator daarop, ja. Toch? Oké.
1: Okay. Ze aanbidden alleen maar beelden. En ik zie mezelf niet daar. En bepaalde van die beelden zijn echt abnormaal. Dat je echt niet ernaar wil kijken. Mm-hmm. Naar hun gezicht.
0: Wat je bedoelt, ze zijn eng.
1: Eng. Wat ze in de handen houden en al die soort dingen. Van, ik begrijp het niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil ook niet verder gaan mm-hmm. studeren wat ze allemaal doen.
0: Mm-hmm.
1: Begrijpt u? Dat zie je een schedel van iemand. Dus niet een schedel, een hoofd van iemand.
0: Mm-hmm.
1: En die goddelijke persoon van hun houdt met hun haar naar boven en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus,
0: heel eng.
1: Je hebt beide kanten.
0: Mm-hmm. Dat, de goede bij de ugly.
1: Zo zie ik het. Mm-hmm. Je hebt de goede kant misschien en je hebt de slechte kant.
0: Mm-hmm.
1: Want aan de ene kant zie je allemaal bloed dingen, aan de andere kant zie je van matches.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik begrijp het ook niet, maar binnen hindoeïsme van, ik weet mezelf niet thuis.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Wel raar, want je zei nog in het vorige gesprek, eigenlijk voordat je ook christen werd, had je vraagtekens.
1: Ja.
0: Toch van, maar waarom dit en waarom dat en uiteindelijk je kon jezelf niet terugvinden,
1: nee.
0: Je ging niet meer naar de tempel ook. Wat gebeurde toen met je? In welke fase was je, denk je?
1: Dus, wat voor... Laten we zien. Het was een fase dat ik toen ik begon te werken.
0: Mm-hmm.
1: En ik begon te werken en ik werkte elke dag.
0: Je had zondag, minder interesse.
1: Ja, minder interesse voor de tempel.
0: Mm-hmm.
1: En, maar het interesseerde me ook niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik had geen hoop daar.
0: Mm-hmm.
1: En dan, zo had ik het gelaten.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu, waar ik nu ben beland,
0: mm-hmm.
1: heb ik wel hoop.
0: Ja.
1: Heel veel.
0: Kan je zeggen van, ik was verloren en ik ben weer teruggevonden?
1: Ja, zeker.
0: Waarom zeg je dat?
1: Hoe ik toen was en hoe ik nu ben,
0: mm-hmm.
1: is veel, veel, veel veranderd.
0: Was het zo erg, persoonlijk? Vond je dat zo erg,
1: ja,
0: hoe je was?
1: Hoe ik was. Toen ik was gestopt naar de tempel te gaan, was ik heel anders.
0: Hoe anders?
1: Laat thuis komen, met vrienden hangen.
0: Mm-hmm.
1: Soms ziet mijn moeder een dagje niet,
0: mm-hmm.
1: de volgende dag zit ze me weer. Ik was echt...
0: Ik wou dat ik ben jij,
1: joh. Nee, ik was echt niet mezelf.
0: En dat is veranderd.
1: En nu...
0: Maar zeggen mensen je dat ook, als ze naar je kijken? Degene die je vroeger kende van, hey Robin, je bent zo anders nu?
1: Ja, bepaalde van ze. Niet allemaal.
0: Uh-huh.
1: Bepaalde van ze.
0: Zeggen het.
1: Ja, voor wat ik denk, misschien vinden ze het niet leuk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je bent veranderd.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor mij zelf vind ik het wel goed.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb een andere weg.
0: Mm-hmm.
1: En jij bent dezelfde gebleven.
0: Mm-hmm. Dus. Maar merk je verschillen met... wat ze bereiken in hun leven. Bijvoorbeeld hoe zij nog bijvoorbeeld een beetje een straatgericht leven hebben. En jij bent echt een beetje gaan settelen.
1: Hmm.
0: Je bent je aan het opbouwen.
1: Bepaalde van ze hebben iets bereikt, maar weet, in een andere weg bewandeld en zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar die anderen die echt eerlijk werken voor hun geld.
0: Mm-hmm.
1: Dat is even precies zo gebleven.
0: Op één niveau.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Tof.
1: Want de dingen wat ze doen is... voor de winkel zitten.
0: Mm-hmm.
1: En daar gaat de meeste van je
0: centjes.
1: Mm-hmm. En dat ben ik niet.
0: Maar heb je soms ook gesprekken met ze over Jezus? Of gaat dat nog even nog niet?
1: Nee, niet echt.
0: Uh-huh.
1: Ik ben ook een heel drukke persoon.
0: Mm-hmm.
1: De tijd dat ik naar werk ga, kom naar huis.
0: Mm-hmm.
1: En dan... eten, rusten even en weer naar werk. Mm-hmm. En ik werd 10 uur 's avonds thuis.
0: Wauw. Mm-hmm.
1: Dus door de dag heen heb ik
0: geen tijd. Je hebt weinig tijd.
1: En bezoek naar de gemeente en al die dingen. Dus ik heb geen tijd.
0: Maar denk je
1: liever,
0: dus
1: om... liever besteed mijn tijd hier dan daar. Daar buiten.
0: Mm-hmm. Maar een vraagje. Heb je wel soms iets als je naar mensen kijkt, die eigenlijk bijvoorbeeld, zeg maar, ze waren hindoe of ze geloven iets anders dan Yahweh. Heb je soms niet iets van, hé, hey, daar was ik ook.
1: Ja.
0: En ja, ik hoopte ook dat jij gewonnen zou zijn. Heb je dat?
1: Niet dat echt.
0: Oké, okay, maar wat gevoel, welk gevoel heb je dan wel?
1: Als ik soms langs ga en ik zie zulke dingen, zie ik mezelf ook daar.
0: Had je pretty?
1: Nee. Wat, ik zat daar en ik begreep niets.
0: Oh, oké. Okay. Oh, daar ga je vanuit, ze weten, ze begrijpen het nog niet. Ze weten het nog niet.
1: Natuurlijk die uitleg van wat ze allemaal lezen. Maar je begrijpt niets. Ze vertalen het voor je. Maar wat ze vertalen, ben je zeker dat ze hetzelfde ding vertalen, wat daar geschreven is. Dat is mijn punt. En zo had ik hier hoop.
0: En het is, als ik naar u luister, het is dus belangrijk dat we als mens kennis hebben over dingen. We moeten zeker zijn dat het is.
1: Precies.
0: Oké.
1: Okay. Dat is hoe je de Bijbel heeft. Ik heb ook eentje thuis. Ik kan het gewoon openbladeren en vanaf zit ik te lezen.
0: Want je begrijpt, het is in het Nederlands.
1: Het is in het Nederlands. Okay. Je kan ook Engels, je hebt Portugees, je hebt verschillende talen. En ieder kan het openmaken en kunnen ze lezen. Sorry. Maar binnen het hindoeïsme heb je maar één boek. En als je geen Hindi kan lezen, dus sorry. Iemand moet het voor je lezen en vertalen.
0: Oké. Okay. Maar mensen kan men het wel spreken, maar men kan het niet lezen.
1: Precies.
0: Ah, oké.
1: Maar soms is het echt diep. Dat ze het zelf... Je hebt iemand nodig om het te lezen.
0: Om het te vertalen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus daar had ik geen hoop. Als ik het zelf kan lezen, misschien was het dan iets anders. Maar hier kan je zelf lezen. Er worden teksten gegeven. Je gaat naar huis, je leest. En je gaat niet daarbij blijven. Misschien hebben ze Johannes 25, 4 een voorbeeld hoor. En dan ga je vanaf het begin beginnen.
0: Dan ga je het zelf lezen, je kan het je eigen maken.
1: Precies, dan ga je vanaf het begin beginnen van hier, zo is het gebeurd. Dat, en daarom hebben ze dit uitgehaald. Zo. Een boek, weet je niet. Zelf voor mij bij de moslims ook.
0: I don't know, het was voor mij.
1: Maar moet je Urdu of wat gaan leren? Kan je dat doen.
0: Dus je hebt er geen spijt van?
1: Helemaal niet. Helemaal niet.

0: bid en je valt en je gilt en je... Zeg, hè? Wat gebeurt er? Laat het er. En dat
1: dat jij het zelf live meemaakt.
0: Heb ervaren, daar heb ik gezien van, hé, wat de kracht is van de Heer. Hoe de Heer werkt.
1: Dus dat hij echt is?
0: Jawel.
1: Dus je twijfelt helemaal niet eraan. Ook als wel mensen zeggen van, nou man.
0: Wie?
1: Agaro ne basta.
0: Agaro ne basta, ik kan niet, maar ik wel.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Stof. Wat zou je die luisteraars willen zeggen die op dit moment luisteren? Of ze kennen Yahweh nog niet.
0: Zo. Voor degene die Yahweh nog niet kennen, wil ik zeggen van... stap naar een gemeente waar er een driedaagse sessie is of zo. Ga. Neem een bezoek. Je hoeft niet gelijk tot bekering te komen. Maar ga.
1: Dus
0: bouw je ervaring op.
1: Okay.
0: Kijk wat ze zeggen. Kijk wat je hoort. Neem het mee. Koop een Bijbel. Of je hoeft geen Bijbel te kopen. Ga online. Download eentje. Begin te lezen. Kijk wat je eruit gaat halen. En kijk hoe ver je komt ermee.
1: Okay. En wat verwacht jij nog van God? Want je vertelde mij in het begin, in het vorige gesprek, over de zoveel dingen die hij voor je heeft gedaan. Ook financieel. Je voelt je een ander soort mens. Wat verwacht je nog van hem?
0: Verwacht je veel van hem. Maar ik kan het niet beschrijven. Te veel.
1: Yes.
0: Ik zoek meer naar meer veranderingen.
1: En wat zou je nog veel meer willen van hem? Wat zou je nog van hem willen weten of kennen? Maar het is pas 2 jaar.
0: Ik noem het 2 jaar hoor. Ja.
1: Maar in 2 jaar is er al zoveel gebeurd. Maar wat zou je nog veel meer willen weten?
0: Dus sowieso moeten we veel meer gaan bidden. En om te weten wie hij is.
1: En bidden is echt praten met God, dus echt een relatie hebben met
0: hem. Je moet een relatie hebben, dus hoe dieper je gaat, hoe dichter bij je hoort, wat hij zegt. En zo ga je je band opbouwen met de Heer. En nu dan ga je weten wie de Heer is. Maar als je niet bidt en dacht van, oké. We kunnen een keertje nog maar de rest ook al automatisch. Nee, gaat dit komen?
1: Je moet je relatie opbouwen.
0: En door de opbouw ga je dan. Zo ga je de Heer leren kennen. En zo ga je ook groeien.
1: Je gaf ook in het vorige gesprek een getuigenis. En toen zei je van, je hoorde zijn stem.
0: Ja.
1: En ik dacht direct van, hey, maar hoe heb je dat ervaren? Hoe heb je dat ook begrepen van het is Gods stem?
0: Dus,
1: want je had over een getuigenis over dat van je tiende.
0: Precies. Dus ik had zoveel uitgaven waar ik 10.000 tekort had. De eerste 10.000, oké, het wordt geregeld. Weer een probleem waar ik een 10.000 tekort had, ongeregeld. Derde, weer een 10.000 tekort. Maar allemaal zijn geregeld.
1: Ja, allemaal waren een 10.000. Een tientje.
0: Ja, 10.000.
1: Aha.
0: Maar ik zat gewoon na te denken van... Alle drie, 10. Er klopt iets niet. Dus ik dacht van... Weet je, vandaag ben ik wakker geworden. Ik heb gebeden. Het was een zaterdag. En... ik reed naar werk en in de auto zat ik en ik reed. En ik zeg van, heren, 3 keren 10.000. Wat betekent dat? Ik begrijp het niet. Iets klopt niet met die 10. Alle 3 keren 10.000. En ik bad. Dus ik dacht van, de heren gaat spreken. En dan plotseling hoorde ik van, zet je je tiende aan.
1: Heel rustig.
0: Heel rustig.
1: Zet je...

0: Tintal. Maar de Heere praat, maar hij praat niet grof of ruw met je. Maar de Heere praat rustig. Hij zegt, wat zat je tintal? Dus ik dacht van, hè? Dat doe ik nog niet. Dus ik ben naar huis gegaan en ik ben gaan bidden en vragen van, gaat het om de tiende dat ik niet zet?
1: Dus je hebt het gehoord?
0: Ja.
1: En dan ga je terug toch naar je binnenkamer om de vragen hier te bevestigen.
0: Ja.
1: Wauw, oké.
0: En dan hoorde van, ja, je bezoekt een gemeente, je moet je tiende zetten. Ik heb gezegd, oké, eind van de maand ben ik begonnen. En ja, er zijn veranderingen.
1: Echt waar?
0: Helemaal.
1: Dus echt zichtbare veranderingen.
0: Ja, klopt.
1: Vanaf je tiende zet.
0: Klopt.
1: Wow. Want het is altijd soms een discussie, hè?
0: Ja. Wat ik niet kan doen, wegen gaan open, rustig gaan in eens.
1: Wauw.
0: Hmm.
1: We willen wachten gaan eens weten. Echt waar?
0: Ja. Pastor zei van, ik moet het voorop komen zeggen.
1: Nee, maar, ook eerlijk gezegd, ik heb heel veel, dus in het voorgesprek, we hebben het luisteraars, we hebben het toen gehad over eigenlijk het hindoeïsme, de dingen die er toen gebeuren.
0: Ja.
1: Kijk, wij als christen kennen dat van het genezen door Christus, maar hij legde me toen ook uit van hoe het daar wordt gedaan. Toch met alle anderen, met
0: heel veel spullen heb je nodig.
1: Heel wat van elkaar is daar niet.
0: Blad, dit, dat.
1: Dus, maar toen zei ik, er nog echt zoveel tussen hemel en aarde. Hè? En uiteindelijk kom je Jezus tegen.
0: Ja.
1: En dan kreeg je die bevestiging van, werkelijk, hij is God. Ja. Toch? En dit is de God die ik dan verder ga dienen.
0: Precies.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus dat vond ik heel mooi. Dus, ik heb bijzonder veel geleerd uit ons gesprek en ik wil u daarvoor bedanken. En ook dat u natuurlijk hebt aangegeven van, toen ik vroeg van, hey, wil je je getuigenis vertellen? Of wil je de mensen vertellen over Jezus? Wil je de mensen vertellen van waar je komt? Heb je toen gezegd van, ik doe het en ik wil je daarvoor bedanken.
0: Dank u.
1: Ja, dank u wel. Ik hoop luisteraars ook, we hebben broeder Robin Ramotar in de studio. Hij heeft zijn verhaal verteld. Een bijzondere jonge man. Rustige man. Met zijn eigen mind. Hij heeft een hele mooie persoonlijkheid. Ik hoop van harte dat u heel veel hebt geleerd. Dat u bent bemoedigd en gesterkt. En ook degene die ook bij wijze van spreken hindoe zijn of een ander geloof beleiden. Zoals hij heeft aangegeven van, ben niet direct heel sceptisch, eerste instantie. Maar als je ervan uitgaat, ik voel niet dat ik die connectie daadwerkelijk heb met de schepper. Ja. Bezoek een gemeente waar ze Jezus prediken.
0: Mm-hmm.
1: En hij zei het ook, je hoeft niet de eerste keer al naar voren te lopen.
0: Precies.
1: Als bij wijze van spreken, garuno potetapi ati. Want alles gaat op God zijn tijd.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat belangrijk is, hem gaan zoeken.
0: Yes.
1: En wie God zoekt, die gaat hem zeker vinden.
0: Ja.
1: En dat is ook ons gebed. Dat als u God gaat zoeken, dat u hem daadwerkelijk gaat vinden. En dat u ook als broeder Robin een bijzondere getuigenis mag hebben. We groeten. Robin mag even groeten ook.
0: Luisteraars, ik groet aan ieder. En bedankt voor het luisteren.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Groeten. Ik ben Gracita Groeneveld van de gemeente Betel op Roem. Jezus houdt van u, God houdt van u en wij houden ook van u. En tot de volgende keer. Dag.

0: Een geweldig interview was dat met broeder Robin Ramotar. And I know that you have been blessed. I have been blessed. En ik ben er bijzonder gezegend door. En ik weet zeker ook dat u bemoedigd bent geworden met zijn getuigenis. We willen van deze plaats uit broeder Robin bedanken voor zijn tijd, voor het afstaan van dit interview. Thank you very much. We gaan luisteren. We hebben ook geluisterd naar het interview, naar het nummer I Will Run To You van Darlene Zack. En we maken ons nu klaar voor gebed. We willen ook vandaag voor u bidden. En we geloven dat de Heer ook vandaag mensen wilt genezen, mensen vrij wilt zetten en mensen richting wil geven. Indien u iemand kent die gebed nodig heeft, contact de persoon nu. Stuur een sms, stuur een whatsapp, bel de persoon even. Want uw antwoord zit in de gebeden die wij bidden. Uw doorbraak, ja, zijn het gevolg van de gebeden die wij bidden. En we zijn ready, klaar om voor u te bidden. Laten wij bidden. Vader, we danken op dit moment. We danken u op dit moment voor elke luisteraar. We danken u op dit moment, Heere mijn God, voor wat u doet. Heere, we presenteren, brengen alle luisteraars, Heere, onder uw aandacht op dit moment. Vader, dat u doorbreekt. Heere, dat u opstaat, Vader. Dat u uw helpende hand uitreikt naar een ieder die op dit moment luistert en die uw hulp nodig heeft. U kent de noden van de luisteraars. U kent, Heere mijn God, de zaken waar ze doorheen gaan. De problemen waar ze mee zitten. De vraagstukken die ze hebben. Vader, op dit moment, Heere, vragen we u om deze luisteraars antwoorden te geven op hun vragen. Oplossingen te geven, Heere, voor de problemen, Heere. Voor de uitdagingen waar ze mee zitten. Heere, op dit moment, Vader, u bent de God van het onmogelijke. U bent de God, Heere, die doorbreekt, Vader, waar mensen niet kunnen doorbreken. Heere, daar stapt u juist naar binnen. Heere, mijn God, wij vragen u op dit moment, Vader, om die mensen die uitdagingen hebben, antwoorden te geven. Openbaar uzelf aan die mensen, Heere, en breek door in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Heere, mijn God, die mensen die een goddelijke idee nodig hebben, die mensen, Heere, die een antwoord nodig hebben, geef ze antwoorden, geef ze wijsheid, Vader. Heere, mijn God, release uw wijsheid, zoals u dat deed voor Salomo, Heere. Doe dat ook vandaag, Heere. Voor die ene persoon die wijsheid nodig heeft, die kennis nodig heeft, die een antwoord nodig heeft, Heren. Voor complexe zaken, Heren. Voor noodsituaties. Heren, mijn God, geeft u antwoorden en breekt u door in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Ik ervaar sterk in mijn geest dat de Heer antwoorden geeft aan mensen, oplossingen geeft aan mensen. Let ook op uw dromen. Hij kan in een droom tot u komen en tot u spreken. Vader, wij danken u op dit moment, Heer mijn God, that you are the prayer answering God en dat u gebeden beantwoordt. We danken u, Heer mijn God, dat u een salving released op dit moment, Heer. Vader, voor antwoorden op complexe zaken, Heer. Vader, niets is onmogelijk voor u in de naam van uw zoon Yeshua, de opgestane Heer. En wij danken u voor de Heilige Geest die in ons woont. Heere mijn God, mogen uw naam verheerlijkt worden. Mogen de naam van uw zoon Yeshua verhoogd worden. Heere mijn God, in de wonderbaarlijke naam van koning Jezus. Amen en amen. Bent u aangeraakt geworden? tijdens het bidden of na het bidden, maak dan alsjeblieft contact met ons en deel uw getuigenis met ons op +597 82 47 87 1. En dan horen wij graag van u. We gaan luisteren naar het nummer God Happens van Jay Moos.
1: I need you to flip this.

Yes, en u heeft geluisterd naar het nummer God Happens van J. Moos. En het is dus nu tijd voor de bekendmakingen. En we hebben voor de komende week, de komende diensten op woensdag. Woensdag 7 uur hebben wij onze Academy Wednesday. Waar wij diep graven in Gods woord en Gods woord bestuderen. Ja, we hebben twee dingen nodig. Prediking, preaching aan de ene kant. Maar dan ook teaching, onderricht aan de andere kant. Ja, en het is erg belangrijk dat we in de studies aanwezig zijn. Zodat we Gods woord kunnen bestuderen. Zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren, de Prophetic Youth Army. Dus de Prophetic Youth Service. En ik kan u zeggen, dit zijn dynamische diensten voor jongeren. De afgelopen weken waren bijzonder gezegend. En ieder die zich jong voelt in geest is welkom zaterdag om 6 uur. En dan zondag, volgende week zondag, hebben we onze opwekkingssamenkomst, oftewel onze eredienst, om 9 uur in de ochtend. Betel Oproem aan de Matapikasraad 6 te Flora. En ik wil u uitnodigen om zeker een van deze diensten mee te maken. It will bless your heart. U gaat zich gezegend voelen. En anders voelen wanneer u weer naar huis gaat. En charged, empowered voelen om de nieuwe week tegemoet te gaan. Ook vandaag hebben wij dienst om 9 uur. Als u snel bent, dan kunt u zeker de bediening van het woord en de bediening na het woord nog meemaken. Het zit erop voor vandaag. We gaan swingend eruit. Ja, met een nummer van Uche. En Uche is volgens mij op dit moment nog in Suriname. En we hebben wat gezegende concerten achter de rug met Uche. En we gaan eruit met het nummer Double Double Blessing. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En de volgende week ben ik weer bij u op de radio. God bless you.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 26 juli, sauto, gebakken red snapper en nasi met ovenkip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Ja, we veel ding, nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 26 juli, sauto, gebakken red snapper en nasi met ovenkip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
3: Op Lim FM.
2: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
3: Connecting
2: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
3: Connecting the Dots.
4: Het is zondag 26 juli 2026. Het is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Dit is Connecting the Dots, aangeboden door Lim en verzorgd door Rappa. Wat gaan we deze zondag doen? Nou, eerst even wat gebeurtenissen en wat commentaar op een rijtje zetten. Naar aanleiding van dus dat gedoe, nou ja, die Harry Trousseau rond de kwestie van de tas. Wat is er in de afgelopen periode gebeurd? Even op een rijtje zetten en dan de laatste ontwikkelingen daaraan toevoegen. Dat naar aanleiding van... Dus hetgeen is gebeurd tussen de directrice van de TAS en de Raad van Commissarissen onder leiding van Emmanuel Schiek. Op één persoon na is die hele Raad van Commissarissen voor de rechter gedaagd. En daar gaan we dus wat dieper op in. En daarna wat spreuken, de break. En na de break wil ik toch wel even ingaan op de intro van Bakkenatori van afgelopen donderdag. Waar dus de presentator inging op de onzorgvuldigheid waarmee de afgelopen jaren onze regeringen zijn samengesteld. Dus snel van longkomakandra zit klaar. Geen afspraken, geen duidelijk beleid. Nou, dat was een hele goede statement om op in te haken en wat commentaren op te geven. Maar goed, we gaan gelijk beginnen. Afgelopen dinsdag had Jamal van Lim FM een gesprek, een interview met Emmanuel Schiek, de voorzitter van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen, al dat soort dingen. Ik ben gewend aan de term RVC, Raad van Commissarissen, bij de TAS. Nou, Telecommunicatieautoriteit Suriname. Een paar weken terug heeft de raad, mede bij monden van voorzitter Schiek, nogal wat kritische opmerkingen gemaakt over het beleid van de directie van de TAS. In dit geval de directrice, mevrouw Yapayo. Er was een quick scan gemaakt en daaruit rolden dus wat zaken die men toegelicht wilde zien. Financieel verslag, noem maar op, enzovoorts, enzovoorts. Nou, ook waren er vanuit de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen toen zaken naar buiten gebracht die niet goed overkwamen bij mevrouw Yapayo. De voorgeschiedenis is... Op 12 mei, jongstleden, verscheen in de media het bericht dat Emmanuel Schiek tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de TAS, AVA, dus op het kabinet van de president geïnstalleerd werd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de TAS. Of mooier gezegd, als president-commissaris van de RVC van dus de TAS. De installatie vond plaats door minister Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, namens de president die verhinderd was. Dat is dus wat er in het nieuws kwam. Minister Landveld zei bij deze gelegenheid Ja, dus bij die, op 12 mei jongsleden, zei hij dat dus de tas samen met Telesuur behoort tot de strategische telecommunicatieinstituten van de overheid. Dat is helemaal waar. Schik zei bij deze gelegenheid, er is veel werk aan de winkel, maar ik ben er zeker van dat wij dus dat gaan doen. Als we de koppen bij elkaar steken, dan gaan we de klus klaren en het nationaal belang zal daarbij vooropgesteld worden. Onthoud u deze woorden van Schik dus ook even vast. De benoeming van de heer Schik had al een zekere spanning veroorzaakt. Want een dag daarna, op 13 mei 2026, verscheen op Starnews het bericht dat met als titel Ryan Abrahams, officieel benoemd bij de TAS als RVC-voorzitter, maar de functie gaat naar Schik. Zo. Uit het bericht valt te halen dat Ryan Abrahams, zoon van NDP-topper Ramon Abrahams, al bij ministeriële beschikking was benoemd tot president-commissaris van de RVC van de TAS. En dat er dus op stel en sprong in zijn plaats de heer Emmanuel Schik, die in die functie is benoemd, zonder dat bekendgemaakt is of de eerdere ministeriële beschikking, dat is een officieel stuk dat van 5 februari 2026, of die officiële beschikking ten gunste van Ryan Abrahams dus was ingetrokken. Dus dat is geen probleem. Eén is benoemd, je gaat de ander benoemen, dan trek je die benoeming van die ene eerst terug en dan benoem je die andere met een nieuwe beschikking. Is dat gebeurd? In deze beschikking van 5 februari werd ook, mede dus, de vorige president-commissaris van de TAS, de heer Donaghy Malone, eervol ontslagen onder dankzegging voor de bewezen diensten. Tot hier is dus alles netjes gegaan, toch? Het overroelen van die ministeriële beschikking ten gunste van Ryan Abrahams en een gesprek met hem en de president achter gesloten deuren, want dat gaat tegenwoordig en lang hoor, niet alleen tegenwoordig, maar het begint nog een beetje te veel te worden achter gesloten deuren, want niemand weet wat daar is besproken. Ja? Terwijl het om een beleid gaat dat ons allemaal toch wel raakt als aandeelhouders van het telecombedrijf of de toezichthouding, TAS. Nou, dat gebrek aan openheid over dat gesprek met de president en de heer Ryan Abrahams heeft geleid in politieke kringen tot allerlei speculaties. Zo stond in het bericht, dat stond ook zo in het bericht. Iemand zei me zelfs, dit is een duidelijk voorbeeld van een ambtelijke koep, een ingreep. Ja toch? Patsboom weg met die ene, patsboom een andere in zijn plaats. Hup, hup, hup, zo gaat het. Ja. En zie wat er nu, na enkele maanden, zijn we verder, daar bij de TAS is gebeurd. De TAS-directrice, ja, maar zeg, je moet zeggen directeur, want je mag geen mannelijk en vrouwelijke aanduiding geven. Ik vind dat maar nonsens. Anders kom je in de war als er twee zijn, één mannelijk en een vrouwelijke. Wie is die vrouw? Wie is die... Directrice, het woord bestaat, waarom mag je het niet gebruiken? Wie heeft ons verplicht daartoe? Maar goed, de TAS-directrice voelt zich door de berichtgeving vanuit het nieuwe RVC-bestuur, RVC is dat, voelt zij zich in haar goede naam en eer publiekelijk aangetast. En op 9 juli richt zij een schrijven aan de RVC van de TAS dat zij van plan is rechtsmiddelen te gebruiken om dus haar goede naam en eer te zuiveren en dat af te dwingen middels een rechterlijk vonnis. De voorzitter van de Raad van Commissarissen intussen, Emmanuel Schik, stelt dat hij de kwestie niet via de media wil uitvechten. Dat is goed, maar dan moet er wel verteld worden wat er dan gebeurt. Anders staan we zonder informatie. opeens niet. Dus dat is goed. Dus, terwijl daarvoor wel dingen in de media zijn verspreid. Geen beledigingen, dat is wel waar. Het is gewoon kritisch zijn op het beleid van de directie van dus de toezichthouder TAS. Okay. Terwijl dus de RVC ook de heer Skeek in het voortraject wel dus uitgebreid aan zaken had gewezen. Ja, oké, okay, goed. Er was een quick scan, dat is tegenwoordig mode. Quick scan, snel scannen, trrrt, klaar, boop, boop, boop, en wat eruit rolt. Nou, dat is dan geweldig. Ja? Dus, je moet geen quick scan alleen maken, je moet een zaak grondig onderzoeken ook. Maar goed, alles is quick, quick, quick. Ook quick dat verdwijnt uit een container is quick, quick, quick. Alles is quick. Maar goed. De RVC besluit heel wijselijk verder dus in de zaak niet in de open media te brengen en legt dat dan voor aan de president. En ja, in de nieuwe RVC zitten er dus, op zijn minst zit er één bekende jurist. Ja, en je moet dat dus wel weten, dat, die weet dus hoe zaken moeten lopen in zulke gevallen. Goed. Aangezien er dus geen reactie vanuit de RVC komt naar dus de directrice toe om dus haar naam te ratificeren en te zuiveren, besluit zij dus daad bij haar woord te voegen. En de afgelopen week dacht zij alle leden van de RVC van de TAS voor de rechter om af te dwingen dat haar naam gezuiverd wordt. Maar nu komt iets opvallends. Alle leden van de RVC op één na. Waarom werd die niet aangeklaagd, vroeg ik me af. En prompt, ik ben niet zo diepgaand op de hoogte van allerlei dingen in dit geval, maar prompt geef Cliff Limburg die dag in dus Baganatori aan dat de directrice van de TAS van de politieke partij A is, geen namen noemen verder, A. En die zit in de coalitie, die politieke partij waar zij de directrice lid van is. En dat ene lid van de RVC, die niet door deze directrice is, voor de rechter is gedaagd, die is de echtgenote van de minister van Justitie. Dus ook gelieerd aan partij A. Auw. Oké, okay, political friends. Maar goed. En de reden waarom ze niet is aangeklaagd is een schitterend voorbeeld van een of ander smoesje. Die dame wist dus officieel niets van al die aantekeningen van Skeek en van de rest van de RVC aan mevrouw Yapayou. Oh, wie houdt wie voor de gek? Al die tijd was je lid van die RVC, je hebt toen niets gezegd toen die dingen begonnen te rollen. Ik bedoel, als je vindt dat je er niet bij hoort, dat je er niet mee eens bent, dat jouw partijgenoot, directrice, kritisch wordt belicht door de raad waar je zelf in zit, dan stap je toch meteen uit die raad. Je blijft maar lekker zitten in die raad, totdat de zaak nu voor de rechter komt, dan haal haar. Nee, zij moet niet voor de rechter. Zo is het van niets. Wat ze doet, wat doe je in die raad? Niet zitten weten. Maar goed. In ieder geval, dat was heel vreemd. Dat er dus één lid van die raad die al die tijd mee, ik wil niet zeggen mee heeft gedaan, maar zonder tegen te spreken heeft toegestemd. Mee, wie zwijgt stemt toe, zegt men toch? Maar goed. Dus dan moet men niet met achteraf komen met goedkope smoesjes alleen maar om een partijgenoot te beschermen. Dat is toch zo doorzichtig en nou, het is echt niet zonder aanzien des persoon. Het is met aanzien des persoon. Maar goed, de zaak is intussen afgelopen week is er een eerste zitting geweest voor de rechter. En daarbij hebben de gedaagde leden van de TAS met voorzitter meneer Schiek, hebben dus aan de rechter gevraagd om mevrouw de directrice van de TAS niet ontvankelijk te verklaren. Ja, in haar eis. Dat wil zeggen, die eis is niet terecht. Omdat zij de verkeerde mensen heeft aangeklaagd. Althans, verkeerde mensen. Ze heeft mensen aangeklaagd. Terwijl de directrice, ze heeft 6 personen aangeklaagd. Terwijl de directrice in feite de totale RVC van TAS moest aanklagen. Maar dat kon niet, want daar zou die ene partijgenoot er ook bij zitten. Alle 7 leden, min 1 is 6. Dan ga je ze alle 6 persoonlijk aanklagen. Maar dat kan niet. Die 6 mensen hebben niet persoonlijk dingen, kritische dingen gezegd. En plus punt 2. Er is niet gezegd in die eis om ratificatie door de directrice, is niet gezegd welke uitspraken van de heer Schiek namens de RVC, welke uitspraken zo beledigend en denigrerend en zo waren voor de directrice. Ik bedoel, kritische opmerkingen zoals waar zijn uw jaarrekeningen, wat is de financiële verantwoording van de afgelopen tijd, ja, wat wordt de uitvoering van de toezichttaak van de TAS, ja, dat zijn geen beledigingen, dat zijn gewoon kritische opmerkingen aan het adres van de directrice. En als je daar dus ratificatie over vraagt, is het geen smaad of belediging, het is gewoon een, ja, werkprocedure die even gedaan moet worden. Dan zeg van waarom je geen jaarrekeningen hebt, want je hebt geen geld voor een accountant of weet ik veel. En waarom als er wordt gevraagd van de uitvoering van de toezichthoudende taak van de TAS, dan geef je even een overzicht wat de TAS allemaal heeft toezicht heeft gehouden. Maar tja, dat maakt dus dat deze hele aanklacht eigenlijk in de lucht hangt. En dat is aan de rechter gezegd. Die mevrouw heeft een verkeerde personen. Ze heeft de raad moeten aanklagen en niet 6 losse personen. En plus heeft niet aangetoond wat die beledigingen zijn die publiekelijk moeten worden ingetrokken. Ja, een rein geweten vreest geen enkele aanklacht, zegt het spreekwoord. Maar een belast geweten ziet in alles een aanklacht. Dat is het andere deel van dat gezegde. Dus dat is dus een beetje problematisch. En de zaak is nu bij de president en bij de rechter. Maar de rechter, ik ben benieuwd of de rechter ingaat op de eis van de gedaagden, van de mensen die aangeklaagd zijn, die 6 mensen, dat die aanklacht in feite niet ontvankelijk verklaard moet worden. Nou, dan is er geen aanklacht meer. Dan moet de president dus toch wel een beslissing nemen. Wie blijft, wie gaat weg, wat gaan we praten met elkaar, gaan we de zaak vooral politiek gezien. De ene is van partij A, de andere niet. Ja, en daar wil ik later nog wel iets op zeggen, maar oké, als er tijd is. Maar het nemen van beslissingen, kijk, als je ergens leiding krijgt, is een van de belangrijkste kenmerken van iemand die leiding heeft. Is niet de baas spelen en iedereen moet buigen voor je en iedereen moet door het stof kruipen voor je, want je hebt de leiding, je bent Biggie Bassie, je bent de eerste onder de gelijken, zegt men. Nee, het belangrijkste element van leiding geven is leider zijn, is dat je beslissingen kan nemen. En je kan niet beslissingen steeds voor je uitschuiven. Dat kan je een keertje wel doen. Ik kan me een vorige president herinneren die ook wel die met een soortgelijk probleem zat. Een coalitieprobleem, dat de politieke partijen in de coalitie willen op. En hij kon geen beslissing nemen. En hij plotseling gaat hij naar Brazilië om de paus te ontmoeten die toevallig daar was. Dit was een soort escape even. Toen hij terugkwam, dat zag je nog even hard. Precies zoals hij dat gelaten. Ja. Dus je moet op een gegeven moment als leider, als denk maar aan voetbalcoach, leider van het team, moet je beslissingen nemen. En of die beslissingen nou juist zijn of niet juist zijn, of je moet een beslissing nemen. Het slechtste beleid van een leiding, een leider, is het niet nemen van de beslissing waar iedereen vraagt om een beslissing te nemen. Nu zie ik in de media staan dat ten aanzien van die vergiftiging van de rivier, de Saramaka rivier, door een of andere goudding, cyanide, helemaal in geheimzinnigheid gehuld. Dan begin je al te vermoeden dat wat politiek aandeling, dat daar een beslissing over moet worden genomen. Het hele gedoe rond Sarah Creek, toestanden met Chinezen die daar diensten verrichten, gewapend enzovoort, ter bescherming van illegale mensen op de concessie. Er moet een beslissing worden genomen. Dus, I don't know, we zullen straks daar verder op ingaan. In ieder geval even afbreken met enkele uitspraken. Een paar heb ik gehaald uit de media afgelopen week, van eigen bodem dus, ja. Iemand zei, onlangs nog, ja. Democratie betekent krassie voor die demon. Krassie voor die demon. Nog een keer. Ik heb gewoon als maatschappij van

tegen de communistische partij. Die leefde in luxe en wilde in een park, ja, voorzien van alles. En het volk pinaat. Is dat een communistische staat? Moeten we dat hebben? Een dictator die doet wat hij wil, is nog erger. Bij een democratische staat kan je zo iemand dus behoorlijk met democratische middelen, kijk maar naar de Verenigde Staten, kan je zo iemand die dictatoriale neigingen heeft toch wel behoorlijk dwarsbomen aanpakken, zelfs afzetten. Dus mensen moeten geen zomaar dingen zeggen, we moeten een communistische staat worden. Weet nou wat men bedoelt. Heeft men gezien wat een communistische staat in de praktijk betekent? Ja, een kapitalistische staat is ook niet pleus hoor. Met al die geldmagnaten die al het geld naar zich toe zuigen. Maar je kan daar iets tegen doen. Ja, via vrije verkiezingen kun je dus wel veranderingen aanbrengen. Maar in een communistische staat is er maar één partij. De communistische partij. En er is maar één partijleider en die bepaalt alles. Nou, we hebben toch gezien wat is gebeurd met de Sovjet-Unie. Dan zagen ze uit elkaar gebost als een zeebel. Ja, en wat er nu gebeurt tussen Rusland en Oekraïne, ze waren vroeger samen in de Sovjet-Unie, maar de Gunono. China heeft het anders aangepakt. Die heeft zijn communisme een kapitalistisch tintje gegeven. Nou, ach, tintje, een tint gegeven. Maar vergist u niet op welk hoog niveau vooral de arbeidende klasse in China uitgebuit wordt. Keihard, zwaar. Is niet makkelijk. Er zijn gevallen bekend dat buschauffeurs, openbaar vervoer, buschauffeurs, zodanig onder druk waren dat ze zelfmoord pleegden met hun bus, gewoon tegen een muur zijn gereden met passagiers en al. Ja. Dus men moet niet zomaar dingen uitkraaien als men niet weet wat daarachter schuilt. Niet dat ik tegenstander ben van een communistische staat. Maar weet men wat men dan noemt, die meneer, die dictator van Burkina Faso, ja, een jonge militair. Nu heeft hij de macht, hij doet goede dingen, maar kijk over 5 jaar. Ja? Als macht eenmaal trekt, dan verziekt het de zaak. Ja, alleenheerschappij gaat nooit goed. Je moet check en balance hebben. Je moet tegenstand, net zoals een voetbalwedstrijd. If one ploeg heerst nog het op haar veld. Eén ploeg speelt en scoort maar en niemand is tegenstand. Dat is aan een boel toch? Als een euro kost het toch? In communistische staten worden mensen die kritiek hebben, ook in kapitalistische staten, ook, maar minder makkelijk. Vrije pers bestaat niet in communistische landen. Kijk wat Poetin heeft gedaan. Maar goed, laten we niet daarop te diep ingaan. Dus dat een van Suriname moet een communistische staat worden. Ja, we hebben een dictator nodig. We hebben één gehad. Anderen hebben neiging daartoe gehad. Het gaat niet zo. Ja, anderen zegt, achterkamertjespolitiek kan ook de samenleving ten goede komen. Abdria heeft dat zo. Achterkamertjespolitiek is nooit pluis. Dingen mogen niet in achterkamertjes beslist worden. Al kunnen ze misschien de samenleving ten goede komen. Waarom worden ze dan in achterkamertjes bedisseld? Ja? Oké. Deze vond ik ook leuk. Iemand zegt, er is een oppositie binnen de coalitie. Nou, dat is goed. Een jurist zegt op de radio, het korps politie Suriname is ziek. Is verziekt, is totaal. Nou ja. En deze was een goeie. Iemand zegt, alles verdwijnt binnen het korps politie Suriname. Alles verdwijnt. Goud, kwik, arrestanten. Alleen de minister en de korpschef moeten nog meegenomen worden. Die verdwenen niet. Nog. Die bleven nog. Misschien bleven die alleen over. De rest verdwijnt. Een beetje cynisch, maar. Je begint. Maar ja, goed, laat maar. Ja. Er was ook kritiek op de minister van Justitie. En het gekke is, het is steeds diezelfde minister en datzelfde ministerie van diezelfde partij die het heeft voorgedragen. De eerste keer, vorige regering ook. Dat ding. Maar goed. Dat men dat heeft toegestaan. Ik bedoel, tweede keer al. Derde keer ook, vorige.
Er was kritiek dat er verkeersveiligheid de laatste tijd behoorlijk

te wensen overlaat. Het aantal verkeersdoden stijgt enorm, vooral onder jonge mensen, vooral met de bromfiets en zo. En er wordt gevraagd van, wat doet het korps politie Suriname? En de voorzitter van de partij die het bewind voert over justitie, dat kan ook niet. Een partij mag geen eiland zijn of mag geen ministerie tot zijn eigendom beschouwen. Wat nonsens is dat? Alle ministeries zijn deel van de staat. De staat is ondeelbaar. Wij verdelen de staat steeds in politieke eilandjes. En elk mag maar doen daar wat hij wil. En kijk het gevolg. Nou, de voorzitter van de partij die dat ministerie onder zijn hoede heeft, die was niet zo, vond niet zo leuk dat er kritiek was. En die zegt van, moet minister Manorat dan zelf op straat gaan staan om de verkeersveiligheid te garanderen? Ja, de heer Parmesser had de kritiek ook geuit. En toen werd gezegd, misschien moet de heer Parmesser daar zelf gaan staan, verkeer regelen enzovoorts. Maar dan nu even de break.

0: Connecting the Dots, beste luisteraars, we zijn terug. Afgelopen week luisterde ik naar de intro in Bacchanatori. En dat vond ik toch wel het bespreken waard. Een paar uitspraken van de presentator van het programma. Hij had wat kritiek op dus de wijze waarop de afgelopen regeringen zijn gevormd in ons land. Uitspraken deed hij zoals: regeren is een land leiden. En dan zit one band de zaak met zijn tweetjes, drietjes ofzovoorts. Ja? En voordat regeringskandidaten in een regering gaan zitten, moeten ze toch eerst dagen en nachten goed hebben uitgedacht van de gosita kondere, van het beleid uitvoeren. Ja, maar het gebeurt niet. De mensen zitten niet te plannen, geen issues formuleren. Het enige waar ze op azen is om in het landsbestuur te komen. Voor veel makti, voor gosit dentori. Ja, en dat gaat nou een beetje te gek worden, hè? Dus het enige wat men wil is delen in de macht. Ja, niet de macht gebruiken om het land te verbeteren, maar gewoon mim sit mitori voor mijn partij, voor mijn bakamang, voor mijn mensen achter de schermen, achter in de kamertjes, ja, in de achterkamertjes. De rest, die bekijkt het maar, zoals werd gezegd. De kiezer zal het maar een worst wezen wat er zal gebeuren. Het heeft niets te maken meer als eenmaal de verkiezing achter de rug is en de zetels zijn binnengehaald en de regeringscoalitie is gevormd. Dan heeft men lak aan de kiezer tot de volgende verkiezing. En er werd ook gezegd door Limburg, het was namelijk toen na de verkiezing afgelopen niet zeker of mevrouw Simons als kandidaat van de president in de VVV de meerderheid zou halen. Het moest dus binnen de assemblée gebeuren met 2/3. Dus toen meneer Brunswijk, ik wou hier eens komen van de ene kant naar de andere kant. Toen meneer Brunswijk op de deur klopte, werd er gelijk open gedaan en gezegd: kom binnen Ronnie, kom binnen. Hai, Fafi. Jij met je zetel zijn welkom, want dan wordt het precies 35. Oké. Dat zeg ik hoor, dat heeft Limburg niet gezegd. Maar goed, dan wordt er een intentieverklaring getekend na heen en weer onderhandeld te hebben. En mooi staat erin, in die zo'n intentieverklaring van de nieuwe coalitiepartijen: we gaan dit doen, we hebben de intentie om dat te doen, we hebben de intentie om dit te doen, we gaan de intentie hebben om dat te willen doen. We hebben alleen maar intenties, intenties, fantastisch! Ja, een samenwerkingsovereenkomst, vol intenties, geweldig man. Maar wat een uitvoering. Ja, als mij eenmaal de buit aan het verdelen is, de man en Luko uitvoeren morgen. De man en Luko, Pukangrabu. Ja, Zwiftiki. Oké? En al heb je de goede intenties als lid van de coalitie, als je die intenties wil uitvoeren en je moet in de DNA-meerderheid achter je krijgen, achter je plannen, en een coalitiepartner zei: nee, nee, ik ben het niet mee eens. We hebben mooie intenties, maar noem je het eens, wacht je dan als anders. Dan kan jouw ministerie fluiten naar de intenties die je wil uitvoeren. Dus het is ook niet goed hoe dat dan gaat. Ja? En verder werd dus in die inleiding gezegd in Bacchanatori. Ja, iedereen zegt nu: is Brunswijk, is Brunswijk, is Brunswijk. Maar welke harde en goede afspraken zijn met hem gemaakt? Het zijn toch geen afspraken die aan een borreltafel of in een restaurant zijn gemaakt? En ik zeg daarbij: zijn er notulen van die vergaderingen met de heer Brunswijk en andere coalitiepartners? Zijn er notulen vastgelegd van die afspraken? Zijn die notulen ondertekend en zijn ze openbaar geworden van: kijkt u, dit en dit en dit is er afgesproken en dat hebben ze ondertekend? Ja, intentieverklaring is mooi, maar wat is de voorbespreking Nee, nogmaals, gaat in die achterkamertjes en daar worden geen notulen gemaakt. Daar wordt niets vastgelegd, daar worden alleen mondelinge afspraken gemaakt. En dan wordt er een, zegt Cliff dan ook, ja, we houden een mooie persconferentie met de partijen die gaan samenwerken. Er wordt champagne gedronken, getoast in een of andere dure tent. Hè. En ja, daarna, uitvoering is 0,0. Ja, niet. En we hebben geen gelijkgerichte coalitie, er is geen cohesie, de samenhang is loszand bij elkaar, er is geen afstemming. En ja, hoe lang moeten we tegen deze, de term werd genoemd, hoe lang moeten we tegen deze rotzooi aankijken? Terecht zeggen mensen, heb ik voor deze grap gestemd weer eens een keer? En velen zeggen, ik ga nooit meer stemmen. Limburg vond dus dat hij dat tegenspreekt. Hij probeerde mensen toch steeds te motiveren om te stemmen. Inderdaad, het niet gaan stemmen is eigenlijk zinloos. Je moet gaan stemmen. Want Suriname kent niet een minimum aan stemmen. Dus ik bedoel dat bij een bepaald minimum aan stemmen, pas daarna wordt de verkiezing rechtsgeldig verklaard. Dus bijvoorbeeld als er minder dan 40% van de kiezers is komen opdagen, wordt de verkiezing ongeldig verklaard. Ja, dat is niet zo. Dus de politieke bonzen, die hebben lak eraan als duizenden mensen besluiten uit protest niet meer te gaan stemmen. Jullie bekeken het maar, het zal me worst wezen om dat weer te noemen. Ja? Al gaan, noem maar even heel extreem. Ja? Al gaan maar 10.000 mensen stemmen over heel Suriname en de rest blijft thuis uit protest. Die verkiezing is nog steeds rechtsgeldig. Alle 51 zetels worden verdeeld naar aanleiding van die 10.000 mensen die zijn gaan stemmen. Klaar. Kiesdeler wordt dan heel licht en iedereen komt binnen van al die partijen die zijn gaan stemmen. Ja. Dus het niet gaan stemmen of zeggen dat je niet gaat stemmen is juist olie op het vuur, nou liever koren op de molen van de mensen die geen kritische kiezers willen hebben. Die alleen ja-knikkers willen hebben. Laat die kritische kiezers maar keus blijven hoor. Is goed, die verkiezingen blijven toch rechtsgeldig. Al gaat maar 50% stemmen. Is niet erg. De vorige keer is geloof ik 72% gestemd. Een heel hoog aantal, ook bij de daarvorige regeringen. 30% stemt meestal niet. Is veel. Kijk hoeveel stemmen er niet gaan stemmen. Oké, een paar duizend daarvan zijn misschien door onzorgvuldigheid niet uit het bestand gehaald. Maar de rest zijn mensen die niet gemotiveerd zijn om te stemmen. Maar door niet te gaan stemmen, maak je die kiesdeler lichter voor degene die wel gaan stemmen. Die ja-knikkers en die mensen die met een portie chom in en wat soepie. Ja, vlaggen zijn gaan wapperen, maar je stemt niet in partij. Ze worden als eerste belazerd. Nou, en ze zetten ons in die problemen. Ja, dus nogmaals, ik ben het eens. Mensen moeten steeds naar de stembus gaan, maar ja, als ze niet gemotiveerd zijn, op wie moet ik stemmen? Stem op de kleinste partij voor mijn part. Stem voor mijn part massaal op de Amazonepartij. Laat die partij dan met 5 zetels binnenkomen. Daar ga je broeien zien. Want men bewerkt de mensen zodanig dat of een deel gaat niet stemmen uit onvrede. En dat deel dat wel gaat stemmen, gaat op die woelu woelu, djugu djugu partijen stemmen die meer etnisch gericht zijn en dat misbruiken als goedkope propaganda en stemmentrekkerij. En we trappen er, die mensen trappen er steeds weer in. En dat geboefte dat daar weer aan de macht komt, schuift dan stuivertje verwisselen. Die ene gaat weg, die andere blijft, gaat daar in die andere coalitie zitten. Heeft gestolen in die ene coalitie, gaat nu naar die andere coalitie, gaat daar even hard door naar het stelen. Want niemand kan een wat doen. Niemand komt aan mijn mensen. Ja, goud gestolen uit de kruis van een staatsbedrijf. Niemand komt aan mijn mensen. Nou, dan gaan we ermee blijven toch. En niemand durft de beslissing te nemen die de beslissing wel mag nemen en moet nemen op een gegeven moment. Nou, het aan de gang. Dus maakt u zich maar niet druk hoor. Eigenlijk zei iemand dat ook. Waarom maken we ons druk? Ze doen toch wat ze willen. We hebben geen mogelijkheid om het te veranderen. Door niet te stemmen sowieso niet. Maar door wel te stemmen op wie moet ik stemmen. Dat wil je stemmen. Op Masaragado, de specifici, die gaan niet komen op de kiezerslijst. Begin te stemmen op iets waar niemand op wil stemmen. Begin daar mensen binnen te laten komen. En dan breng je dat hele systeem in de war, dat men van tevoren gepland heeft, daar zoveel stemmen, daar zoveel zetels. Dan komen we binnen met 20, nee, we gaan misschien 19 gaan. Plotseling, hè? Waarom tjip tjip partij plotseling, waarom kiezer stemt op de man dat hij? De man kiest 6 zetels. Oeps, een herberekening voor de man, broer. Ja, dat moet jij als kiezer doen. Je moet niet thuis zitten mopperen en niet gaan stemmen. Het hoogste recht dat je hebt is je stemrecht. En daar ben ik het eens met Cliff Limburg. Je moet gaan stemmen. En als je niet weet op wie je gaat stemmen, maak een onderlinge afspraak via de social media of weet dat. We stemmen allemaal op de minst, op de kleinste partij die nog nooit binnen is gekomen of wat dan ook. Laten we zien wat die ervan maakt. In ieder geval, dan gaan we een paar zetels niet naar die grote boys. En dan gaan die in de war komen en hun berekeningen van die plus die plus die is samen 34. We hebben nog 1 zetel. Ja, 35. Ai, Udoro. Sitkong. Yes, man. Intentieverklaring. Yes, man. Yeah. Yay. We gaan het doen. Yeah. Champagne. Loop, loop, loop, loop. En daarna, zo, sitkong. Mitori. Toch heb ik als opmerking op de intro van Bacanatori. Er werd de focus gericht op het vormen van een coalitie. Daar moet meer tijd aan besteden, er moet meer gepland worden, er moet een beter partijprogramma. Nee, maar dat heeft te maken met allemaal hebben een mooi partijprogramma. Als ze eenmaal daar zitten, dan vergiet hij alle partijprogramma. Ja? Ik zeg altijd, we moeten niet kijken naar de vorming van de regering. Dat is de fout die ik vond fout. De stap te ver nog in die intro op Bacanatori. Er werd maar te veel gesproken over hoe de regering gevormd moet worden met integere mensen, met dit en dat. En. Alles, en ik blijf het zeggen, alles staat en valt met de verkiezing van de president. Daar moet je op focussen. Laat de vorming van regering. Laat vorming en mensen van wie minister moet worden. Het eerste waar we op moeten focussen is de verkiezing van de president. Als dat is gebeurd, is de rest een volg daaruit. Stap 1, daar gaat het om. Vorming van de regering is stap 3. Eerst is de verkiezing van de president. En hoe kun je een president verkiezen die niet gebonden is aan allerlei politieke geboeften om die 35 zetels te halen? Want dat is wat steeds gebeurt. Om die 2/3 te halen worden allerlei concessies gedaan en mensen worden erbij betrokken en afspraken worden gemaakt en weet ik veel. Dat helpt geen zier aan een goed beleid. Dat helpt alleen maar die president die gekozen wordt. Die is dan aan handen en voeten gebonden en kan geen beslissingen nemen als het erop aankomt binnen die coalitie. Kijk nu, er zijn zeker 4, 5 zaken waarbij de president een beslissing moet nemen. En ze heeft het al een keer gezegd, als je daar eenmaal zit in je kamer met die stukken voor je en je moet die beslissing nemen, dan een jumtika beslissing. En ook de adviseur. Een jumtika beslissing. En jij gaat de verantwoordelijkheid dragen voor die beslissing. En de vraag is, op een gegeven moment ga je die verantwoordelijkheid moeten dragen. En dat is het probleem waar we nu zitten. Want het getreuzel om in een hoop kwesties een beslissing te nemen, dan moet dat ding over die kwik diefstal moet achter gesloten deuren behandeld worden. Waarom? Zelfs de heer Ebu Jones was er niet mee eens dat dat moet gebeuren. En de hele oppositie doet dat, ze stelletje ja-knikkers mee. Ik had gewoon gezegd, dat doen we niet. Ja, we doen mee met die achtergesloten deuren. En we gaan beslissen in hoeverre we het geheim gaan houden. Dat doe je mee aan het achterhouden van informatie voor ons, voor wij die op je hebben gestemd en die jou daar hebben gezet. En uit ons belastinggeld word jij betaald 130.000 en meer per maand. Dan ga je meedoen met achtergesloten deuren vergaderen. Wat voor heugelachtigheid is dat? Wat voor oppositie is dat? Waardeloos stel bij elkaar met je 17 zetels. Geen kleinste waard. Dan gaat die ene zeggen, ja, ik hoop alleen maar niet dat de president in Engeland onterechte lening gaat aangaan. Hou je mond, jongen. Ga ook weer achter gesloten deuren vergaderen om te horen hoeveel is geleend. Waardeloos stelletje bij elkaar durf je mond niet open te doen, want ze zitten er ook bij betrokken. Op een of andere manier. En dan zou je niet meedoen aan deze comedie van dingen achter gesloten deuren. Ja, informatie krijgen die niets met staatsveiligheid te maken hebben. Waardeloze oppositie. Waardeloze coalitie. Alles is waardeloos. Daarom zijn mensen niet gemotiveerd meer om te gaan stemmen. Dat vindt men maar goed ook. Dan gaan die anderen die geen verstand in hun hoofd hebben. En die opgejut worden en etnisch opgehitst worden tegen elkaar. Zo worden we verdeeld gehouden. Kijk naar dat voorbeeld van Oekraïne. Kijk naar dat voorbeeld van de Oekraïne. We hebben weinig tijd meer. Ja? Maar kijk hoe Zelensky heeft moeten zwichten. Hij heeft de populaire, integere, anticorrupte minister van Defensie ontslagen. Een zeer potentieel knappe jongeman. Ja, die hele drones... kwestie heeft uitgedacht en uitgevoerd waarbij Oekraïne nu op winst staat in die oorlog tegen Rusland. Dan ga je die man als minister van Defensie ontslaan ten gunste van een oude boef, die legerbevel hebben, die corrupteling. Je bent niet goed wees nou als president als je zo'n beslissing neemt. Dat lukt ons absen nou. Die hele groep jongeren waaruit Zelensky toen de tijd zelf is voortgekomen. U weet zijn voorgeschiedenis, hoe hij president meerderheid heeft gehaald. Die hele groep jongeren, nou hele, is op straat gegaan tijdens oorlogstijd, wat je zelden hebt. En ze hebben tegen hun president betoogd en gezegd van, dit kan niet. Die kerel daar, die corrupte legerleider, die moet je ontslaan. En Zelensky heeft het moeten doen. Hij heeft die beslissing moeten nemen om die corrupte legerleider te ontslaan. Dus nu is en de minister van Defensie een heel potentiële, krachtige, misschien de nieuwe leider van Oekraïne. Misschien speelt dat ook mee. Zelensky, hij ziet ook een concurrent. En kom op, dan geef hem de kans dan. Je hebt die kans toch ook gehad? En weet u welke landen, de meest corrupte landen in West- en Oost-Europa zijn? Daar praat men niet over. Dat zijn Rusland als grootste corrupte land. Dat is Oekraïne als tweede grote corrupte land. En dat is Hongarije en Turkije. Dat zijn de vier meest corrupte landen in Europa. Ja? Al dat geld dat Zelensky heeft gehad voor zijn leger, van de Amerikanen, van de EU, heeft hij een verantwoording afgelegd wanneer het geld is gebeurd. Maar Nyamamoni, hoe reed? Ook met wapens, maar ook met snoepen. En dat wilde deze nieuwe minister van Defensie tegengaan. En nu hoor ik van de jongelui, de mensen zijn weer op straat gegaan. En ze hebben geëist dat die minister terug moet. Dat wordt mooi. En ik meen als laatste nieuws, moet nog even checken, onder voorbehoud, heeft Zelensky dus dat toegestaan. Maar ik moet nog even checken hoor, het kan fake zijn. Maar in ieder geval, die betogers zijn doorgegaan. Ze hebben gezegd, oké, je hebt A gezegd, dan heb je B gezegd en nu ga je C doen. Dan luistert men naar jou. Dan moet men naar je luisteren als je een eenheid vormt als volk. Maar als je als volk verdeeld bent en verdeeld wordt gehouden en je laat verdelen door politieke leiders die jou tot het bot uitzuigen en de rijkdommen van het land voor een habbekrats verkopen aan allerlei olie- en gasmagnaten, Als jij als volk verdeeld laat houden, kuli blakamang, nangadis, nangadang, ja, dat blijft, dan ga je arm blijven. Een deel verrijkt zich, een deel blijft arm. Onderwijs is een puinhoop. Volksgezondheid is een puinhoop. Woningbouw is een puinhoop. Voor niks is er geld. Met veel moeite wordt een beetje straat gelaplapoet daar bij de Vouwgeruststraat. Dus binnen 6 maanden is het weer kapot. Met dit soort goedkope labmiddelen worden we elke keer weer door elke regering voor de gek gehouden. En we slikken het maar. Want ja, de maaf, mij moest kiezen een kans toe. Gelijke kansen, die anderen hebben gestolen. Wij mogen ook stelen. Niks. Niemand mag stelen, ben je gek. En dan moeten wij maar verarmen en dit maar slikken. En zien hoe we verpauperen, hoe de wegen eruit zien. Hoe de bermen eruit zien. Hoe de vuilophaal nergens goed kan dumpen. Is maar, u bekijkt het maar bij de tweede. Iemand zei ja, in 2030 zal het wel niet zo hetzelfde zijn als in 2000. Want Limburg zei in 2030 zal het weer hetzelfde zijn als in 2025. Nee, dat zal niet hoeven. Het blijkt nu al dat het hetzelfde zal worden. Dus de vraag is, hoe breng je een integere president aan de macht? Daar draait het om. En de enige manier hoe je dat kan doen is om binnen partijen af te dwingen dat er integere partijvoorzitters worden gekozen. Maar daar begint die jam toch? Integere partijvoorzitters krijgen de kans niet. Die worden partij uitgepest of gedrukt of eruit gejaagd als het moet. Ja. Het is mooi om te zeggen, ja, je moet als lid van je partij moet je opstaan tijdens vergaderingen en eisen stellen. Die mannen jagen je die vergadering uit, jongen, je bent direct een verrader. Mensen die opstaan en hun mond open doen tijdens vergaderingen zijn direct persona non grata. Iedereen zit daar en denkt van, man, if you open me niet, man, chase me. Dat betekent dat ik niks van mijn familie, allemaal op 10 voordeel naar partij. Dus. Dan gaan we blijven erin, toch? Dus alles staat en valt binnen de grote politieke partijen. Daar moeten veranderingen komen in de trant dat er jonge, capabele voorzitters de kans krijgen, zoals in Oekraïne, de kans krijgen om het voorzitterschap van de partij over te nemen. En dan moet daaruit dan eentje voortkomen die dan het presidentschap en liever niet in de assemblee. Want dan ga je politieke clubjes moeten bij elkaar harken. Laat de president steeds in de VVV gekozen worden. Waarom willen politieke partijen niet en zijn ze bang ervoor dat de president in de VVV verkozen wordt? Waarom zijn ze daar bang voor? Zoals onlangs bleek dus nu uit de informatie die ook de heer Limburg gaf, dat men bang was dat mevrouw Simons in de VVV niet gekozen zou worden. Dan ga je nu via een andere weg met 2/3 forceren om wel gekozen te worden. Ze zijn handen en voeten gebonden. Ze kan geen beslissingen nemen, anders gaat die coalitie eraan. Dan gaat die coalitie maar eraan. Ja, maar is men bang dat mensen op straat gaan komen en de boek kapot en klein staan? Nou, dan blijf je maar zo. Het land wordt leeggeplunderd. De Sarah Goudvelden, kijk wat daar gebeurt. Kijk, vergif in de rivieren. Kijk, de Marowena rivier is ook al aardig vergiftigd met kwik. Dat willen we toch? We willen geen maatregelen. Ja, die baas aan het tjode. Nabbel. Ja, laat zo. Doe mee. Belangen voor. Het land komt wel. Dat zien we wel. Landsbelang is minder waardig. Eigen belangen gaan voor. En dat is onze zwakte. Dus dat vond ik wel nog niet sterk genoeg. Ja? In de intro van Baganatori. Alles werd gericht op de vorming van de regering. Dat is stap 3. Stap 1 is een integere president of presidenten kiezen. Liefst via de VVV. Want daarom is men bang voor verkiezing binnen de VVV. Omdat daar genoeg mensen uit de districts en resortraden zijn. Die zeggen van nee, we willen een integer persoon hebben. En we willen deze knoeier niet als president meer hebben. Ja, en we willen die wel. Of weet ik veel. ja, het is een paar keer mislukt met mensen omkopen met bromfietsen en zo. Dat men is daarin gaan noemen kapitaalkoep. Dat is ook niet goed. Maar gebeurt dat niet met de assemblée? Maar met 51 is het makkelijker. 35, dan ben je 800-900, moet je 400-500 bij elkaar zien te harken. Dus daar zit de zwakte van ons systeem. Ja. En zolang we daar geen verandering in kunnen brengen, dan ben ik bang dat we gaan blijven draaien in diezelfde cirkel. Dan mag je thuis blijven bij de verkiezingen. Ja, maar het gaat niet helpen. Ja? Maar goed, we zijn zo'n beetje door de tijd heen. Het is een hele babbel geworden. Laten we goed kijken wat er uit de bus komt bij dus de kwestie rond de tas. En in de kwestie rond de vergiftiging van de Saramaca rivier. En in de kwestie rond dus Sarakriek, Goudvelden en gewapende mensen daar die hun concessie willen beschermen. Ja, het gaat fout. Er is geen beleid. Het is duidelijk tijd dat er ministers en anderen vervangen moeten worden. Maar men durft dat niet te doen. En de president hoeft niet bang te zijn om dat te doen, want ze is gekozen voor 5 jaar. Alval die regering, ze stelt een nieuwe regering samen. Klaar, punt uit. Ja, als je de beslissing niet durft te nemen, ga je hetzelfde krijgen als bij die vorige en bij die daarvorige en bij die daarvorige. Die durfden ook geen beslissingen te nemen als coalitiepartners de fout ingingen. Dus nogmaals, het niet durven nemen van beslissingen is het ergste wanbeleid dat een leider kan hebben. Het nemen van een foute beslissing kan je nog altijd goed draaien, terugdraaien, zoals Zelensky dat nu doet in Oekraïne. Maar hij heeft tenminste die beslissing genomen. Maar het niet nemen van een beslissing, het maar steeds voor je uitschuiven van het nemen van een beslissing, is het meest ergerlijke en gevaarlijke en waardeloze beleid dat je maar kunt bedenken. Ja toch? Tot slot even ter afbreking een voorbeeld hieruit. Ik dacht dat ik het gehaald heb uit die film Save Private Ryan. Een enorm goede film. Goed opgezet. Op een gegeven moment is dus van het peloton dat aan land is gegaan bij die invasie, was iedereen dood. De luitenant was dood. De opvolger van hem, de commandant, was ook dood. De kapitein was dood. De sergeant 1 was dood. Alleen maar een sergeant 2 en een stel soldaten was over. En die ene vraagt, die sergeant 2, ja, jonge vent nog pas, die vraagt aan die soldaten die daar in die loopgraaf liggen. Die, ja, vraagt hij van, wie heeft nu de leiding? En die soldaten zeggen, u bent de hoogste in rang. Wat is uw beslissing? Wat moeten we doen? En hij moest daar op stel en sprong, midden in het veld waar de kogels om hem heen floten, moest hij beslissingen nemen om de rest van het team nog te redden. En hij heeft die beslissingen genomen. En het is gelukt natuurlijk, die film moet goed eindigen. Ja, maar goed, u ziet het nemen van beslissingen is soms heel moeilijk, maar het moet soms. Goed, dat was het dan voor deze zondag. Ik zeg u verder een genoeglijke dag toe. En u merkt al, het wordt droger. Een buitje nog hier, een buitje nog daar. Maar we moeten ons voorbereiden op een strakke droge tijd. Wees u zuinig met water en zorgt u goed voor uw plantjes. Ja, mag ik u het verder toewensen namens Lim FM. Ja, zeg ondergetekende Rappa u een gezegende dag toe deze zondag. Tot de volgende week.
1: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.

By restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 26 juli, sauto, gebakken redsnapper en nasi met ovenkip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Ja, we veel ding, nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 26 juli, sauto, gebakken redsnapper en nasi met ovenkip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur Lim 91.7 en limfmsu.com.

0: Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Retrospectie. Vandaag is zondag 26 juli en vandaag neem ik waar voor Klif, Limburg. Ik ben Jamal Berendine en ik zit vandaag met twee gasten, wederom. Ik zit samen met de oud-minister van, als ik het goed heb, arbeid, Stephen McAndrew. En mijn volgende gast die loopt op dit moment naar binnen. Dat is niemand anders dan Stephen Rijmen. Hij is de voorzitter van A20, tevens fractieleider van A20 in de Nationale Assemblée. En zoals wij dat op de zondag doen, blikken wij in retrospectie terug op de actualiteiten van de afgelopen week. We starten dan met onze eerste gast en dat is... Stephen McAndrew, oud-minister van Arbeid. Heer McAndrew, welkom.
1: Dank u wel. Goedemiddag, yes. Luisteraars en kijkers.
0: Yes, meneer McAndrew en ik... Ik wil bijna weer de fout maken om te zeggen minister, maar dat bent u niet meer. Wat zijn enkele zaken van de afgelopen week die u graag zou willen aankaarten?
1: Oké, hartelijk dank. En laat me zeggen, voor wat betreft de afgelopen week zijn er toch twee zaken die voor mij in het oog zijn gesprongen. Eén is die uitleg gegeven door de directeur van CBB over het aantal tienerzwangerschappen in Suriname. Ze hadden dan over personen, meisjes in de leeftijdgroep 13 tot 16 jaar. Er is toch wel aangegeven dat er zelf kinderen van 13 jaar kinderen hebben gekregen. Dus dat was voor mij toch wel een... of is voor mij toch wel een zorgwekkende ontwikkeling. Een tweede wat voor mij in het oog is gesprongen de afgelopen week... Mm-hmm. was de verklaring van minister Misikaba, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, waarin hij aangaf dat er in de maand juni ongeveer 22 suïcide gevallen waren. Gevallen die waren afgerond of pogingen daartoe.
0: Yes, onze tweede gast die zit inmiddels... We gaan toch even door met meneer McAndrew. Gaat uw gang?
1: Ja, dus voor mij waren dat toch wel vanuit het perspectief van ontwikkeling, human development, waren dat voor mij toch wel twee heel kritieke zaken. Zeker als je hoort dat in één maand je ongeveer bijna 22 suïcide gevallen hebt gehad, dan geeft het toch wel aan dat er iets mis is. En ik denk dat het toch wel rechtvaardig dat er grondig onderzoek plaatsvindt naar de oorzaken. En dan moeten we niet alleen kijken naar psychologische oorzaken, maar we moeten het toch wel in breder context nemen. Weet je, een Afrikaans spreekwoord zegt: it takes a village to raise a child. En ik denk dat we misschien naar dat terug moeten gaan, waarbij het inderdaad een village nodig is om een kind op te voeden. Want je merkt toch ook wel in de samenleving een zekere mate van individualisering. Mensen die, ja, je ziet veel mensen ook bezig op social media. Dat heeft ook niet altijd positieve effecten op je mental health en dat soort zaken. Kinderen worden exposed voor wat betreft zaken op social media waarvoor ze mentaal nog niet rijp zijn. Dus ik denk toch wel dat er een grondige studie moet komen.
0: Ja.
1: Een bredere maatschappelijke studie naar de effecten van suïcide. Waar mensen ertoe over willen gaan om suïcide te plegen. En dat we toch wel gericht maatregelen gaan moeten nemen om dat te voorkomen.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, 22 gevallen in één maand is veel te veel.
0: Ja, opmerkelijk. Suriname die is al enkele jaren aan top van de lijst met de meeste suïcidegevallen. En ja, bij mij rijst dan de vraag, hoe komt het dat we jaar in jaar uit telkens die top bereiken?
1: Ja. Wel, dat is inderdaad een goede vraag. Ik weet dat er in de periode 2020-2024 twee onderzoekingen zijn gedaan naar mental health issues onder jongeren. Eén was vrij afgebakend, daar ging het meer om schoolgaande jongeren. Dat was gedaan door AWJ. En zowel van die van AWI als die van het ministerie van Volksgezondheid toen gaven aan dat ongeveer een derde van onze jongeren met mental health issues te kampen heeft. Dus er is toch wel iets serieus gaande in onze samenleving. Maar als je ook hoort dat kinderen van 13 jaar moeder worden. Mm. Hoe gaat zo'n kind een baby opvoeden? Wat weet zo'n kind van early child development? Want als je praat over mental health, dan ga je helemaal terug moeten gaan naar early child development. Wanneer dat kind zelf nog in die buik van die moeder is, geboren wordt, want dan gaat het brein groeien. Dus je gaat zelf zo ver moeten gaan om te kijken van wat gaat er mis tijdens die early child development zaken, waardoor kinderen minder veerkrachtig zijn en dat soort issues. En ze toch weer meer vatbaar zijn tegenwoordig voor mental health issues.
0: Ja, nee, thank you. Onze tweede gast, die zit inmiddels. Welkom, heer Rijmen, hoe is het?
2: Oh, met mij gaat het goed.
0: Yes. Ja. Nou, we hebben daarnet gesproken over de suïcidegevallen, maar ik zal dan ook de eerste vraag aan u stellen. Wat zijn enkele zaken van de afgelopen week die bij u gelijk in het oog springen?
2: Nou, de afgelopen week heb ik me meer bezig gehouden met de kwestie daar op de Marowijne rivier. Mm-hmm. De situatie van de vervuiling van onze rivier, waarbij eigenlijk niemand zich zorgen maakt met de gezondheid van de lokale bewoners. Het is alleen maar goud delven en in sommige gevallen werden de afvalstoffen gelijk gegooid in de rivier. Dus dat was meer de focus de afgelopen week. En ik denk dat met die wet die we dinsdag zullen behandelen, waarschijnlijk in ieder geval een eerste stap wordt gemaakt om ervoor te zorgen dat er een gezamenlijke, niet alleen controle, maar dat die rectificatie heeft plaatsgevonden. Zodat ook men precies weet waar de grenzen zijn, waardoor zowel Suriname als Frans-Guyana eigenlijk kan optreden waar ze moeten optreden als natie, maar ook gezamenlijk. Ik denk dat schrikbarend is wat wij gezien hebben. En ik denk dat de regering zo snel mogelijk de ordening moet laten plaatsvinden. Niet alleen door een wet aan te nemen, maar ook in actie moet komen. Zichtbare acties moeten plaatsvinden. Zodat in ieder geval de rivier is eigenlijk, we zouden zeggen, het centrum van de gezondheid. Mm. Ieder zelf in Paramaribo kunnen we hier zitten en we denken we gaan lekker maar in de rivier zitten, vis eten en we hebben kwik en al dat soort afvalstoffen binnengenomen. Dus het is een hele bijzondere, gevaarlijke zaak die aandacht nodig heeft. Uiteraard luister ik naar onze ex-minister Steven McAndrew over de suïcidegevallen. En zoals het als het teken village voor is, a child. Maar ik denk een van de meest moeilijke zaken in Suriname is niet alleen economisch dat de ouders het heel moeilijk hebben. Maar die sociale controle die we hadden toen wij opgevoed werden toen, bijna een generatie terug kan je zeggen, is er niet meer. Hoe vaak zitten ouders aan tafel met hun kinderen om een simpel brood te eten of een lunch te hebben, dat gebeurt niet. Dus die kinderen zijn aan een telefoon overgelaten. En of aan tegenwoordig ChatGPT is hun vriend, is hun sociale partner. Dus als ChatGPT. En dat is gebeurd, heb ik begrepen. Ja. Dat ik dacht in het buitenland iemand haar problemen uitlegde. En zei getonsteld tegen ChatGPT. Misschien is het goed dat ik een eind aan mijn leven maak. En ChatGPT zegt, misschien moet je dat doen. Misschien is dat het beste is. Dus iemand vertelde zo'n vergelijkbaar verhaal. Dus als je 22 gevallen hebt in de maand juni, dan begrijp je dat het niet alleen de gezondheidszorg of de regering verantwoordelijk is. We zijn allemaal verantwoordelijk. Van kerkleiders, buurtorganisaties, jongens op straat, peers, noem maar op, kerkleiders, iedereen is mede verantwoordelijk om te gaan kijken hoe kunnen we dit veranderen. Want het is niet altijd alleen mental issues, soms dan naar druk van Libi. Ik ben pas gebeld of geappt door een situatie. Iemand zei, een vrouw heeft op Facebook gezegd, als niemand me kan helpen, ik moet nu uit het huis, dan neem ik mijn kinderen. En dan ga ik naar de Bosjebrug. Dus een paar mensen hebben wel gereageerd. Dus ik heb het toen met de minister van Sociale Zaken. Maar gelukkig, ik dacht binnen een dag, had die bevolking iemand, een burger die nog sociaal gevoelend is, heeft toen ingegrepen. Maar ik heb begrepen dat eergisteren volgens mij een politieagent met haar kinderen ook op de brug was.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat moet ik nog even natrekken, maar iemand zei mishaard. Dus we hebben te veel die psychosociale druk op onze bevolking. Dus er moet veel meer gebeuren. En kijk, wat men vaak zei, praat liever niet over suïcide, omdat je daardoor dingen gaat triggeren. Maar het lijkt alsof juist daar we niet over praten, is het juist erger geworden. Dus we moeten gezamenlijk, en ik weet dat het ministerie van Arbeid wel een unit heeft die ermee bezig is, maar we moeten toch naar manieren gaan zoeken. Als het de influencers moet zijn, als het wie dan ook die kan beïnvloeden zal moeten doen. Kijk, ik had in het verleden aangeboden, want dat deed ik, maar nu heb ik dit tijd niet echt, dat men op de scholen een speciaal uurtje heeft voor motivatiesprekers. Die de mensen kan enthousiasmeren dat je huidige positie, zoals wij dat noemen, is not your final destination. Want nu ga je erdoor, maar iedereen is er doorgegaan. Maar wij gingen anders ermee om. Ik bedoel, niet bij Wakagwa scoren. Ik begrijp je?
1: Nee.
2: Dus mijn moeder had 7 kinderen, letterlijk. Was er niet altijd iets om te eten, maar we gingen anders ermee om, begrijp je? Ik weet niet, als u de tijd nog kent, ik noem je gewoon even minister, hoor. De tijd toen we poeder die we kregen van eters, een soort oplosten tot dat ook is. Ja. Een poedermelk.
0: Oh, oké. Okay. Hey. Is een beetje zoet?
2: Nee, we kregen het van eters. We hebben die leeftijd. Het is heel lang, je was nog niet geboren. Ja, dus voor zo'n door, osso, minja bijna, afoefa poedermelk. Begrijp je? Ja, we kregen eten op school. Begrijp je? Vrijdag hadden we pap. Lijken. Dus er was een hele andere opvang van de armoede.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu gaan kinderen letterlijk. Oké, de president of de vorige first lady heeft begonnen met een brood geven op school. Het is gecontinueerd. Maar niet iedereen bereik je.
0: Ja.
2: Begrijp je? En het belangrijkste punt vanuit mijn geestelijke achtergrond is, je moet met de mensen kunnen praten. Als er geen communicatie is en vooral mannen zitten met iets, wanneer het te laat is, ga je het begrijpen. Dus we moeten een manier vinden om mannen te enthousiasmeren. En Mamitman doet een goede job, maar misschien nog meer organisaties, dat mannen toch ergens hun hart kunnen luchten.
0: Ja.
2: Begrijp je? Dus het is niet alleen de regering, het is ons allemaal. Dus dank voor alle NGO's die al bezig zijn. Maar als het gestructureerder kan en echt anders kan, dan moeten we dat doen. En als we het niet kunnen doen, moeten we willen vragen dat mensen ons komen helpen.
0: Ja, een andere discussie die onlangs ook is losgekomen op social media is eigenlijk de Weidenbosbrug, om daar vangnetten te plaatsen of geluidswallen. Alleen maar om eigenlijk de pogingen te verminderen. Hoe kijkt u naar zo'n mogelijke oplossing?
2: Dat zou ik liever een post zetten.
0: Een post.
2: Een 24 uur post.
0: Er is een post aan
2: één kant.
0: Ja, aan de
2: aan één kant.
0: Ja, meer zorg.
2: Ja, maar het is dan niet de taak echt van de politie om daarop te letten. Maar als je preventief misschien te werk wil gaan, zou je misschien aan beide kanten gewoon mensen moeten zetten. Je betaalt ze ervoor dat ze als, beveiligers daar werken om erop toe te zien dat als iemand een poging zou wagen, dat je, dus dan heb je camera's op die hele brug, de mensen kunnen het zien, je hebt gewoon een post daar, dat zou misschien een oplossing zijn. Mm. En je kan altijd hebben dat één misgaat, maar je moet iets preventief doen. Kijk, ik word vaker mee geconfronteerd en laat me de politie een complimenten geven. Ik weet nog, een vrouw heeft mij gebeld. Ze zegt, nu gaan we naar de Bosjebrug met mijn kinderen. We hebben de politie ingeschakeld en gelukkig hebben we dat kunnen voorkomen. Dus er zijn ook veel gevallen die niet geregistreerd zijn.
1: Dat is zo.
2: Dus ja. 22 is misschien een tipje.
0: Ja. Ja. Nou goed. U hebt daarnet ook een andere zaak aangehaald. En dat is de ordening van de goudsector. De gevolgen die zijn merkbaar in de Marowijnenrivier. Zoals u dat zelf hebt aangegeven. Er worden stappen ondernomen. Maar we worden toch keer op keer geconfronteerd met de gevolgen. We zien ordening goudsector weliswaar zo af en toe op het veld. Maar then again, hoe komt het dat wij als Suriname zo'n sector maar niet onder controle weten te krijgen?
2: Ik denk dat er twee zaken zijn. Eerst is waarschijnlijk het meest belangrijkste. Er zijn te veel belangen. Veel te veel Surinamers hebben belangen en je kan Chinezen uitschelden en Kampiros of hoe ze noemen.
0: Garimperos.
2: Je kan ze uitschelden, maar wie is achter de schermen? Begrijp je? Dus wanneer je daadwerkelijk die grootordening wil doen, want het kan. We zien dat bijvoorbeeld, we hebben over Frans-Guyana gevlogen en je ziet dat je legale goudzoekers heb en je hebt illegale. In Surinamers heb je legale, maar ook illegale. Maar wie controleert wie? Begrijp je? Want als niemand het controleert, dan weet je niet, ook al ben je legaal, maar wat gebruik je? Dus dat is heel belangrijk. Dus ik denk dat dat het grootste probleem is. Handhaving, controlemechanismen. En we begrijpen dat een van de zaken die speelt, is dat er niet genoeg manschappen zijn en er genoeg materiaal. Het is makkelijk voor de Fransen om in een helikopter te zitten en te vliegen, maar wij hebben dat soort luxe niet. Begrijp je? Dus je gaat geld erin moeten stoppen. Je gaat geld erin moeten stoppen om geld eruit te halen. Dus het is niet zo makkelijk zoals we zeggen. Ik hoop niet dat ik een Johanne de Doper zal zijn, een stem in de woestijn, want er zijn vele voor mij geweest. Maar in ieder geval is altijd goed to keep on trying. Want dit is niet goed. Op korte termijn, ik denk binnen 10 jaar. Misschien is het nu al gaande. De deskundigen kunnen daarover praten, de milieudeskundigen. Misschien moet je, maar het is niet goed wat er gaande is.
0: Ja. Heer McAndrew, wat is uw opvatting?
1: Wel, ik kan me terugvinden in hetgeen de heer Rijmen naar voren heeft gebracht. Maar laat me ook eraan toevoegen van dat een van de problemen waarmee je sowieso te kampen gaat krijgen, is het feit dat we te maken hebben met een zeer ruime geografische spreiding. Dus de mensen bewegen zich ook. In het verleden heb ik ook verhalen gehoord van een eenheid gaat naar, ik noem maar wat hoor, Marowijnen. En dan vertrekken de mensen naar Brokopondo. Ja. Dus met dat soort zaken ga je ook wel rekening moeten houden. Dus ik ben het mee eens dat je toch wel je surveillance op een dusdanige wijze zal moeten inrichten. Dat je toch wel een groter gebied tegelijkertijd kan bestrijken. En ook de bewegingen beter kan volgen. Want het heeft geen zin als je je gaat concentreren in Marowijnen. En men is dan bezig in Brokopondo of elders in het binnenland om daar goud te winnen. Dus de geografische, wijde geografische ligging van het goudgebied, dat is toch wel een zekere factor die op dit moment zeker wat uitdagingen met zich gaat meebrengen voor de ordening van de goudsector. Maar ik ben het mee eens dat we het moeten doen.
0: Ja.
1: Omdat de impact op het milieu toch wel een dusdanige gevolgen heeft die in principe onomkeerbaar zijn. Als het eenmaal de grond of het water

0: met de gezondheid van mensen als we de ordening niet gauw onder controle kunnen krijgen. Ja. Maar de moeilijkheden om dat te doen, erken ik. Maar we gaan een aanvang moeten maken om te kijken wat er gedaan kan worden.
1: Ja. Een ander fenomeen dat onlangs ook onderwerp van discussie is geweest, is eigenlijk men spreekt dan van legertjes in het binnenland. En we hebben de beelden gezien, buitenlanders die zwaar bewapend, in de ene video zag je ze in militair tenue, in de andere video gewoon in uniform, maar ze trainen daar, ze doen schietoefeningen. En de plaatselijke bevolking, die voelt zich eigenlijk onveilig en bedreigd. Er is weliswaar opgetreden. We zagen ook uw collega, die is ook naar het gebied geweest om dat zo'n beetje te... Ik laat me voorzichtig praten, maar hij is naar het gebied geweest. De minister is een beetje op een matje geroepen in de Nationale Assemblée. Hoe kijkt u naar dat fenomeen dat zich voltrekt in het binnenland?
0: Wel, in principe geeft het toch wel aan dat er in het binnenland toch wel sprake is van een crisis. Een crisis die te maken heeft met het gezag. Wie heeft daar het gezag in het binnenland? En ik denk dat sinds na de Binnenlandse Oorlog het gezag van de regering in het binnenland in een dusdanige mate is afgenomen, dat je nu dit soort zaken krijgt, dat je privélegertjes in het binnenland krijgt. Ik schrok toen een DNA-lid zei dat er volgens mij meer dan 50 legertjes in het binnenland zijn. Dat is absoluut een enorme bedreiging voor de veiligheid van Suriname. Dus ook daar snel gekeken moeten worden hoe die situatie onder controle gebracht kan worden. Want ik kan me inderdaad best voorstellen dat de lokale bevolking zich bedreigd voelt als ze in hun eigen gebied zich niet meer kunnen bewegen zoals ze willen, omdat ze staande worden gehouden door of vriendelingen die daar een leger vormen, of Surinamers die daar een leger ook in het leger daar zo zitten, om het zo uit te drukken. Dat soort zaken zijn nooit goede zaken voor de soevereiniteit van een land, zijn nooit goede zaken voor de veiligheid van een land, omdat, ja, nu zijn ze daar. Maar wie zegt dat ze niet eens naar Paramaribo komen? Dus de noodzaak om dit soort situaties onder controle te krijgen is toch wel heel groot.
1: Ja, over soevereiniteit gesproken. En meneer Rijmen, u komt zelf ook uit het leger, als ik het goed zeg.
2: Ja.
1: Ja, uit het leger. Als u de beelden zo volgt, wat gaat er eigenlijk bij u om? Om te zien dat eigenlijk buitenlanders zich zo organiseren in het binnenland.
2: Ja, kijk, het eerste wat je zou moeten doen, je moet investeren in je leger, maar ook investeren in de politie. Het is niet morgen, het is niet, we hebben geen geld. Dit zijn low-hanging fruits die daar zijn. Als je gaat investeren in het leger of in een goudordenings, noem het de peloton, hoe je het ook wil noemen, dan kan je de eerste stappen beginnen te doen. En je zorgt niet alleen dat er recht en orde daar is, maar je zorgt ook ervoor dat er in ieder geval die veiligheid gegarandeerd wordt en die soevereiniteit. Maar het moment je niks doet en je laat het zo, precies wat meneer McAndrew zei, diezelfde mensen komen af en toe ook in Paramaribo. En als ze daar Wild West zijn, kan het zo zijn dat ze, dat het een keertje ook Wild West wordt in Paramaribo. Dus het is eigenlijk bijna, kan je zeggen, liever vandaag dan morgen moet er iets gebeuren. En de regering gaat erin moeten investeren. Elke dag dat je wacht, wordt het erger. En kijk, dit soort dingen, wanneer, we zeggen het in het Suriname, voetu bed krong, is het heel moeilijk om die mannen weg te halen. Maar als je nu begint in te grijpen, kan je voorkomen dat anderen de neiging hebben om te komen. Want het gaat niet alleen maar om goud, het gaat ook om andere illegale activiteiten. Begrijp je? Die plaatsvinden in het binnenland waar die we niet onder controle hebben. En dus ik zeg, als het nodig is, moet je desnoods bevrienden.

0: organisaties vragen. Als je die equipment niet hebt, je kan misschien samen met een gezamenlijke directievoering bezig zijn. Maar je moet die mensen laten komen. Kijk, we weten precies wat er gebeurt. Ons leger is niet echt gemotiveerd. Oké, we hebben nu een nieuwe bevelhebber. De andere deed zijn best. Dus ze zeggen, een nieuwe bezemsfeest is schoon. Dus je hoopt dat ze gemotiveerd zijn. Maar als je een uitstroom had van alleen dit jaar van bijna 500 man, dan begrijp je dat je een ander beleid zal moeten hebben om mensen te enthousiasmeren en ook om mensen in het leger te krijgen. Dus ik zeg altijd nog steeds, ik blijf erbij voor de campagne, verkiezingscampagne, ook nu gewoon de dienstplicht invoeren en overstappen tot niet die trainingen die we nu hebben, die vind ik niet, weer die klassieke militaire trainingen, waarbij je mannen traint als zodanig dat ze ready zijn om, als er gevochten moet worden met deze figuren, moet dat gebeuren. Mm. Begrijp je? Je kan het niet alleen laten voor speciale eenheden. Alle militairen moeten al zodanig worden getraind dat als onze soevereiniteit in gevaar is, dat wij daar kunnen gaan en kunnen optreden. Begrijp je? Dus het is een hele complexe situatie. Maar ik zeg, wij zijn de leiders van deze tijd. We kunnen niet wachten totdat weer een ander iemand zal opstaan. Wij zijn de leiders van deze tijd. Als we nu zitten in de regering of buiten de regering. Iedere volwassen persoon die bestuurlijk bezig is, is de leider van deze tijd. Dus we moeten iets doen. En het is goed dat u dit aanhaalt in dit soort talkshows, zodat de regering hoort dat het is een heel moeilijke zaak. En ik denk wel, want ik heb minister Misikaba erover praten en steeds heeft aangedrongen dat er iets moet gebeuren. Dus ik hoop dat als de president terugkomt, dat ze direct iets daartegen zal doen.
1: Ja, nou, we zien dat de minister van Defensie enkele stappen maakt om eigenlijk het leger verder te ontwikkelen, om manschappen te behouden en te motiveren. Er is onlangs een sollicitatieronde gehouden. Daarnaast is hij ook voornemens om wat aan het loon, aan het salaris van het leger te doen. Is dat voldoende of moet er veel meer gebeuren?
0: De toelagen zijn al met deze begroting al goedgekeurd die de militairen zullen krijgen. Maar geloof me, ik ben oldschool, dienstplicht, sorry.
1: Dienstplicht.
0: Niemand gaat voor 10.000 komen werken en 12.000. Dan gaan waar die mensen liever, gaan ze liever bij, hoe je die winkel tulp, voor 21.000 werken. Dus het is wel een mooie ding en ik ondersteun, ik zit in die commissie van Defensie, dus ik ondersteun het, maar ik blijf erbij. Als je jonge mannen, en je gaat alle soorten jonge mannen krijgen, je gaat niet alleen mannen hebben die gaan proberen via het leger een tweede kans. Je gaat ook jongens hebben die de Sabbaveld. En omdat ze nu hun dienstplicht moeten vervullen, kunnen ze, laten we zeggen, de energie die ze hebben, kunnen we dat omvormen dat het land kan dienen. Mm-hmm. Begrijp je? Maar kan man ook in allegre. Maar als je op die kuststraat en ik heb het wettelijk kader om je te komen halen, dan kan ik je omvormen.
1: Ja,
0: dat je een ander soort mens wordt en daardoor ook je land kan dienen.
1: Ja, in mijn achterhoofd hoor ik bepaalde mensen als ze gaan. Niemand kon me dwingen om in het leger te gaan.
0: Nee, weet u hoeveel ouders mij bellen en zeggen, hey, me blijf praten over dienstplicht. Mr. Fetja den Boyko liever. Dus wij praten niet over jongens die op school zitten en jongens die al een planning hebben, focus hebben. We praten over jongens die gewoon rondlopen. Misschien wel die energie hebben, die motivatie hebben, maar anders gefocust zijn. Dan moet je ze vormen. En de beste manier om ze te vormen, als je ze thuis kan vormen, moet je ze vormen in het leger. Maar ze gaan niet vrijwillig komen. Begrijp je? Als je sollicitaat, kijk, ik heb een neefje. Hij zegt, ik zit thuis, ik verveel hem. Ik zeg, maatje aan het leger. Hij wil, als het dienstplicht was, hij is 19 jaar, was hij wel in het leger. Begrijp je? Ja, nu kan ik hem niet dwingen. Al probeer ik hem te enthousiasmeren. Maar als het dienstplicht, hij doet niks, hij is door je, hij is Ribi. begrijp je, geen slechte jongen. All right boy, nice boy. Maar waarschijnlijk, men denkt aan de 80er jaren, de vrees die er is. Maar een land moet een leger hebben. Zoals je politie moet hebben, zo moet je ook een leger hebben.
1: Ja.
0: Begrijp je? Je moet geen leger hebben waar mensen komen proberen.
1: Mm.
0: Begrijp je? Je moet leger hebben waarbij het leger gezag uitstraalt zoals het heel vroeger was. Begrijp je dat de mannen anders getraind worden, hun elementaire opleiding totaal anders is aan het heen? Ibarra mapje in Zodan Machariga mensenrechten. Nee, dat is. Als je tegenover de vijand staat, gaat mensenrechten je niet kunnen helpen. Die vijand wil je killen, dus je moet getraind zijn om je te kunnen verdedigen. Dus. U wekt iets in mij op, begrijp je? Maar ik kijk zoveel naar zoveel jongens met misschien. Laten we zeggen op het verkeerde pad, misschien andere plannen. Maar we zouden deze jongens kunnen helpen als we het wettelijk kader in handen hadden.
1: Ja, ja. Ik denk dat er daarover nog veel valt te zeggen. En misschien zou het inderdaad nader bekeken moeten worden. Maar we zullen toch even bij u blijven, heer Reijma. Kijken we naar het werk in het parlement. Afgelopen week hebben wij wederom gezien. En eigenlijk is het al heel lang al zo hoor, dat vergaderingen in de Nationale Assemblée, openbare vergaderingen, gewoon laat aanvangen. Meestal staan ze geprogrammeerd om 10:00 en starten, met goodwill op 12:00 of 11:30. En daarnaast is er ook nog een vrees dat wanneer de mensen als ze eenmaal zitten in de zaal, dat iemand niet opstaat. En dan moet de vergadering weer geschorst worden omdat er een gebrek is aan quorum. Hoe kijkt u naar die zaak, heer Reijma? Wat is uw reactie daarop? Bent u wel altijd aanwezig?
0: Altijd.
1: Op tijd?
0: Altijd op tijd. Er is een situatie gecreëerd waarbij je vanaf 19:30, soms 19:00, je kan tekenen. Die lijst kan tekenen. En als je toch even dringend weg moet gaan, dan kan je dingen doen. Dus quorum heeft twee kanten. De ene kant is dat de coalitieleden gedisciplineerd moeten worden. En het is jammer dat ik het zo moet zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je een coalitie hebt van 34 zetel, zou je nooit quorumgebrek moeten hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus laten we eerst hand in eigen boezem steken als we objectief willen zijn. En laten we niet kijken op dit moment naar de oppositie. De coalitie moet in staat zijn om zelf quorum te geven. Je hoeft niet te wachten op de oppositie. Je hebt 34 zetels. Dus quorum zou nooit een probleem en een vraagstuk moeten zijn voor deze coalitie. Begrijp je? Maar het is toch een vraagstuk. Dat betekent dat wij als coalitieleiders, met name de fractieleiders, moeten gaan praten. Kijk, ik heb het makkelijk. Ik ben fractieleider van mezelf. dus ik praat tot Steven. Hij heeft die op tijd. Maar de andere mannen moeten tot met 17 mensen praten of met 5 mensen praten. Dus... het is een discipline. De volksvertegenwoordigers moeten weten dat ze gekozen zijn. En dat ze werk moeten doen. En ik bedoel, we zijn mensen, we blijven mensen. Maar kom, tekenen als je weg moet gaan even. Want je leven gaat door. Je hebt kinderen, anderen hebben kinderen, anderen hebben gezinnen. Anderen moeten naar de arts, begrijp je. Maar die discipline moet terugkomen. En dan heb je de tweede benadering. Quorum is ook een politiek wapen. Dus niemand kan de oppositie kwalijk nemen als de oppositie geen quorum wil geven. Het is een politiek wapen. Dus toen ik er buiten was, dat met Kossi, dat met Akjoos, heb ze de maar, paai de maar. Ik ben een beetje gaan lezen wereldwijd. Is dit het?
1: Mm-hmm.
0: Dit is het. Als je een coalitie geen quorum kan geven, moet je eens bijna de oppositie gaan smeken. En de oppositie kan je misschien een keertje geven. Maar je bepaalt, dus je wilt 10:00 gebeuren, beginnen. Je hebt geen quorum, oké. Maar wacht, die mee hangen. Soms zitten ze net daar. Oké, de man dacht, oké, noem je 4K, dan moet je quorum. Dus jij moet als coalitie die discipline opbrengen. Daarom zeg ik, als we dit objectief willen beantwoorden, dan moeten we zeggen, het ligt niet aan de oppositie, het ligt aan ons, de coalitie.
1: Ja, nou, heer McAndrew.
2: Ja.
1: U bent zelf ex-minister en u hebt het ook waarschijnlijk ook meegemaakt in uw periode. Hoe was het toen?
2: Wel, de situatie was hetzelfde. In principe had je een coalitie die voldoende leden had om quorum te verschaffen. Maar als er geen waren, dan was je dan afhankelijk van de coalitie. En ik moet zeggen dat ik me vaak, heel eerlijk gezegd, heb zitten te ergeren in DNA. Want ik ben altijd, als was ik er vroeg daar zo.
1: Ja, ik zag het vandaag ook.
2: Ja, en dan wacht je een uur, twee uren, drie uren, vier uren gaan voorbij. En dat, ik heb me wel vaker afgevraagd van, als ik dit eerder wist, dan was ik op kantoor gebleven, deed ik mijn werk daar. Maar ja, moderne technologie, je kan ook vanuit je laptop werken en vanuit DNA, toch? Dus dat gebeurde veelal. Maar ik heb me wel eraan zitten te ergeren, ja. Want het geeft toch wel aan dat de discipline bij de mensen niet is wat het wezen moet. En ja, ik ben het ook mee eens met de heer Rijmen dat quorum verlenen ook een soort politiek wapen is. En dat dat ook gebruikt wordt. Maar als je 34 mensen hebt, als je 30 mensen hebt, dan moet je inderdaad in staat zijn om quorum te verlenen in DNA. Probleemloos. Dus er gaat gekeken moeten worden naar de discipline binnen de partijen. En ik denk dat er dan gesproken zal moeten worden met de mensen. Van, hey, wat gebeurt er? Waarom zijn jullie niet op tijd? Omdat dit, het geeft een verkeerd beeld.
1: Mm.
2: We spraken net over mensen die gedemotiveerd zijn, dat ze allerlei zaken willen doen. Dit is opvoedkundig heel incorrect.
1: Ja. Ja.
2: Ik ben iemand, mijn ouders waren in het onderwijs. En dit is niet, hiermee voed je geen bevolking. Want ze zeggen van, kijk, die 51, ze kunnen geen quorum verlenen. Waarom zou ik vroeg naar het werk moeten gaan? Zij kregen, hoeveel? 130 nog? 98, of, wat, 98, of wat ze noemen?
3: Tussen 96 en 98.
1: Oh, okay. U corrigeert dit.
3: Nee, maar dat is
2: hem. Nee, nee, maar okay, met na aftrek, afname, ja, na aftrek. Ja, dus, ja. Nee, maar men gaat uit van het
3: bruto. Ja.
1: Bruto. Ja, bruto.
2: Dus dat zegt men. En zegt van, dan moet ik voor mijn 9000 moet ik vroeg gaan. En de mensen die zoveel verdienen, gaan niet. Dus het opvoedkundig element moet niet onderschat worden.
1: Ja. En ik had afgelopen vrijdag nog gesproken hierover met mevrouw Afonso. En toen stelde ik haar de vraag. Bij een normale werkgever, als je een paar dagen wegblijft, dan wordt er misschien iets van je salaris afgetrokken. En toen vroeg ik haar, hoe staat het met DNA-leden? Heer Rijmen, heeft u zich daarover ingelezen?
0: We hebben gisteren erover gesproken. En in principe zou in feite, wat ik begrepen heb van de oudere DNA-leden, de griffier eigenlijk de registratie moeten doen onder leiding van de griffier. Want zij is eigenlijk degene die weet hoe laat je komt en wie komt. En zij zou dat moeten doorgeven aan de voorzitter. En daar zouden maatregelen getroffen kunnen worden. Is er een wettelijk kader? Dat weet ik niet precies. Maar ik heb wel begrepen van de mensen dat in principe zou het zo moeten zijn. Als dat een wetmatig geregeld is, dat moet ik nog even kijken. Omdat, kijk, DNA-leden zijn toch dan wel hebben een bijzondere plaats in die samenleving. En zijn op vele gebieden toch een beetje, laten we zeggen, onschendbaar. Maar aan de andere kant ben ik het volledig eens met meneer McEnroe, dat je ook een opvoedkundig voorbeeld. Moet zijn voor die samenleving. En dat je niet steeds laat moet komen en dat steeds een quorumvraagstuk moet hebben. Dus wij als volksvertegenwoordigers zijn ook rolmodellen. En het dringt misschien nog niet door tot vele van mijn collega's. Maar ik hoop langzaam maar zeker dat het wel het geval zal zijn. Maar aan de andere kant, laat me eerlijk zijn, de politieke realiteit is dit. Mensen kunnen ook dat gebruiken om een signaal in hun eigen partij naar hun eigen partij te sturen. Begrijp je? Dus het is politiek. En de mensen zijn gekozen door die bevolking. En als er binnenshuis wat zaken zijn, kunnen ze ook hun afwezigheid tonen dat ze niet eens zijn misschien met die wet of met een situatie. Dus ze kunnen dat ook gebruiken. En dat is wettelijk wel gecoverd begrijp je, wij zouden zeggen moreel, ethisch, opvoedkundig, zoals meneer McAndrew, dat is het niet goed, negatief. Mm-hmm. Maar mensen kunnen wel op die manier een signaal sturen, politiek. Het is een politiek huis.
1: Mm-hmm.
0: Begrijp je? Ik heb altijd gezegd, ik zie mezelf niet als een politician, ik zie mezelf als een leader. Maar je hebt wel mensen die zich als politiek en de massa plei. Geloof me.
1: Ja.
0: Geloof me, die mannen weten precies hoe hun signalen te sturen, hoe hun dingen te zetten. Dus soms wanneer je hoort ook coalitiegenoten hoe ze dingen zeggen van hun eigen regering, dan moet je niet altijd denken dat het gewoon gezegd wordt. Nou, een boskopo. Begrijp je, wie oren heeft die oren. Dus je moet het spel kunnen volgen. En na een jaar, je bent tussen de mensen, je praat ook met die mensen, dus je weet wie je kan verwachten en wie je niet kan verwachten.
1: Okay.
0: Dus, er is altijd een groep die trouw is. Voor 9:00 hebben die mensen al getekend. Maar is ook een groep waarvan je weet, de man dit ravas is. Laten we het zo zeggen. Begrijp je? Je kan het observeren, toch?
1: Ja. Hoewel u er relatief nieuw bij zit in de Nationale Assemblée, is er wel een situatie voorgekomen waarbij u zelf hebt getracht om mensen te bellen alleen maar om quorum te krijgen?
0: Ja.
1: Coalitiegenoten?
0: Nee, zowel in de normale vergadering om quorum te krijgen, maar ook tijdens commissievergadering.
1: Daar ook?
0: Ja, ja. En daarom zijn sommige van mijn collega's voorstander dat die commissievergadering weer openbaar worden. Begrijp je? Want het probleem wat je hebt, als je niet in die commissievergaderingen, die hoorzittingen bent, dan je staat plotseling en je zegt iets en wees kijken naar je weer denken, maar we hebben met die mensen gesproken en je hebt niet eens het verslag gelezen, maar je zegt iets terwijl je nooit aanwezig was. Dus, maar het is wat het is. Als je de wereld anders zeg ik, moet je bij jezelf beginnen. Dus ik ga niet proberen mensen te veranderen. Ik moet alvast het signaal geven dat ik altijd aanwezig ben, dat ik de commissievergaderingen bezoek, dat ik quorum kom, dat mijn taalgebruik en mijn presentatie naar mijn collega's, ook al zit in de oppositie, en mijn performance naar die samenleving toe correct moet zijn. Dus als je die verandering wil, laat een 10 tot 15. Maakt niet uit als ze zitten in de oppositie of de coalitie, parlementariërs hun plaats beginnen te nemen en proberen, want invloed is net als zout, toch? Een beetje zout, een beetje kinkazani. In aftrouwen heer kilo zoutu in Alizi. Jezus noemen, begrijp je? Dus als een 5 tot 10, en ze zijn er, en je moet het volgen. Je ziet dat sommige mensen toch proberen in hun performance een beetje anders hun kritiek te leveren, begrijp je, dan wat we gewend zijn. Dus dat is wel iets dat ik gezien heb dat in het afgelopen jaar, dat je toch een paar mensen hebt die het anders willen. Ik denk dat u dat ook merkt, u beiden, vanuit een afstand.
1: Ja, meneer McAndrew, en ik moet mezelf constant corrigeren in mijn hoofd dat ik geen minister moet zeggen. Maar dat van de commissievergaderingen, hebt u dat ook meegemaakt? Dat leden afwezig zijn en tijdens de openbare vergadering iets heel anders verkondigen?
2: Wel, laat me zo zeggen, het is voorgekomen dat we als AWJ toen moesten wachten op de voorzitter. Meeting uitgeschreven om 10:00. De voorzitter van die commissie, die er nog niet was om 10:00. Dus dat soort zaken hebben we wel meegemaakt. Maar als er zaken besproken werden binnen de commissie, heb ik wel niet meegemaakt dat tijdens de openbare vergaderingen mensen van mening veranderden. Men vroeg om informatie, die werd verschaft, dus men begreep het dan. En men verleende dan hun medewerking voor die wet tijdens de openbare vergadering. Dus dat was wel een goed punt. Maar inderdaad hebben we ook wel moeten wachten op commissieleden, commissievoorzitters, voordat die vergaderingen konden aanvangen.
1: Ja. Nou, heer Rijmen, en een andere zaak. Ik denk dat de meeste mensen met het idee leven, want de Nationale Assemblée die vergadert 2 keer in de week openbaar. En de meeste mensen die denken dat, dat het is. Maar jullie werken in principe...
0: 24 uur.
1: Nee, maar meerdere dagen zijn jullie wel aanwezig. Oké. Het is eigenlijk volgens mij 5, heb ik begrepen. Gewoon maandag tot vrijdag.
0: We werken gewoon maandag tot vrijdag. Je hebt momenten wel dat jouw commissie die dag niet vergaat, waardoor je voor je privé-tijd toch nog iets kan doen. Maar in feite werk je constant. Ook in het weekend als wij oriëntatiebezoeken moeten doen, werken we. Dus we zijn eigenlijk 24 uur ter beschikking van de bevolking. En wat men ook uit het oog verliest, is vaak dat je ook dan die persoonlijke dingen hebt waar mensen je bellen, kan je zo met telefoon geven, waar een aantal burgers vragen voor persoonlijke gesprekken, want sommige mensen willen niet naar de assemblee komen, willen niet een brief sturen, maar willen op tête-à-tête basis zaken met je bespreken, zaken aan de orde stellen en vragen jou dan als DNA-lid om erover te praten. Ik geef een voorbeeld bij voorbeeld. Verleden heb ik de minister gevraagd hoe het zit met de buurtmanagers. Dat komt, was het gevolg van een gesprek dat ik met een oud-docent van mij had en die zich niet zo veilig voelt in haar buurt. Begrijp je? Dus naar aanleiding daarvan heb ik ook die vraag gesteld in het parlement. Dus de burgerij moet ons als parlementariërs constant voeden, zodat wij weten wat er gebeurt in die samenleving en daardoor ook aan de bel kunnen trekken en die minister vragen hoe of wat. Want als je volksvertegenwoordiger zijn, in de Sapsepsa Abrabroek, in de Sapsepsa Noord, in de Sapsepsa Sarakreek, heb je een probleem. Je moet zoveel mogelijk geïnformeerd zijn. En je kan niet alles weten, maar we zijn met 51 mensen. Daar kijk nu een geval dat ook mijn aandacht heeft getrokken. En ik zat bezig te kijken hoe zou ik het formuleren zonder om iemand onaangenaam te zijn. Maar ik hoorde een van mijn collega's erover praten en ik denk dat u dat ook intussen ook zal gehoord hebben. Die hoge prijzen van, hoe noem je die, hoge kwitanties die ze sturen voor ons van Waterleiden, SWM. Dat je gewoon zit en je hoort je moet 15.000 nu betalen. En het is niet één persoon, het zijn vele voor mensen moeten nu schrikbarende prijzen, hoe noem je dat, rekeningen, ja. Prijzen, rekeningen betalen. Uit het niets. Ik ken zeker 4 gevallen op dit moment waarbij de mensen de dingen gestuurd hebben. Sommigen hebben zelf een installateur genomen. Alles is gecheckt, maar toch moeten ze 20.000 en 30.000 betalen. Dus ik heb intussen ook een app gestuurd voor die minister van Natuurlijke Hulpbron. Zeg, hey, aandacht daarvoor. Het is al besproken in het parlement, maar we horen SWM niet komen en uitleggen wat er precies aan de hand is.
1: Ja.
0: Je kan niet zomaar de rekeningen verhogen voor de mensen. Begrijp je? Je moet een reden. Er is geen lekkage, maar de persoon moet 20.000 en 25.000 betalen.
1: Ja.
0: Something is wrong.
1: Ja.
0: En dat frustreert die bevolking. Begrijp je? En je krijgt gewoon een brief dat, of een noot wanneer je daar gaat. Als je niet binnen een week betaalt, wordt het afgesloten. Dat is toch frustrerend voor die bevolking. Dus dat is iets waar naar men moet kijken. Dinsdag zijn we weer in de assemblee. Ik zal dat weer aanhalen. Omdat we willen weten wat er aan de hand is. Waarom moeten de mensen plotseling zoveel torenhoge rekeningen betalen?
1: Ja. Nou, als... Nou, mijn pen is gevallen. Als we dan toch verder kijken, en dan kijk ik dan richting meneer McAndrew. We hebben per 1 juli een nieuw minimumuurloon. En dat is vastgesteld op 61 SRD en 25 cent. Niet een ieder is blij met dit bedrag. Heer McAndrew, maar ik heb begrepen dat het wettelijk wordt vastgesteld en dat het uit bepaalde componenten is opgebouwd. Vertelt u ons een beetje meer daarover?
2: Oké, ja, ik heb inderdaad gezien dat er per 1 juli een nieuw minimumloon is ingevoerd. En nou, zoals gebruikelijk zal niet iedereen daarover tevreden zijn. Sommige mensen gaan zeggen van dit is veel te laag, hiermee ga ik niet uitkomen. Maar het minimumloon wordt gebaseerd op de armoedegrens, die bepaald wordt per 31 december. En als de armoedegrens op dat moment, ik noem maar wat, 7800 is, dan vormt dat de basis voor de loonraad van Suriname om te gaan kijken naar een minimumloon. De loonraad, eerst wat ze doen, is het bedrag dat nodig is om minimaal te voldoen, want dat is de armoedegrens toch? Het geeft aan het bedrag dat mensen tenminste nodig hebben om te kunnen surviven. De loonraad bruteert dat, zodat het een hoger bedrag wordt. Omdat ze zeggen van, als je uitgeeft, geef je uit wat je netto hebt ontvangen. Dus ze gaan het moeten bruteren. Die 7800 wordt misschien, ik noem maar het hoor, 9000 zoveel. Dan op basis daarvan gaat men ook nog kijken naar de wettelijke verplichtingen. AOV moet betaald worden, FWO moet betaald worden, belastingen moeten betaald worden. Dus op basis daarvan komt de loonraad dan uiteindelijk met een voorstel voor wat betreft het minimumloon. En dat is een proces dat de laatste jaren gaande is. Ook dit jaar is het gevolgd. En een fout die mensen maken is dat men niet beseft dat de armoedegrens in principe per persoon wordt uitgedrukt. Want ik ken nog die discussies die wijlen Patricia Adnel vaak voerde in de media van ja, maar armoedegrens moet 2 volwassenen, 3 kinderen zijn. Maar internationaal is het zo voor de vergelijkbaarheid dat je het per persoon uitdrukt. Want wil je internationaal vergelijken, dan kan het niet zijn dat Suriname zegt, ik kom met een armoedeloon van 5 personen. En ik noem maar wat, Guyana heeft voor 1 persoon. Trinidad heeft voor 3 personen. Dat ga je niet kunnen vergelijken, toch? Ja. Dus voor de internationale vergelijkbaarheid wordt het uitgedrukt, de grens per persoon. Maar ik weet dat de Armoedegrenscommissie verschillende scenario's heeft. Hoewel ze per persoon kijken, hebben ze ook uitgerekend voor 2 volwassenen, 1 kind... 2 volwassenen, 2 kinderen, 4 volwassenen, 1 kind. Dus ik kreeg een compleet overzicht van armoedegrenzen van die commissie. Maar uiteindelijk kies je voor de armoedegrens per persoon. Gaat naar de loonraad. Op basis daarvan bepaalt de loonraad wat het bedrag wordt. En nogmaals, als op basis van de goederen en diensten die gemeten worden per 31 december een bedrag van 1800 nodig is, dan kan je niet best wel zeggen van nee, ik ga het maken tot 12.000. Want anders ben je in principe incorrect bezig en dat kan niet. Dus er wordt gewerkt met de Consumer Price Index, welke bepaald wordt door het Algemeen Bureau van de Statistiek. Dat wordt gehanteerd. Op basis daarvan wordt de armoedegrens bepaald per 31. En de armoedegrens wordt door de loonraad van Suriname dan gebruikt om het minimumloon te bepalen. En dat proces is gevolgd.
1: Ja.
2: Dus dat het op 61 gulden en 25 centen is uitgekomen, is het resultaat van wat de armoedegrens per 31 december was. En ja, je ziet verschuivingen per maand plaatsvinden, afhankelijk van de inflatie. Maar de inflatie over 2025 was niet van die aard dat je kon verwachten dat het minimumloon een grote sprong zou maken.
1: Ja.
2: Als de inflatie vorig jaar, ik noem maar wat, 60% was geweest, dan kon je nu verzekerd zijn dat het minimumloon 100 zoveel op dit moment zou zijn. Mm-hmm. Maar dat was het niet. De inflatie was volgens mij rond de 10%.
1: 10-11%.
2: 10-11%. Ja. Dus je kan verwachten dat het de stijging van het loon minder zal zijn dan bij een hoge inflatie.
1: Ja, dus ik hoor u de verschillende begrippen in relatie brengen tot de inflatie. Ja. U praat over hoge en als het hoog was. Maar 10% volgens internationale standaarden is best hoog.
2: Yeah.
1: Meestal is het veel lager, 3-4%, dat is nog, hoe zeg men dat, aanvaardbaar. Maar 10% is relatief. Yeah. Nee, het lijkt bijna normaal te zijn in Suriname, maar dat is het internationaal niet.
2: Nee, 10% is inderdaad nog hoog. Maar ik gaf het voorbeeld van 60% aan. Omdat we ook die tijd hebben gehad, toch, dat inflatie zo hoog was. Dus, en dan weet je, van het minimumloon gaat dan een grote sprong maken. Want die 60% inflatie werkt door in alle prijzen.
1: Ja.
2: Dus het prijspakket wat per 31 december wordt gemeten, heeft die 60% ook in. Dus als ze goed $100 kosten, met 60% inflatie, weet je dat het naar 160 gaat, toch? Dus dat wordt dan meegenomen in die armoedegrens. De armoedegrens gaat dan springen misschien van 1000 naar 6000, om waar wat te noemen. Dus bij hoge inflatie kan je wel ervan uitgaan dat de, het minimumloon een significante sprong gaat maken. Bij inflatie van 10% of minder, dan gaat die stijging van het minimumloon veel minder opvallend zijn dan, dan veel minder significanter zijn dan als je een hoge inflatie had gehad. En ja, uiteraard kunnen we discussiëren. Is een loon van, een bruto loon van 12.000 zoveel voldoende om te surviven in deze tijd? Daarover kunnen we discussies voeren. Ik weet nog dat ik met die armoedegrenscommissie had gesproken. Dat we misschien moesten afstappen van een minimumloon naar een leefbaar loon. Dus dat is een loon, wat ook wel gepromoot door de ILO. Wat meer is dan minimumloon. En de ILO gaat er dan vanuit dat met een leefbaar loon, dat je toch wel in staat moet zijn om meer te kunnen dan slechts survival. Want minimumloon is in principe survival. Ja. En een leefbaar loon, daar kan je toch wat meer dingen doen dan alleen surviven. Dus die discussie is één die verder gevoerd zal moeten worden. Moeten we van minimumloon naar een leefbaar loon gaan, zodat we toch wel burgers, werkers in Suriname een loon kunnen geven waarmee ze meer kunnen doen dan dat er nu het geval is met het minimumloon.
1: Ja, misschien heb ik het daarnet een beetje gemist, maar wat wordt allemaal meegenomen in die berekening? Toch, van de armoedegrens en daarbij gelijk ook het minimumuurloon. Worden zaken zoals huurgelden, brandstof, worden die zaken ook meegenomen?
2: In die Consumer Price Index, daar heb je goederen en diensten. Goederen in de supermarkt, dingen als elektriciteit, water worden wel meegenomen. Brandstof ook. Van huur weet ik niet zo zeker. Maar ja, er wordt rekening gehouden met de uitgaven die een persoon moet kunnen doen per maand om te kunnen surviven.
1: Ja, en u benadrukt dat, surviven. Heer Rijmen, u hebt daarnet de uitleg gehoord. Maar aan de andere kant hebben wij dan ook dat stukje onbegrip bij die samenleving. Dat, en het is volgens mij inderdaad hoor, 7800 hoor. De armoedegrenzen ligt daar tussenin. Dat eigenlijk een beetje te laag is en dat men dat niet kan begrijpen. Dat het zo laag ligt.
0: Wel, kijk, aan de ene kant blij voor de samenleving, de bevolking. Maar aan de andere kant...
1: Blij?
0: Ja, blij dat het tenminste een beetje omhoog is gegaan.
1: Okay.
0: Dus ik heb het over de minimumloon.
1: Uurloon, ja.
0: Ik denk dat het ligt tussen 8.033 in netto wordt uitbetaald. Dus nu zal het waarschijnlijk gaan naar misschien 9.000. Maar aan de andere kant heb je wel de situatie dat de kleine ondernemers die een bijdrage moeten leveren aan die samenleving, wel hiermee worden geconfronteerd en daardoor soms ook moeten arbeiders moeten afvloeien. Vanwege het feit dat ze niet in staat zijn, omdat doordat die wet er nu is, dan zou je dan je prijzen moeten gaan verhogen. En als je de mensen betaald hebt 31 juli, volgens het oud minimumloon, 31 juni, en per 1 juli nu. Dat betekent binnen een maand moet je zoveel dingen doen om ervoor te zorgen dat je die inkomsten hebt en bij zeker een heel wat aantal kleine bedrijven is dat dan ook dan een vraagteken. Ik wil de mensen behouden, maar ik ben niet in staat om dat te doen. Dus het heeft zijn voordelen en terecht moet die bevolking klagen daarover. Maar het is de situatie waarin we lenen. Ik zou liever hebben dat de minimumlonen waren van 200 SRD. Maar misschien over enkele jaren kunnen we dat zeggen. Maar we moeten eerlijk zijn. Ik ben geen econoom, macro-econoom. Maar ze leggen je uit dat je niet als regering van de een op andere dag gekke dingen gaat doen, gekke sprong gaat maken, waardoor je die hele economie dan kapot maakt. Dus het is step by step. En ik ben voorstander van, dat heb ik altijd gezegd, dat meer Surinamers eigenlijk in de onderneming gaan. Meer Surinamers proberen iets te doen, begrijp je, dan voor een baas te werken. Begrijp, vooral de jonge mannen van, en de jonge lui van deze tijd wil ik eigenlijk enthousiasmeren. Er zullen opportunities zijn met gas en oil, maar je moet je gewoon voorbereiden en klaarmaken en de trainingen volgen die je moet doen. En de regering moet de randvoorwaarden creëren voor kapitaal, zodat ondernemers kunnen starten. Begrijp je, want als die hele bevolking en zeker het ambtenarenapparaat en ook in die kleine ondernemers, iedereen zich gaat focussen op ik moet van minimumloon leven, dan wordt dat tof. Daarom zie je dat mensen 2, 3 en dan heb je dan weer de gevolgen van die psychosociale problemen die we hebben, mental health, noem maar op, want maar frustreren.
1: Ja.
0: En er moet ordening komen, er is een wet op appartementen. Het moet nu eindelijk niet een papieren tijger zijn, maar er moet een controlemechanisme komen om daadwerkelijk de huurprijzen te controleren. Mensen, ik bedoel een kamer, waarom zou je voor een kamer $250 moeten vragen? Waarbij, omdat het, ik bedoel, misschien $100, en je mag niet eens $100, maar je moet gewoon 3700 volgens de dagkoers. Ja. Maar dat zijn de dingen, de wilde taferelen die gebeuren en niemand controleert dat, waardoor het een probleem is voor met name de young adults, begrijp je, die hun dus opstarten, maar bijna gevangen zitten, alleen van de huur. Twee jonge lui die willen, maar alleen misschien een beetje geriefelijk, maar je moet $500 betalen voor een huis dat niet eens dat waard is.
1: De hele armoedegrens en minimumuurloon zijn met dat bedrag gelijk overstegen.
0: Absoluut.
1: Ja. Nou, zal het ooit komen, heer McAndrew, dat dat ook mee wordt genomen in die berekening van de deskundigen?
2: Nou, het zou altijd besproken kunnen worden. Nogmaals, ik weet niet zeker als huur op dit moment wordt meegenomen. De nestvoorzieningen wel, dat weet ik wel. Dus het zou bekeken moeten worden. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat die 7800 is de armoedegrens voor 1 volwassene. We zijn ervan bewust, de regering is zich ervan bewust, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, de onderminister, dat de armoedegrens voor 2 volwassenen en 2 kinderen veel hoger is dan die 7800. Maar voor de internationale vergelijkbaarheid wordt het uitgedrukt per persoon.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat besef is er.
1: Ja.
2: Dat wordt vertaald naar een minimumuurloon. Dat is ook volgens gebruik internationaal. Omdat wanneer je loon ontvangt van een werkgever. De werkgever gaat zijn loon niet bepalen als je een vrouw hebt en 2 kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Je krijgt het loon wat volgens de salaris. Wat je verricht.
0: Ja.
2: En wat die salarisreeks daarvoor is. Dus dat zijn ook zaken die moeten worden meegenomen. Mensen vergeten dat gewoon. Want ze zeggen van ja, ik verdien 9000. Maar ik heb zoveel nodig om. Ik heb vrouwen en gezin. Maar lonen worden niet berekend op basis van gezinsomvang.
1: Ja, maar dan kom ik toch terug op dat van de huurgelden. Want je mag op je eentje wonen. Maar als je alleen maar de huur moet betalen met 9000...
2: Is het vrijwillig?
1: Ja,
2: dus dat besef is er wel. Maar dan ga je ook moeten kijken van hoe kan je bijstand verlenen aan bepaalde groepen, toch?
1: Mm-hmm.
0: Maar eerlijk gezegd, in McAndrew, ik denk wat belangrijk is dat men, er is een wet. En als mensen appartementen huren en bij je schrikbarende prijzen vragen en geen belasting, dat weten we, het is publiek geheim dat ze belasting betalen, dan moet je ordening brengen.
1: Mm-hmm.
0: Dan moet je ordening brengen. En je moet ervoor zorgen dat een regulering is dat een bepaalde vierkante meter tot zo'n bedrag. Zonder airco tot zo'n met airco. Je moet het reguleren. Want wat er nu gebeurt is wildwest. Iedereen vraagt wat ze willen. En wie kan betalen, betalen. En soms merk je dat mensen 6 maanden blijven en dan weer moeten verhuizen. En we zijn blij met die woningbouwprojecten. Maar dit is wel een zaak. Want er zullen altijd mensen zijn die de eerste opstap in een appartement moeten doen. Je moet het reguleren.
2: Nee, dus daar ben ik volkomen mee eens. En u schetst een situatie die, waarvan we kunnen verwachten dat het in de komende periode nog erger gaat kunnen worden.
1: Het gaat erger worden.
2: In Guyana, heeft men het ook meegemaakt. Ik heb in Guyana gewoond, 4 jaren. Het huis dat ik daar huurde voor $750 is nu 3000.
1: Wow.
2: Naar oil en gas. Als je kijkt nu op bepaalde sites hier, real estate sites, zie je dat soort prijzen in Suriname. Dus we moeten ervoor waken dat Surinamers door olie en gas geen toeschouwers gaan worden in hun eigen land. Want dat gaat ernstige consequenties met zich meebrengen.
1: Absoluut.
2: Dus dit hele vraagstuk van huur, het vraagstuk van woningen voor de bevolking, moet heel serieus worden meegenomen. Want hoeveel Surinamers gaan een huis van $3000 kunnen betalen?
1: Is het salaris van meneer Reijman.
0: Ja, dat is het afgelopen.
2: Ja, toch?
0: Want ook de DNA-leden gaan het niet kunnen betalen.
1: Ja. Ja.
0: Dan betaal je dat, maar dan is dat het. Maar er is een ander punt dat ook belangrijk is bij minimumloon. Ik weet niet als meneer McAndrew als deskundige ex-minister van Arbeid zit hier. Wat er ook vaak gebeurt, is dat je ook een situatie krijgt dat iemand die nu in dienst genomen wordt, soms bijna hetzelfde bedrag verdient van iemand die misschien 4-5 jaar heeft gewerkt. Zeker bij kleine ondernemers. Dus als ik heb dat vaak gezien dat de persoon werkt. Nu is er een nieuw minimumloon. Dus de andere persoon is in dienst gekomen met een bepaald bedrag. Die andere komt dan met het nieuw minimumloon. Dus die mensen hebben bijna hetzelfde salaris. Misschien op een 100 gulden na.
1: Mm.
0: Dus dat is, vind ik ook zo onrechtvaardig. Dus soms zit ik met mijn mensen en zeg, hoe kunnen we dat oplossen? Want kijk, als een persoon 5 dienstjaar hebt, zou je kunnen zeggen, op elk dienstjaar zet je een bepaald bedrag. Maar als het 1 om 2 jaar is, zo scheelt het niet veel.
1: Ja.
0: Begrijp je? Dan heb je mensen die jarenlang die job hebben gedaan en toen was er niet echt een minimumloon. Dat zie ik toch? Mensen die nu met pensioen gaan, er was niet echt minimumloon. Ze verdienden naar de afspraak die ze gemaakt hebben met de werkgever. En nu komen nieuwe mensen met nu minimumloon en verdienen bijna hetzelfde bedrag als hun.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje onrechtvaardig. Dus ook daarna moet men kijken in dit soort zaken. En het is misschien een taak voor vakbondsleiders en mensen die zich bezighouden met arbeidsaangelegenheden. Maar het is wel een hele moeilijke situatie waarin de werkgevers soms komen.
1: Ja, ja. Nou goed, als we dan dit onderwerp toch even afsluiten voor nu hoor. Ik denk zeker dat we nader moeten gaan kijken naar hoe wij het minimumuurloon bepalen en zeker ook de armoedegrens. Maar dat ben ik. Ik denk dat de deskundigen beter weten. Kijken we dan verder. We hebben de afgelopen periode ook heel veel verkeersslachtoffers gehad. Verkeersdoden, om exact te zijn. We hebben de afgelopen 2 weken bijna elke dag een verkeersdode gehad. En die discussie is telkens weer. Doen we wel voldoende om dat aantal omlaag te brengen? Heer Reijmen, wat is uw opvatting?
0: Je doet nooit voldoende. Maar aan de andere kant is de weggebruiker ook mede verantwoordelijk voor zijn veiligheid. De wetgever leert jou dat wanneer je komt op die openbare weg, moet je vergewissen dat je geen gevaar bent voor anderen. Wij zien soms, jammer genoeg, jongeren gewoon en soms ook ouderen zonder zich te houden aan de verkeersregels komen op die openbare weg met de trieste gevolgen van die naar. Dus het is niet alleen iets van de regering, dat die regering ervoor moet zorgen dat er genoeg communicatie is naar die bevolking toe en waar nodig is de preventie zaken doen middels media, social media of wat dan ook. Maar aan de andere kant zien we het gedrag van de weggebruikers. We zien die wilde bussen nog steeds daar aan op pad van Wanica. Het is elke dag gaande. We zien het daar vlak daar waar ik ben bij Logos, Koetsenwijnenstraat, dat mensen links inhalen, begrijp je? Je ziet bromfietsen en nu met de e-bikes kan je nu niet onderscheiden direct waarom die wel een helm aan heeft en waarom niet een helm. Want ook mensen nu, omdat je niet direct kan onderscheiden, die eigenlijk een helm aan zouden moeten hebben, doen alsof ze een e-bike rijden, terwijl het als een gewone motorrijtuig is, begrijp je? Dus geen e-bike. Dus het is een iemand heeft het zo mooi gezegd, ik dacht minister B, zeg, we hebben een moreel-ethisch probleem in Suriname. Is meer dan alleen wettelijke regels en campagne voeren hoe het moet. We hebben een moreel-ethisch probleem en ik ben volledig met hem eens. Die mindset moet veranderen, mentaliteitsombuiging. We kunnen wel in Nederland rustig rijden, ons best doen, maar jij is er aan. Zolang hij ook Nederlanders. Want heel wat van die grote aanredingen zijn door buitenlanders veroorzaakt. Het geval waarbij ik dacht 5 doden waren.
1: Johannes
0: Mongerastraat. Het zijn mensen die weten hoe het hoort. Maar zodra we komen in Suriname, dat is Angelica wel Wild West. Dus de vibe die het land geeft, moet ook gaan veranderen. Als aan een keer zo'n anarchie, ja, zo in Akondre.
1: Ja. Deelt u diezelfde mening, heer McAndrew?
2: Ja, ik deel zonder meer dezelfde mening als de heer Reijmen. Je kan niet alles schuiven op de regering. Uiteraard moet die de nodige maatregelen, voorzieningen treffen. Maar de personen die deelnemen aan het verkeer, die moeten toch wel ook beseffen dat ze een zekere plicht hebben. Eén, je moet je houden aan de regels. En als de regels zeggen dat je niet met alcohol achter het stuur mag zitten, dan moet je dat niet doen. Als de regels zeggen dat je een bepaalde snelheid moet hebben binnen een bepaald gebied, 50 kilometer, dan moet je niet naar 70, 80 kilometer gaan. Dus inderdaad, is een moreel-ethische kwestie die toch wel aangepakt moet worden. Stop je bij een willekeurig stoplicht en dan zie je waar jij in de rij waar jij staat springt op groen, dan moet je zeker tegenwoordig nog 2 minuten wachten. Want de andere rijdt gewoon de route.
1: Ja.
2: Maar stop niet, maar rijdt gewoon de route. En het lijkt alsof iedereen in het verkeer haast heeft. Verkeersfatsoen is niet heel in Suriname.
1: Ja.
2: Je bent op een moeilijk kruispunt. Op het trottoir staat een wagen zo geparkeerd dat je geen overzicht hebt. Niemand beseft dat je dat ze even moeten kunnen stoppen om je een kans te geven. Want je speelt met je leven in bepaalde gevallen.
1: Ja.
2: En ik vind het wel heel jammer dat ik lees dat jongeren zonder rijbewijs dodelijke aanrijdingen veroorzaken. En daar is er ook een plicht op de ouders, toch? Als je kind geen rijbewijs heeft, moet je je auto niet afstaan. Ook al is het van hier naar de hoek. Laat die persoon lopen om naar de winkel te gaan of wat dan ook. Maar te veel ouders laten hun kinderen zonder rijbewijs achter de stuur gaan zitten. En dat heeft vaak genoeg zeer nadelige consequenties. En ook eens met de heer Reijmen. Personen die het elders in de wereld keurig gedragen in het verkeer. In Suriname wordt het een wild west. En dat zien we niet alleen in het verkeer. Nee. We zien het te maken met hoe men omgaat in Suriname met het milieu.
0: Ja.
2: Je rijdt achter een auto, je ziet cups vliegen uit het raam.
0: Ja.
2: Broodzak vliegt uit het raam, dit vliegt uit het raam. En als ze in Nederland zijn, of, de, of Amerika of elders, gaat het mooi in de ton. Of ze houden het bij zich.
0: In de auto.
2: We zeggen wel, I love you. Maar houden we wel van Suriname? Want dit gedrag is onverklaarbaar. In het buitenland ben je een modelburger. In Suriname ben je, kom je, ben je in een soort Wild West mood. Dus ook dat zijn zaken waar we, waarnaar we gaan moeten kijken. Want het geeft toch wel aan dat we de maatschappij, de burgers weer gaan moeten scholen in bepaalde zaken. En we gaan moeten nagaan waar, waar is het echt fout gegaan. Waar komt dit gedrag vandaan?
1: Ja.
2: Heeft het te maken met frustratie of wat dan ook? We gaan het moeten nagaan zodat we toch wel de adequate maatregelen kunnen treffen.
1: Ja, ik had laatst een discussie met iemand hierover. En de persoon die zei van, misschien moeten we kijken naar de verschillende rijscholen in Suriname. Misschien moet er iets aangepast worden aan het curriculum of de manier waarop men ja, de rijlessen verzorgt.
2: Iemand zei, misschien moeten we de mensen voor een psychologische test sturen. Maar dat zou te zwaar zijn. Maar ik denk niet dat het... Want wij,
0: ja,
2: wij hebben dezelfde lessen gevallen.
0: Het is gewoon de mentaliteit. De mentaliteit, ja. Iedereen gedraagt zich keurig wanneer wij theorie volgen. En ook met de politie, of met, laten we zeggen, de rij-instructeur. Maar nauwelijks een rijbewijs. Een gedrag die ik ook zie volledig. Oh, niemand stopt gewoon midden op de weg. En je wat, Tori? Toen ben je je Tori gewoon op je gemak. Alsof er niks aan de hand is. En als je die tutor voor die man aan mij, dan krijg je vrijabrawadje. Gewoon. Dus het heeft een, het is, ik denk dat de rij-instructeurs nog steeds een goede job doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het heeft te maken met ons gedrag. Precies wat de heer McAndrew zegt. We moeten gaan kijken van waar komt dat. Want de wet van causaliteit leert ons dat er altijd een oorzaak is. Dus we moeten gaan kijken. Mensen kunnen niet zo gefrustreerd zijn. Dat Isab dat hij dit op een passie neer lukt, schreef je naar Kosmanjiri. En dan rij je door. En dan merk je de volgende dag dat je hand in je auto hebt.
1: Mm.
0: Begrijp je? Hoe gefrustreerd ben je dan? Dat betekent iets klopt niet, toch? Kijk, ik zou kunnen zeggen vanuit mijn geestelijke achtergrond. Dan, je toch hebt zijn er aan. Begrijp je toch? Want hoe
1: durft
0: kan
1: u dat
0: je,
1: te stellen?
0: Tuurlijk. Hoe kan je iemand. Je hebt een aanrijding veroorzaakt. Je rijdt door. En pas later kom je tot besef dat de man zijn hand gewoon. En even aan op bek klappen en dan is dat breezy. Begrijp je dat? Iets klopt niet toch? En dan ben je gefrustreerd, ja. En misschien gek. Want dit vergeet je wel je hele leven misschien lang niet. Ach, je bent een aanrijding stop.
1: Misschien was de persoon bang, hè?
0: Ja, wat de oorzaak ook mag zijn. Maar je kan niet wegrijden als je een aanrijding hebt veroorzaakt.
1: Ja.
0: En als je toch zo wegrijden zet, de wet binnen 24 uur moet je aanmelden. Dat zeg ik, meld je direct aan naar de politie. Rijd direct naar de politie. En zeg dat ik een aanrijding heb veroorzaakt. Begrijp je? Want als je de hand niet had gevonden, zou je hebben aangemeld.
1: Nou,
2: dat is waar.
1: Ik vond het ook een opmerkelijke case, eerlijk gezegd halve. Maar goed, als we toch even snel doorfietsen naar het volgende onderwerp. Meneer McAndrew, Suriname, die is onlangs geplaatst. Of althans, de binnenstad, de historische binnenstad van Paramaribo, is onlangs geplaatst. UNESCO-lijst met bedreigde erfgoed. En een van de oorzaken is, het nieuw gebouw, de bouw van het nieuw gebouw van de Nationale Assemblee.
2: Ja.
1: Is onder is andere. De nadruk leggen op een van de oorzaken. Natuurlijk zijn er ook meer gebouwen, zoals er is ook een parking daar. Ik ben vergeten hoe die straat heet, van een of ander bekend hotel.
0: De Dominiestraat, toch?
2: Is het Domineestraat, ja.
0: Ja, Domineestraat.
1: Ja, daar heeft UNESCO kanttekeningen bij geplaatst. En ook de brandveiligheid van de binnenstad. Wat is de impact? Zeker.
2: Wat de precieze impact is, weet ik niet. Maar het is toch wel jammerlijk om te moeten vernemen dat we op de lijst staan. Omdat het toch wel aangeeft. In principe geeft het aan dat Suriname niet in staat is om bepaalde dingen te garanderen.

0: dat was een. Was een grove waarschuwing voor ons. Dus er moet bekeken worden. Het jammerlijke was dat de brand al in principe onder controle was. En toen ging er iets mis volgens mij met de pomp. Waardoor het weer opleidde en nog meer om zich heen greep. Dus een adequate materiaalvoorziening voor de brandweer is zeker nodig. Ik weet dat de brandweer dat vaker heeft aangestipt. Dus er zal bekeken moeten worden hoe de brandweer tegemoet gekomen kan worden. Zodat het aspect van brandveiligheid van de binnenstad gecoverd kan worden. En ik denk dat we misschien een raad moeten samenstellen voor de binnenstad. Beheer van de binnenstad. Die toch wel bepaalde bevoegdheden zal moeten hebben.
1: Ik denk dat zo'n organisatie al bestaat.
0: Oké, dan moet die organisatie moet haar werk dan beter gaan doen, toch? Want als je weet dat je verantwoordelijk bent voor een historische binnenstad, mm-hmm. maar je geeft toch wel bepaalde toestemmingen. Dat doe je je werk niet nauwgezet.
1: Nou, de organisatie dus, volgens mij wel meerdere keren aangekaart dat, hoe zeg je dit ook met een mooi woord, onverlatene, eigenlijk een bedreiging vormen. Omdat
2: de landlopers.
1: Ze soms, de landlopers. Ja. Omdat ze soms bij de gebouwen gaan konken.
0: Nee, dat besef ik. Dat besef ik.
1: En de brandweer, je hebt het zelf aangegeven, is soms niet adequaat equipped.
0: Nee.
1: Bepaalde branden sneller te blussen.
0: Nee, maar ik bedoelde meer dat die raad of commissie of wat het, hoe het ook mag heten, dat als er bepaalde zaken in de binnenstad moeten plaatsvinden, zoals een ondernemer zegt van, ik zie dat de hoek daar zo aan de Sofie Redmondstraat vrij is. Ik wil een mooi parkeergebouw daarop zitten. Dan moet die raad geraadpleegd worden van, kan een ondernemer daar een parkeerplaats opzetten? Is dat nog de historische binnenstad? Ja of nee? Nee, dan geef ik toestemming. Ja, dan ga ik aangeven van oké, je mag iets opzetten, maar je moet daar rekening hiermee houden. Ja. Weet je, dus dat bedoel ik dat er een raad of commissie moet zijn die aan de verantwoordelijke minister, want er moet een bouwvergunning worden verstrekt, toch? Mm. Die aan de verantwoordelijke minister een dwingend advies moet kunnen geven.
1: Ja. Ik kan u in zekere mate begrijpen. Maar dan wil ik gewoon het voorbeeld van de nieuwe vergaderzaal van de Nationale Assemblee aanhalen. Want dat is op een gegeven moment gestopt. Dit is hier weer doorgegaan. Er is een hele commissie aangesteld speciaal voor de bouw. Er zijn enkele aanpassingen gepleegd. Maar then again was dat niet voldoende. En we zijn toch op die lijst geplaatst. Heer Rijmen, wat is uw opvatting?
3: Kijk, ik zit nu in de assemblee en de historie leert ons dat die vorige assemblee, zeker de oppositie, die nu de coalitie is geworden, een aantal keer aan de bel heeft getrokken. Maar men is doorgegaan en nu is die oppositie nu coalitie geworden. En inderdaad was het gestopt en wij hebben daarover gesproken, die commissie, pas met de verschillende actoren. En het vervelende van geplaatst worden op een lijst is dat geen enkele Surinamer vertegenwoordigd was om te kunnen pleiten en zeggen nee, maar je zegt dat, maar je bent pas zelf geweest en je hebt stilzwijgend goedkeuring gegeven. En ik heb toen nog gevraagd in die vergadering, maar laten we niet horen van stilzwijgend, heb ik tegen de architecten. Is er zwart op wit iets geschreven? Is er een rapport? Begrijp je? Maar intussen was die vergadering al uitgeschreven en gaande.
1: Een vergadering met wie?
3: Met, dus UNESCO.
1: UNESCO.
3: Dus maar niemand van ons was vertegenwoordigd op die vergadering. En dat is dan lastig dat buitenlanders nu, met name dacht ik Jamaica, dat soort landen voor je gaan pleiten, Caribische landen, want we zitten in CARICOM, maar er moet wel in de toekomst ervoor gezorgd dat wij zelf kunnen pleiten voor zaken. Omdat niemand kan een beter beeld geven dan de Surinamer in kwestie. Mm-hmm. Begrijp je wat? Er zijn een aantal.

0: al stappen vooruit gemaakt. Begrijp je? Maar is dat wel gezegd tegen de UNESCO?
1: Welke stappen zijn vooruit gemaakt?
0: Ik dacht dat de UNESCO geklaagd had. Als ik terug kijk naar het gesprek die we gevoerd hadden, dat het gebouw te hoog was en men het gebouw toch een beetje lager heeft
1: gemaakt. Ja, 30 centimeter of zo heb ik begrepen.
0: Dus er zijn een paar dingen gebeurd. Er is communicatie gaande. Maar laten we eerlijk zijn, als jij zelf niet aanwezig bent, dus vertegenwoordiger van cultuur, de vertegenwoordiger van Suriname bij UNESCO, als niemand aanwezig is, dan kom je wel op een lijst van gevaarlijke gebouwen.
1: Ja.
0: Maar wij hebben zelf niet kunnen pleiten en zeggen nee, maar er zijn inderdaad wat aanpassingen gebeurd. Dus dat vind ik een beetje minder, dat je hoort dat je nadat je vergadert commissie met de minister, met de directeur van cultuur en al de mensen, ook de architecten, alle actoren. En dan horen we. We wisten wel dat die vergadering, ik weet niet, dus misschien moet je die minister van OW vragen, of de directeur van cultuur, waarom niemand is gestuurd namens Suriname. Maar laten we eerlijk zijn, wanneer die anderen voor je moeten praten, gaan ze niet kunnen praten van je, dan jijzelf. Dus dat is dan de andere kant van de medaille. Maar er is niks aan de hand. Je moet blijven pleiten en we moeten het aanvechten.
1: Ja, ja. Nou, interessante case ook. Gaan we dan door. Kijken we dan naar de situatie bij de TAS, de Telecommunicatieautoriteit Suriname. Daar heeft de directeur besloten om 6 uit de 7 leden van de Raad van Commissarissen voor de rechter te slepen wegens maat en laster. Hebt u de situatie gevolgd, heer Rijmen?
0: We volgen ze. We hebben met beide partijen gesproken. Ik zit niet in de vaste commissie, maar ik ben
1: toehoorder.
0: Ook geen toehoorder, maar als parlementariër mag je wel in de tijdens de hoorzitting aanwezig zijn. Dus we hebben beide partijen gehoord. En je vindt het wel jammer dat het zo ver is gekomen. Ik denk, in Suriname moeten we leren om meer met elkaar te praten.
1: Bedoelt u precies?
0: Precies zoals ik het zeg. Kijk, zodra je het, laten we zeggen, het laatste direct neemt om naar de rechter te gaan, dan kan je bijna zeggen dat er geen mogelijkheden zijn om met elkaar te praten dan vanuit die groene tafel. Dus ik denk dat we het uiterste tot het uiterste moeten gaan om met elkaar te praten. En je kan zeggen, ik weet toevallig dat er getracht is om de partijen bij elkaar te brengen.
1: Ja,
0: maar terwijl er getracht werd, zag ik toen dat een van de partijen naar de rechter is gegaan. En dat is jammer, omdat het doel tenslotte is om dit land op te bouwen. En raad van commissarissen en directeuren, denk ik, moeten op een gegeven moment wel elkaar het zodanig behandelen dat er wederzijds respect aanwezig is. Want als één partij vindt, je hebt smaad en laster gedaan, dan begrijp je, dan heb je een moeilijk ding. Dus wat ook de reden zou zijn dat het zo ver is gekomen, ik geloof in de wet van dialoog. Dat je toch moet proberen middels dialoog te kijken. En soms een passie langer. Maar het moment je naar de rechter gaat, gaat het een hele andere richting op. Want u hebt ook de reacties gehoord vanuit de RVC. Eigenlijk die case nothing is, want wij hebben ons werk gedaan. Maar aan de andere kant staat de directeur, zegt de directeur, nee, je bent aan mijn integriteit gekomen. Jammer.
1: Ja. Heer McAndrew, uw reactie op die case?
2: Wel, ik kan zien dat de heer Rijmen en ik leeftijdsgenoten zijn. Want ook ik geloof in dialoog. En ik vind ook, wel, het is een deel van mijn leven geweest om sociale dialoog te promoten. Dus ik vind dat er toch wel mogelijkheden waren om dit
1: anders aan te pakken.
2: Wat ik wel interessant vind is dat er nu een soort ultimatum is gesteld geworden aan de minister en president. door de voorzitter, dat er gehandeld moet worden. Dus het einde van deze case is nog niet in zicht, naar mijn mening. Het zal nog voortduren. Maar we moeten voorkomen dat dingen vervallen tot een klucht. Want dit soort zaken zijn nooit goed voor ons land. TAS is een belangrijke autoriteit. Ook bij andere bedrijven of organisaties waar je RVC's hebt en waar de samenwerking er moet zijn tussen RVC en directeur, is het toch wel van belang dat de spelregels duidelijk worden vastgelegd. Wat mag een RVC? Wat mag de directeur? En hoe moeten ze met elkaar omgaan? Dus dat soort dingen moeten goed worden vastgelegd, omdat we anders continu dit soort zaken gaan krijgen. En dit soort zaken, ze leiden af.
1: Ja.
2: Ze leiden af van de grotere problemen die moeten worden aangepakt. Ze leiden af omdat menskracht die anders besteed zou kunnen worden, nu daarop gefocust moet zijn. Dus goede spelregels. Ik keek laatst naar die van Staatsolie. Is prima, is duidelijk.
0: Ja, duidelijk.
2: Wat de RVC kan en wat de directie kan. Dus we moeten ervoor zorgen dat dit soort zaken standaard zijn bij dit soort autoriteiten. Zodat je niet als je zegt, als de RVC zegt ik vraag dit, maar de directeur weigert. Het moet toch wel duidelijk zijn van wat de RVC kan vragen en wat de directeur moet doen.
1: Ja.
2: Dus deze zaak is een goede testcase, maar het leidt af.
1: Ja.
2: En het is toch wel dringend noodzakelijk dat er gewoon een oplossing komt in deze problematiek.
1: Ja, om toch de nadruk te leggen op dat woordje, het leidt af. Want dat zegt de president-commissaris ook bij de TAS.
2: Oh, heeft meneer, hij dat ook gezegd?
1: Meneer Scheek. Ja, hij heeft inderdaad aangegeven. We hebben met hem gesproken in een interview. Dat dit een afleidingsmanoeuvre is. Dat zegt hij. Want de zaak draait eigenlijk om openheid van zaken te geven, toch? Zodat de RVC haar controlewerkzaamheden beter kan uitvoeren.
2: Ja.
1: Dus wat denkt u daarover?
2: Hij heeft het over een afleidingsmanoeuvre. Dus,
1: ja.
2: Maar ik heb het erover dat die case, die alle aandacht die je daarin, energie die je daarin moet stoppen, leidt af van de grotere problemen waarmee Suriname te worstelen heeft. Ja. Daarover heb ik het. Dat is mijn afleider.
0: En bovendien, kijk, de case was al bij de president.
1: Ja.
0: Dus soms begrijp ik Surinamers niet. Als de case bij de president is en beide partijen geweest zijn bij de president, waarom zou het nu naar de rechter moeten gaan? En nu is het bij de rechter en een van de partijen zegt de president moet antwoorden. Maar de president heeft intussen beide mensen gevraagd om te komen. En heeft gezegd, we zullen een besluit nemen, we zullen kijken hoe dit op te lossen. Want kijk, wat men vaak vergeet en ja, ik ga misschien een scheve schaats rijden, maar ik ben een man, ik ben eerlijk, ik kan tegen een stootje. We moeten meer en meer de RVC-leden die benoemd worden, moeten we wel volgens mij eerst een training geven.
1: Oh, okay.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, soms kan je dingen vragen, maar hoe vraag je het?
1: Oké.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: Wij zijn in Suriname, soms kunnen we het professioneel optreden niet gescheiden houden dan, bijna kan je zeggen, emotioneel optreden. Want als je op een bepaalde manier iets vraagt, en het is binnen die wet en regelgeving, en laten we zeggen, de andere partij schrijft je, zeg maar, dat moet je wel doen, als je dat wil hebben. Als we ons daaraan houden, dan denk ik dat dingen makkelijk gaan. Zoals bijvoorbeeld de werkrelatie tussen RVC, Staatsolie en directeur. Dus, en als het toch niet lukt en je komt bij de president, en terwijl de president op dat moment bezig is met de minister van TCT, hoor je zoveel dingen in de pers.
1: Mm.
0: Begrijp je? En je vraagt jezelf af, maar als je bij de hoogste baas bent geweest, waarom? En zeker als misschien gevraagd was voor een persstilte, laten we het oplossen intern. Laten we even kijken. Kijk, wij gaan niemand in Suriname beschermen als er
1: mogelijke
0: vermoeden bestaat, ja, dat er zaken zijn gebeurd. Maar ik denk toch moet je rekening houden met de politiek, rekening houden met het instituut-president als ze zelf erbij komt. Begrijp je? Maar mm-hmm, dat vind ik is niet te veel, niet echt in acht genomen.
1: Ja, dus ik vind het wat minder dat meneer Schik in de media is getreden.
0: Nou, ik zeg niet. Ik vind dat als het bij de president is, niet alleen meneer Schik, ook mevrouw zij dan bij de rechter is gegaan. I mean, come on. We zijn al bezig met de president. Het wordt besproken. Begrijp je? Laten we even kijken. En als het toch, als de ene partij niet wil doen wat de andere partij, dan komt het terug bij de president. Maar nu gaat de ene partij naar de rechter en nu zegt de andere partij, president, je moet antwoorden. Ik bedoel, laat de president antwoorden.
1: Ja,
0: maar het kan allemaal voorkomen worden.
1: Het kan voorkomen worden.
0: En dat is dat leidt af. Want de president moet zich met andere dingen bezig worden. En moet niet zich bezig worden met RVC-leden en directeur die met elkaar overhoop liggen.
1: Ze is nu bemiddelaar.
0: Ja, dat gooi je niet op het bord van een president. We moeten volwassen zijn.
1: Is dat niet een taak voor de minister van TCT? Zou hij dat niet moeten oppakken?
0: Maar hij heeft het gebracht toch verder toen hij het niet kon. Dus
1: maar, ik bedoel,
0: kijk, de politieke invloed in Suriname is soms zo complex. Dus wanneer technocraten komen, moeten ze dat ook begrijpen.
1: Mm.
0: Eigenlijk, je moet horen wat ik niet zeg. Ik praat in gelijkenissen.
1: Ja,
0: je moet begrijpen, toch? Anders krijg je dit soort situaties.
1: Ja, de mensen thuis moeten ook begrijpen. Ja, want zij moeten ook horen wat je zegt.
0: Ja, dus mensen kunnen zwart-wit zijn, maar je moet wel rekening houden dat je deelt met complexe situaties soms. En nu is het nog complexer geworden. Dus als je bij de president bent gekomen en je deelt met bijna drie partijen, je deelt met de president, mm-hmm, je deelt met RVC, je deelt met de minister van TCT en je deelt met de directeur. Begrijp je? En het is al bij de president. En oké, misschien is het niet meneer Schik, maar de directeur heeft nu de zaak gelegd bij de rechter. En nu zegt meneer Schik, dan moet de president antwoorden. Al dat kan voorkomen worden. Maar ik weet dat er pogingen zijn geweest om de mensen bij elkaar te brengen.
1: Ja, zit u. Ergens dat dit wel opgelost zal worden?
0: Ik denk dat gewoon dat de mensen die de pogingen hadden gewaagd, ik denk dat ze dat door moeten doen en proberen toch om de zaken te bespreken en toch op te lossen. Want het gaat maar om één simpel ding, toch?
1: Ja.
0: Er moet een quick scan komen, toch? Dus als een quick scan moet komen, hoef je niet naar de rechter te gaan, toch?
1: Mijn neef bepaalde.
0: Maar dat is mijn mening. Hè. Ja, misschien zet ik mezelf in problemen, maar ik ben hier voor die bevolking. Mm-hmm. En ik vind niet dat dit soort dingen te lang moeten duren. Het moet zo snel mogelijk opgelost worden.
1: Ja, we hebben een soortgelijke situatie ook gezien bij het Viskeuringsinstituut. Dus het is geen nieuw fenomeen, heer McAndrew. En we kunnen zelf verder gaan, hoor.
0: Ja.
1: Maar opmerkelijk is wel dat er tijdens deze regeerperiode toch een aantal gevallen naar voren zijn gekomen waar RVC en directie overhoop liggen met elkaar. En u sprak daar net over, er moet bepaalde richtlijnen moeten komen om dat onderscheid te kunnen maken.
2: Ja. Er was ook een trainingssessie, toch? Ik begreep dat alle RVC-leden moesten naar
1: een trainingssessie.
2: Moesten naar een trainingssessie gaan.
1: Van één of twee dagen?
2: Ja, van één of twee dagen. Nee, wel, om even basic dingen kenbaar te maken, toch? Waarop ze moeten letten, hoe ze zich moeten gedragen, wat de dingen zijn. Maar
1: denk je dat voldoende is? 1 tot 2 dagen een trainingssessie houden?
0: Nee, maar kijk, wanneer de profielschetsen gemaakt zijn en men naar de criteria gekeken heeft wie je zal zetten als RVC-leden, ga ik ervan uit dat je niet alleen rookies zet, mensen die misschien voor het eerst RVC-leden zijn. Mm-hmm. Je gaat ervan uit dat het ervaren mensen zijn en ook al is één of twee personen niet ervaren, maar je hebt 7 leden. En je gaat toch een manier moeten vinden om met tact met elkaar om te gaan. Begrijp je? Als er een perceptie wordt gecreëerd dat... En we hebben beide partijen gehoord, dus ik zat daar. En het leek niet als het een soort vijandschapsding zou worden, zoals het nu naar buiten komt, de directeur. Ja. Begrijp je?
1: Ja. Als je beide mensen kent en als je mensen praat, dan leek het ook niet daarop.
0: Nee, leek het ook niet daarop. Maar wanneer dingen zwart-wit nu daarna wordt gekeken, dan zie je waar we zijn terechtgekomen. Maar ik denk dat wij, wie dan ook, het zijn RVC, het zijn Raad van Toezicht, het zijn directeuren, het zijn politici. We moeten altijd kijken naar de big picture.
1: Ja.
0: Als je op een post bent, politiek, het is, je gaat niet oneindig daar blijven. Dus als er bepaalde dingen gevraagd worden, moet je naar kijken en zeggen, oké, is het binnen wet en regelgeving? Dan, als het binnen wet en regelgeving is, moet je doen wat je moet doen. Als het niet binnen wet en regelgeving is, moet je dat kunnen bewijzen aan de andere partij dat je hebt het niet gevraagd zoals het moet.
1: Ja.
0: Maar daarom zeg ik, als de dingen al bij de president zijn, laten we wachten.
1: Ja.
0: Maar ik vind het te ver gaan, dus sorry hoor. Ja. Ik had niet verwacht dat het zo ver zou komen.
2: Ja. Maar om terug te komen, ik denk dat training is noodzakelijk. Als het 1 of 2 dagen duurt, moet er in principe niet aan toe doen. Want het gaat er om van wat wordt tijdens die training aangeleerd, toch? Wat wordt mensen... Welke skills, welke kennis hebben ze na die training? Dat is van belang. Want ik ben ook naar trainingen van 1 of 2 dagen geweest. Maar je voelde je daarna wel equipped om bepaalde dingen te doen, toch?
1: Mm-hmm.
2: Maar ik ben ook wel iemand die gelooft in lifelong learning.
1: Ja.
2: Dus 1 training, dan ben ik eens. Er moeten meerdere trainingen komen voor RVC-leden, maar ook voor directieleden. Want beide partijen moeten weten van hoe ze zich moeten gedragen, toch? Wat kan een directeur verwachten van de RVC of directie? En wat kan de RVC eisen van de directie? Dat soort dingen moeten duidelijk zijn.
1: Ja.
2: Dus training is goed. Het moet verder gaan. Er is een begin gemaakt. Maar het moet verder gaan dan eenmalige gebeurtenis.
1: Ja.
0: En aan het einde van alles, oorlogen beginnen met woorden... Oorlogen eindigen ook met woorden. Die sociale dialoog moet aanwezig zijn.
1: Ja.
0: En het neemt niks van niemand af om te zeggen, hey, die benadering of dat was niet goed, of de woordkeus was niet goed in mijn brief of whatever. Of ik had het niet zo gezien. Zodra hij gebruikt het woord, je gaat naar de richting van sociale dialoog, kan het opgelost worden.
1: Mm.
0: Begrijp je? Iemand zei, heeft een verleden artikel geschreven. Hij zegt, we moeten meer naar elkaar luisteren. Dan steeds te willen praten. Dus ja, is het tijd dat we meer naar elkaar gaan luisteren. Want nu gaat het niet, in dit geval bij mij, gaat het niet eens om wie gelijk heeft. Want ik heb beide mensen gehoord.
1: Mm. Heeft u uw conclusie op wie gelijk heeft en niet?
0: Voor mij is het, we hebben nu een impasse, we moeten daaruit komen.
1: Ja.
0: Maakt dat voor mij niet uit wie gelijk heeft.
1: Oké.
0: Begrijp je? Nu, want kijk, een voorbeeld. Ik heb begrepen dat volgens mij 1 of 2 mensen namens de TAS weg moeten gaan. Maar is een impasse.
1: Mm.
0: Hoe gaan ze vertrekken?
1: Ja.
0: Als je nu een crisis hebt. Terwijl ze, zoals ik het heb begrepen, verplicht moeten zijn om volgens mij in Brazilië een iets bij te wonen namens Suriname. Maar gaan ze kunnen gaan? I don't know.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja. Nou, we moeten toch snel doorfietsen. De tijd is niet onze bondgenoot. Het laatste onderwerp voor vandaag. We hebben de afgelopen periode ook gezien dat de minister van Justitie en Politie, ik zeg, op het matje is geroepen door het parlement. Misschien is dat een beetje extreem gebruikt. Maar ik hoorde uw collega, meneer Rijmen, meneer Yogi, eigenlijk aan de president vragen dat ze nader moet kijken naar het functioneren van die minister en eventueel dat ze daarvoor een vervanger moet vinden. Daarnaast, die kritiek komt gewoon van beide kanten hoor, zowel oppositie als coalitie. En de enige persoon die ik echt heb gezien opkomen voor de minister is meneer Brunswijk, fractielid toch, van de ABOP. Ja. Heer McAndrew, laten we bij u beginnen. Laten we kijken, sorry, ik heb dit verkeerd. Yes. Laten we bij u beginnen. Wat vindt u van het functioneren van die minister van Justitie en Politie?
2: Well, laat me zo zeggen. Ik vind sowieso, en dat heb ik ook in andere groepen kenbaar gemaakt, een jaar vind ik sowieso te kort om een minister goed te kunnen beoordelen. Vele ministers deden wat anders, dus ze moeten zich inwerken in de materie en dat soort zaken. Dus ik denk dat je na het tweede jaar pas echt een goed beeld kan krijgen van is de persoon wel geschikt voor die post of niet. Voor wat betreft de minister van Juspol, ik denk dat hij toch wel zaken probeert te bewerkstelligen, maar hij heeft bepaalde zaken niet mee. En daarom is het ook, behalve dat je goed moet luisteren wat is gezegd, moet je ook weten hoe je communiceert, toch?
3: Ja.
2: Mm-hmm. Als je komt vanaf het begin en je begint te zeggen van mensen moeten je niet testen enzovoort, dan creëer je een bepaalde sfeer, toch?
3: Een bepaalde verwachting.
2: Ja, ja. Dus mensen moeten ook weten wat en hoe ze bepaalde dingen zeggen. Dus ik denk dat hem nog steeds achtervolgt. Maar voor de rest, laten we kijken wat hij het tweede jaar doet, toch? Want een jaar vind ik te kort om te zeggen van ja, nu moet je gaan reshuffelen. De personen moeten zich inwerken. Vaak genoeg, dat heb je bij elke regeringswisseling, komen er vaak genoeg ook nog nieuwe directieleden. Want de ene partij is weg, dus de mensen moeten ook weg. En dat creëert stagnatie voor wat betreft het beleid, toch? Dus met dat soort zaken moet je wel terdege rekening houden. Want soms gaat ook institutionele kennis zo verloren.
3: Nee.
2: Dus daarmee moet je toch wel rekening houden. Dus ik zeg van laten we zien wat de minister in het tweede jaar presteert. En dan pas kunnen we een goed oordeel vellen. Over zijn functioneren. Als hij wel geschikt is. Als minister van Justitie en Politie of niet.
1: Hoe denkt u daarover, heer Reijmen?
0: Kijk, het is niet alleen de minister die verantwoordelijk is. Hij is de eindverantwoordelijk, maar je hebt ook een KC. Dus de korpschef is ook dat. Laat niemand je iets anders aangeven dat de minister eigenlijk alleen verantwoordelijk is. De minister is niet op het veld. De minister moet beleid maken en beleid zoveel mogelijk proberen te controleren. Maar je hebt een KC. En als je hoort dat er kwik wordt gestolen, kan je de minister daarvoor verantwoordelijk stellen? Of zou je toch moeten vragen, zoals wij gewend waren aan die KSI, dat wat is er precies gebeurd? Wij horen de KSI nog, ik heb de KSI eigenlijk bijna nog niet gehoord. Ik hoor meer de minister praten en de minister alle slagen nemen. Dus het is een wisselwerking, het is een samenwerking die moet plaatsvinden. Oké, die minister neemt het op zich. We horen die KC niet, maar ik denk dat die verantwoordelijkheid bij beide ligt.
1: Ja.
0: En ik deel de mening van meneer McAndrew dat je niet op grond van een jaar kan komen zeggen. En zeker niet de oppositie. Want anders konden we dat ook toen hebben gezegd, dat ministers na een jaar ook moesten weggaan. Maar je kan niet een waardeoordeel op grond van een jaar geven. Je moet kijken wat zijn de feiten. En de cijfers liggen daar. Dat inderdaad een aantal, de statistieken wijzen dat een aantal plusjes zijn. Maar aan de andere kant, vanwege met name het gedrag van onze verkeers onze verkeersmensen.
1: Ja, deelnemers.
0: Deelnemers hebben gemerkt dat dat vooral eigenlijk wat kwaad bloed heeft gecreëerd. En ik hoor de collega Matura daarover praten. En ook meneer Brunswijk heeft daarover gepraat. En de minister gezegd, hé, wat gebeurt er? Begrijp je? Maar ik vind dat het goed is dat het parlement de minister ter verantwoordelijkheid roept. Maar dan moet je ook, want zo werkt dat toch. Als je me ter verantwoording roept, dan moet je nu kijken wat is de follow-up. En als er niks gebeurt binnen 2-3 maanden, dan kan ik zeggen oké. Maar nu is aan de bel getrokken. Die minister zal dan met zijn actoren gaan kijken. Hij heeft dat ook aangegeven, dat er wel controleposten zijn, begrijp je. Maar als iemand wil rijden als een wilde ezel en als deelnemer van het verkeer jezelf in gevaar, dat heeft de minister in de hand. Dus daarom zei ik eerder ook, die verantwoordelijkheid is niet alleen bij de minister. Want ja, u bent wel geconfronteerd dat de laatste tijd er toch genoeg plaatsen zijn waarbij er die verkeerscontrole aanwezig is. Begrijp je dus?
1: Ja.
0: Je kan niet op grond van één ding zeggen die minister moet naar huis. Begrijp je? En je moet verder kijken dan dat.
1: Nou, ik denk, ik weet nog, in het betoog van meneer Yogi heeft hij een reeks zaken aangehaald, hoor. Dus dat ding heeft zich in de loop van de tijd is het toegenomen, toch? Je hebt het zelf aangegeven, de verdwijning van Quick op bureau Geersvlijt. Leden van het arrestatieteam die de fout zijn gegaan.
0: Maar een integriteitsprobleem is dat. Kan je zetten in ter verantwoording van die minister? Nee. Absoluut niet. Kijk. Als 10 politieagenten die volledig gescreend zijn, psychologisch getest. Het zijn niet gewone politieagenten. Ze zijn in alles ingewijd wat integriteitskwesties zijn. Want zij doen een job die niet een ieder doet. En als zij kiezen om toch een verkeerde schaats te rijden, is dat de minister. Dus ik deel die mening. Dus kijk, met bepaalde dingen zou ik mee kunnen gaan. Maar ik zou niet zeggen dat daarvoor de minister direct bedankt moet worden. Nou man, dat is niet eerlijk, man.
2: Je moet je afvragen toch, van wat zijn de beleidsissues en wat zijn de operationele issues? De minister is...
1: Je moet het gaan scheiden.
2: Absoluut. Ja, de minister is primair verantwoordelijk voor de beleidsissues. Operationele issues, dat valt zoals de heer Remer zegt, onder de korpschef. Hetzelfde dus kan je zeggen toch... van arbeid. Je hebt arbeidsinspectie. Wordt geleid door een inspecteur-generaal. En als er klachten komen omdat mensen een scheve schaats rijden, ik zeg maar wat hoor, dan kan je niet zeggen van de minister is daarvoor verantwoordelijk.
1: Mm-hmm.
2: De minister moet naar huis omdat arbeidsinspecteurs verkeers hebben gehandeld. Nee. Kijk, wat zijn de beleidskwesties? Als de minister zegt van oké, mijn beleid is dit, en het gaat valikant fout, dan kan je zeggen van ja, je hebt een point. Maar als iets operationeels fout gaat, dan moet je toch wel een beetje beheerster zijn en gaan kijken van hoe er misschien beleidsmatig gecorrigeerd kan worden, dat wel. Maar je kan niet bepaalde zaken in de schoenen schuiven van de minister. Dat is een beetje te ver gezocht.
0: Maar politiek-wise begrijpen we het hoor. Dus dat is geen probleem. Kijk, meneer Yogi, mijn collega, gewaardeerde lid Yogi, heeft het recht om vanuit zijn politieke visie dat te vragen. Maar ik hoef het niet eens te zijn met hem. Maar ik begrijp het. Misschien als ik ook in de oppositie zat, zou ik dat dezelfde ook hebben gedaan. Maar ik vind na een jaar een minister bedanken. Nee, die minister heeft zeker 6 maanden nodig om... Ook al is hij hier is, ook al zat hij in het bestuurlijke. Maar het is niet dat hij zat bij minister van Justitie. Hij zat, als ik het goed had, bij de VP van de kabinet, bij de vorige regering. Dus dit is weer een andere discipline waar je dan weer je anders moet oriënteren. En je moet hem de ruimte bieden. Maar aan de andere kant moet je doorgaan. En dat is het recht van de volksvertegenwoordiger. Ja, wie dan prek aan mandat? Hey. En als je dat wil doen... politiek of je het wil doen vanuit de coalitie of vanuit die oppositie. Het is goed om de man op scherp te houden, want veiligheid is heel belangrijk.
1: Ja.
2: Dus een DNA heeft sowieso een taak om, zoals de heer Remert zegt, de regering scherp te houden. Dus die taak is er sowieso. Maar nogmaals, wat is een beleidsissue? Wat zijn het falen geweest van het beleid? En waar is er operationeel gefaald? Dus dat moet je wel gaan bekijken. En op basis daarvan kan je dan bepaalde dingen eisen.
1: Ja.
2: Eens, er zijn wat schoonheidsfoutjes geweest bij de minister. Zoals ik eerder zei, het begin toen hij in dienst kwam. Niet testen enzovoort. Dus je gaat bepaalde verwachtingen scheppen. Dus soms is het goed om gewoon humble ergens naartoe te gaan.
1: Ja.
2: Met humility. En je doet je werk.
1: Ja. Nee. Goed, heren, ik denk dat we hiermee dan eruit gaan met dit onderwerp over het functioneren van de minister van Justitie en Politie. Ik wil jullie dan bedanken en zeker ook de kijkers en luisteraars die vanmiddag wederom hebben gekeken naar retrospectie. Vandaag is zondag 26 juli. Ik bedank u voor het kijken. We gaan eruit. En ik zeg, hebt u een fijne dag verder. Thank you.

Grace and blessings. Ik heet u welkom bij een gloednieuwe aflevering van Revival Now, your gospel program, hier zo op 91.7 FM. En vandaag, you will be blessed. You will be blessed today. We gaan u zegenen met geweldige gospel music. We hebben een boodschap uit Gods woord en een geweldig interview welke u gaat bemoedigen. We gaan direct van start met twee gospelnummers. Halleluja van Forever Jones en Speak O Lord van Juanita Bynum. Yeah.

0: Yes, en u heeft kunnen luisteren naar Speak, O Lord, van prophetess Juanita Bynum. En dat is ons gebed ook voor vandaag, dat de Heere spreekt, zodat wij instructies van Hem mogen ontvangen. Wanneer de Heere spreekt, niets is heerlijker dan een boodschap van God te mogen ontvangen. Ja, om richting te mogen ontvangen, om bemoediging te ontvangen, wat het ook is. Wanneer de Vader spreekt, dan worden wij als zijn kinderen bemoedigd. En we hebben ook voor vandaag een boodschap uit Vaders boek. En de boodschap wordt vandaag gebracht door broeder Felion Sanvisi. Hij gaat het hebben over de kracht van uw geloof. Mogen deze boodschap u bemoedigen, u sterken en u verder op weg helpen. Laten we kijken wat de kracht van uw geloof is.
1: Goeiedag iedereen, mijn naam is Felion Sanvisi. En het is mij een voorrecht om u vandaag te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, de man van God, pastor profeet Patrick Botsen. Ik dank hem voor de mogelijkheid om te mogen bedienen vanuit Gods woord. Verder wil ik nog eer geven aan alle ouderlingen, alle diakenen in Bethel Opperoen. Ik geef eer aan alle leiders die afgestemd zijn bij deze uitzending. En ook u als luisteraar die betrokken bent, I salute you en ik verwelkom u in de tegenwoordigheid van God. Amen. Vandaag wil ik u bemoedigen vanuit het onderwerp de kracht van uw geloof. Het onderwerp van vandaag nogmaals is de kracht van uw geloof. Het is heel erg belangrijk dat wij die Christus hebben aangenomen, dat wij uit geloof leven. Precies zoals de Bijbel dat zegt in Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Amen. In Romeinen 1 vers 17, daar zegt de Bijbel, ik lees uit de NBV 21 vertaling, dus de nieuwe Bijbelvertaling. Daar zegt de Bijbel, in dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door het geloof. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal door geloof leven. Amen. Wat we hieruit leren is dat wanneer we in Gods gerechtigheid willen wandelen, in feite in alles wat we doen in het Koninkrijk van God, wanneer we het zonder geloof doen, gaat het geen effect hebben. Geloof is datgene wat garandeert dat wat Gods woord zegt in vervulling zal komen. Amen. En het is belangrijk dat wij dan ons onszelf in een zodanige positie zetten dat we geen andere keuze hebben dan om te geloven en te vertrouwen op het woord van de Heer, op het woord van God. Het moment dat we Christus aannemen, leert de Bijbel ons dat alleen dat wij dus moeten geloven. Want het is door het geloof dat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven, door dat geloof kunnen we hem aannemen. Door dat geloof kunnen we Christus aannemen. Wanneer we Christus hebben aangenomen, uit geloof en uit datzelfde geloof dienen wij verder ons leven te leiden in hem en verder gewoon te gaan met hem. Amen. Dat gezegd hebbende, laten we gaan kijken naar wat geloof precies is. Want we hebben het vaak erover, we praten vaak erover, of er wordt vaak erover gesproken. Maar de daadwerkelijke betekenis van geloof is iets waar wij weinig op stilstaan. Dus ik wil even met u gaan naar Hebreeën 11 vers 1. Daar zegt de Bijbel, het geloof nu is de zekerheid der dingen. Dus het is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Wat we hieruit halen is dat ons geloof, het is niet gebaseerd op wat wij zien. Geloof is niet gebaseerd op wat wij zien. Geloof is gebaseerd op wat God aan ons bekend heeft gemaakt. Geloof is de realiteit vanuit God. Niet de realiteit vanuit waar wij leven. Begrijpt u dit? De realiteit waar ik het over heb, het is een feit. Toch? En wanneer wij dan vanuit die realiteit van God leven, is het dus dat we in geloof gaan handelen. Ongeacht wat wij zien, ongeacht wat wij horen, ongeacht hoe wij ons voelen, ongeacht wat wij ervaren. We gaan leven vanuit de realiteit in God. Een simpel voorbeeld. Als de Heer u zegt, na 3 jaren ga ik u verhuizen naar een ander land. Na 3 jaren ga ik u zegenen met een kind. Na 3 jaren ga ik u zodanig rijk maken dat u gaat vergeten dat u ooit door armoede heen bent gegaan. Wat u misschien op zo'n moment ziet, is dat u arm bent, is dat u geen kind heeft, is dat u nog bent waar u bent, is dat u nog niet. U ziet geen mogelijkheden eigenlijk hoe datgene wat de Heer u beloofd heeft tot stand gebracht zal worden. Nou, geloof op dat moment is dan uw zekerheid in datgene wat de Heer beloofd heeft. Dus uw realiteit moet dus zijn, God gaat me zegenen, of over 3 jaren ga ik een kind hebben, over 3 jaren ga ik verhuizen, over 3 jaren ga ik rijk zijn. Dat is dan de realiteit vanuit welke u moet leven. De realiteit van het geloof is gebaseerd op wat God gezegd heeft, wat God beloofd heeft. Dus als u op dat moment een tegenstrijdig ervaring heeft, tegenstrijdig vergeleken met wat de Heer beloofd heeft, is uw geloof om vast te houden aan datgene wat God beloofd heeft. Dus geloof is de zekerheid van datgene wat u hoopt. Waarin hoopt u? U hoopt in wat God beloofd heeft. Amen. En verder zegt het, het is het bewijs der dingen die men niet ziet. Wanneer u uw geloof baseert op datgene wat de Heer beloofd heeft, wat er gebeurt, is dat hij in uw gedachten, u ziet dat ding al. U ziet het al gebeuren. U leeft in die realiteit. Daarom zegt de Bijbel, het is het bewijs der dingen die men niet ziet. Fysiek, in uw natuurlijke wereld, ziet u het nog niet. Maar in uw mind, in uw gedachten, ziet u het wel. Dus als u zegt dat u gelooft in iets, en je het uiteindelijk niet kunt verbeelden in uw denken, moet u gaan kijken of u daadwerkelijk erin gelooft. Want het is door uw geloof dat dat ding tot stand gebracht zal worden. Dus uw realiteit moet dus zijn de realiteit van God. En dat moet u ook zien als een feit. U moet het zien als een feit. Als God zegt, ik ga u genezen, en u op dit moment pijn heeft, uw pijn op dat moment is niet het probleem. Als u op dat moment afrekent met het probleem van de pijn, gaat het zakken. Amen. Dus de pijn kan een resultaat zijn van misschien stress, spanning of zo. Maar het feit is dat u dus genezen bent. Daarom zegt de Bijbel, laten zij die ziek zijn zeggen, ik ben genezen. Laten zij die zwak zijn zeggen, ik ben sterk. De Heer toont ons dat ons geloof niet gebaseerd moet zijn op onze huidige situatie. Maar het moet dus gebaseerd zijn op wat zijn woord zegt over ons en waarin wij zelf geloven. Er zijn 2 manieren waarop we geloof kunnen toepassen. We kunnen het praktiseren op basis van een woord dat God aan ons persoonlijk heeft gegeven. Een woord dat we uit Gods woord hebben gelezen. Of we kunnen onze eigen verlangen creëren en zodanig erin gaan geloven dat het God in beweging zal gaan brengen. En wanneer ik het dan heb over onze eigen verlangen. dan heb ik het over verlangen die in de wil van God zijn voor ons. Amen. Dus het geloof is de zekerheid der dingen die wij niet zien. Wat is de zekerheid? Wat is het geloof ook nog? Het is ook nog de realiteit. Het is leven in de realiteit. Van de belofte van God. Het is niet gebaseerd op wat we zien,

Amen. En hoe wij dat doen, ga u eens, vanuit de Bijbel ga ik een voorbeeld geven. De Bijbel praat over Sarah, die de vrouw van Abraham is. De Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 11. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Ten eerste onze beeld naar God. Want hier zegt de Bijbel, Sarah had de Heere betrouwbaar geacht. En door het geloof kon Sarah, ondanks dat ze op hoge leeftijd was, ze was al boven de 90, toch, ze was al boven de 80 jaar, toen God haar beloofd had dat ze een kind zou krijgen. In onze menselijke wereld is het onmogelijk om zoiets tot stand te brengen. Is het onmogelijk dat u op zo'n hoge leeftijd nog kinderen krijgt. Maar omdat Sarah geloof had in de Heere, doordat ze haar gedachten gebaseerd had op wat de Heere beloofd had, kon ze dus die belofte van de Heere tot stand zien komen. Amen. Dus het is belangrijk om, nadat de Heere ons iets beloofd heeft, om het in praktijk te gaan brengen. Door te gaan handelen uit geloof. Recentelijk hebben we een gastspreker gehad in onze plaatselijke gemeente. En hij deelde een getuigenis van een vrouw die een woord, een persoon, die persoonlijk persoonlijke periode waar ze tijd doorbrachten met God, had God tegen haar gezegd dat ze een kind zou krijgen. Of is dat via een profeet gegaan, ik weet niet meer. Maar de getuigenis is dus, de vrouw had een woord gehad van God dat ze een kind zou krijgen. Tegen die tijd was die vrouw nog niet getrouwd. Die vrouw had geen man. Maar wat ze deed is, uit geloof, omdat ze vertrouwde op het woord van God, begon ze, en het werd ook specifiek aan haar gezegd dat ze een dochter zou krijgen. Of welk geslacht. Het geslacht werd bekendgemaakt aan haar. Dus wat ze heeft gedaan is, voordat ze getrouwd was, zelfs voordat ze een man had, heeft ze een kamer gedecoreerd. Ze heeft spullen gekocht gebaseerd op het geslacht dat aan haar gezegd werd dat ze zou krijgen. Ze heeft babyspullen gekocht, alles geregeld en voorbereid. Toen ze getrouwd werd, verhuisde ze al die spullen naar dat nieuwe huis van haar en haar man. En haar man vroeg haar, wat gebeurt er precies? We hebben nog geen kinderen, dus waarom koop je babyspullen? Waarom zijn deze dingen in de kamer? Waarom is de kamer ook geverfd gebaseerd op het geslacht? Op het geslacht dat we verwachten, of dat u verwacht. Die vrouw zei tegen haar man, de Heer heeft me gezegd dat ik een kind zal krijgen. En het kind, het zal een meisje zijn. Dus ik bereid me daarop voor. Die man beschouwde haar gek. Dacht van, het is gewoon raar wat je doet. Uiteindelijk wat er gebeurde, dat kind is gekomen. Precies zoals de Heer het beloofd heeft. Dus het is belangrijk dat wij ons geloof in praktijk brengen. Als de Heer ons gezegd heeft dat hij ons zal genezen of dat hij ons zal zegenen, is het belangrijk om niet te zitten met het woord, maar vanuit dat woord te gaan handelen uit geloof. En wanneer wij handelen uit geloof, dat is wat uiteindelijk God in beweging zal brengen. Amen. Dat is wat God uiteindelijk in beweging zal brengen. En datgene wat wij dus gaan praktiseren, gaat de Heer tot stand brengen in ons leven. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 4, vanaf vers 3. En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Amen. Het is uit geloof dat God Abraham gered heeft en tot een zegen heeft gemaakt voor natieën.
Abraham.

0: Abraham, toen God aan hem zei: Abraham, ik wil dat je uit je vaderland gaat en gaan naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham geloofde God, zegt de Bijbel hier, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Het is hem gerekend tot gerechtigheid. Wat er gebeurt wanneer we God gehoorzaam, wanneer God ons iets gezegd heeft, dienen wij uit geloof te handelen door ten eerste Gods woord te gehoorzamen, ten tweede door acties te ondernemen, te geloven in het woord en acties te beginnen te ondernemen. Toen God tegen Abraham zei: ik zal je brengen naar een land waar ik je nageslacht zal zegenen. Abraham kende de weg niet. God heeft Abraham geen stappenplan gegeven. Hij zei, enige wat hij tegen Abraham zei is: volg mij en ik zal je brengen naar dat land. Abraham, uit geloof, ging hij uit zijn vaderland, niet wetende waar God hem naartoe wilde leiden, niet wetende of als hij comfortabel zou zijn op dat gebied of in dat land waar God hem naartoe zou leiden. Heeft hij stappen ondernomen, hij heeft uit geloof de Heer zijn instructies gevolgd. Elk moment was hij afgestemd op de Heer. Want hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. Dus hij moest afgestemd blijven, zodat God hem de volgende stap bekend zou maken. Totdat Abraham aankwam in het land waar God uiteindelijk de Israëlieten gezegend heeft. Dus geloven in de Heer is super belangrijk. Het is belangrijk dat we handelen, dat is ons deel. Handelen uit geloof. Dingen in het praktijk brengen. Dingen gaan praktiseren. Dat is de wijze, dat is de manier waarop wij tonen dat wij in God geloven, of dat we geloven in God zijn belofte. Ik wil u een paar praktische stappen meegeven. Een paar dingen die u zou kunnen doen om uw geloof in peil te houden, intact te houden, om uw geloof te boosteren, om uw geloof toe te laten nemen wanneer de Heer u een belofte gegeven heeft. Amen. De eerste stap, of een van de dingen die ik u wil meegeven, is om uw gedachten te programmeren. Programmeer uw gedachten. Uw gedachten programmeren moet u zien als wanneer u de instellingen van een mobiel zodanig instelt dat het functioneert op een manier waarop u zou willen dat het moet functioneren. Bijvoorbeeld, als u wil dat wanneer mensen u bellen, uw mobiel moet rinkelen en een bepaalde beltoon moet afgaan, dan gaat u naar uw instellingen. U stelt in dat het gaat rinkelen. U gaat ook instellen welke beltoon u wilt horen wanneer men u belt. Precies zo ook gaat u uw gedachten programmeren om niet te denken zoals uw gedachten wil denken. U gaat uw gedachten programmeren om niet te focussen op wat u nu ziet. Maar u gaat het programmeren zodanig dat het gaat focussen, of dat het zich zal gaan richten op wat de Heer beloofd heeft. Amen. Dus u gaat uw gedachten programmeren op een zodanige manier dat de belofte van God al een realiteit is. In uw gedachten gaat u in die realiteit leven. En nadat u in die realiteit gaat leven in uw gedachten, dat is wat uiteindelijk uw acties gaat bepalen. Want de Bijbel leert ons dat zoals een mens denkt, zo is hij. Zoals een mens denkt, zo gaat hij ook acties ondernemen. Dus als u denkt in de termen van: de Heer gaat me zegenen, terwijl de Heer het ook beloofd heeft, gaat u ook wandelen als iemand die gezegend is. Als u gelooft in: de Heer gaat mij genezen, gaat u niet meer zitten klagen. U gaat niet meer saai zitten te doen. U gaat niet meer verdrietig zijn. U gaat verblijd zijn en u gaat met de instelling zijn dat de Heer u gaat genezen. En een van de dingen die wij kunnen gebruiken om onze gedachten te programmeren en te conditioneren is Gods woord. Verzamel alle teksten. verzamel Bijbelteksten die te maken hebben met uw situatie. Verzamel Bijbelteksten die te maken hebben met geloof. Amen. En wanneer u die teksten verzameld heeft, spreek ze over uw leven. Spreek die teksten over uw leven. De Bijbel zegt, een rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus wat u dan doet is, u spreekt het over uw leven. Zeg, ik zal uit geloof leven, omdat ik een rechtvaardige ben. Zeg, ik zal precies zoals Abraham uit geloof heeft gehandeld en het hem tot gerechtigheid gerekend is, precies zo zal ik gaan handelen. De Bijbel zegt ook, God is geen mens dat hij liegen zou. De Bijbel zegt, laten zij die ziek zijn zeggen, ik ben genezen. Laten zij die arm zijn zeggen, ik ben rijk. Laten zij die zwak zijn zeggen, ik ben sterk. Dus u gaat die dingen spreken over uw leven. U gaat Gods woord proclameren in uw leven. U gaat de tekst in Job, volgens mij Job 28, daar zegt de Bijbel, en u zal iets proclameren, en thou shall speak a thing, and it shall be established unto thee. U zal iets spreken, en het zal u tot stand komen. Het zal de uwe worden. Door wat u zegt, zegt de Bijbel, als u bidt, moet u geloven. U moet geloven dat datgene uit uw mond komt. Dat is niet alleen iets is wat uit uw mond komt, maar dat het uiteindelijk een realiteit zal worden in uw leven. Amen. Dus laat u niet leiden door wat u ziet om u heen, maar laat u leiden door wat God zegt over u en over uw situatie. De Heer gaat uw realiteit. En wat is uw realiteit? Uw realiteit is wat en is hoe u denkt over de situatie. Uw realiteit moet niet gebaseerd zijn op wat u ziet om u heen. En wanneer u gaat spreken vanuit de realiteit in uw gedachten, die gebaseerd is op Gods belofte, dan gaat God die woord op basis van die woorden handelen. Als u met uw mond beleidt, zegt de Bijbel, dat Jezus Christus de Zoon van God is en geloof dat hij voor u is gestorven, dan wordt u gered en u wordt genomen tot een kind van God. Precies zo ook wanneer wij beleiden met onze mond, ik ben gezegend, ik ben rijk, ik ben sterk, ik ben genezen, ik ben gezond, ik ben een zegen voor natieën. Dat is ook datgene wat u gaat zien uiteindelijk in uw leven. Maar u moet volharding hebben. U moet niet opgeven. U moet niet mismoedig raken wanneer u niet ziet wat de Heer beloofd heeft. Wanneer u de realiteit van Gods Koninkrijk niet gemanifesteerd ziet in uw leven, moet u het geloof behouden, want dat is uw zekerheid. Dat is waaruit wij leven. De Bijbel leert ons, een rechtvaardige zal uit geloof leven. Amen. De Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 10, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Dus wanneer u in eerste instantie gaat geloven, het tweede wat u gaat doen is, u gaat het beleiden. U gaat beleiden wat de Heer gesproken heeft over uw leven. Als de Heer u gezegd heeft, u bent een zegen voor natieën, u gaat dat woord nemen en het beleiden. En terwijl u het beleidt, bent u uw gedachten op zo'n manier aan het programmeren. Uiteindelijk wat er gaat gebeuren is, u gaat vanuit die realiteit handelen. U gaat vanuit die realiteit leven. Het gaat zodanig geprint zijn in uw gedachten, dat u geen enkele andere optie zal hebben dan uit geloof te gaan handelen. Amen. Dus het is heel erg belangrijk om te gaan wandelen op basis van Gods instructie. De bloedvloeiende vrouw, ze geloofde dat als ze de kleed van koning Jezus aan zou raken, dat ze haar genezing zou krijgen. Dus daar zien we geloof in praktijk. En omdat ze dat geloofde, maakte het haar niet uit wie zou zeggen, wie wat dan ook zou zeggen, dat ze stinkt, dat ze zich moet gedragen, of dat ze dit en dat is, dat ze al zoveel jaren door bloedvleeringen heen gaat. Het maakte haar niet uit. Uit geloof was ze aan het kruipen. Ze kruipte, ze kruip, ze kroop, ze kroop, ze kroop. Uiteindelijk is het haar tot gerechtigheid gerekend. Jezus zei tegen haar: uw geloof heeft u behouden. Ze kroop op basis van geloof, kroop ze naar de Heere toe. Van vandaag is vandaag. Ik ga zijn kleed aanraken. En wanneer ik zijn kleed heb aangeraakt, zal ik mijn genezing ontvangen. Uit dat ding heeft ze uit geloof gehandeld. Uiteindelijk, toen ze het aanraakte, heeft ze inderdaad haar geloof is haar geloof uiteindelijk tot werkelijkheid geworden. Dus in haar gedachten leefde ze vanuit die realiteit: ik zal genezen op het moment dat ik Jezus zijn kleed aanraak. Amen. En let wel wat Jezus zei. Jezus zei niet: mijn kracht heeft u genezen of wat dan ook. Hij zei: door uw geloof heeft u uw genezing ontvangen. Door het geloof van die vrouw. Dus dit is wat ik bedoel met dat wij een verlangen kunnen hebben en ons geloof daarop programmeren. Het was in Gods wil dat deze vrouw genezen zou zijn. En ze heeft niet gewacht totdat Jezus zei: kom zieke, laat mij jullie genezen. Nee, uit zichzelf begon ze te geloven. En uit dat geloof heeft ze een eis gezet. En ze heeft zichzelf gedwongen om te handelen uit geloof. Ze heeft zichzelf, haar mind geprogrammeerd om te handelen uit geloof. En toen ze handelde uit geloof, heeft ze haar genezing ontvangen. Dus we moeten onze gedachten conditioneren. Niet op basis van wat wij zien, maar op basis van Gods belofte, op basis van Gods woord. Het moment we vanuit Gods woord handelen, uit geloof, dan zal het ons tot gerechtigheid gerekend worden. Als uw situatie een situatie is dat bijvoorbeeld u kunt geen kinderen krijgen. Een van de verhalen die u zou kunnen gebruiken is het verhaal van Hanna. Zij was ook onvruchtbaar, ze kon geen kinderen krijgen. Sarah was ook onvruchtbaar. Maar als u die verhalen neemt en u gaat naar God toe van: God, u heeft het voor Sarah gedaan, dus u kunt het ook voor mij doen. Zet uw geloof in werking. Wacht niet totdat de Heer u een openbaring geeft voordat u gaat handelen. Maar uit Gods woord kunt u gaan en u neemt Gods woord en u bidt gebaseerd op Gods woord. En de Bijbel zegt dat wanneer wij bidden, moeten wij geloven in datgene wat we bidden. Amen. U moet geloven erin. Want als u gelooft, dan gaat u God wel behagen. In Hebreeën 11 vers 6, daar zegt de Bijbel, ik haal even de tekst erbij. Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Dat is het eerste. En het tweede is dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dus met de nadruk op ernstig zoeken. U moet niet alleen geloven. U moet God ook zoeken. En gebaseerd op uw zoeken en uw geloof gaat u de realiteit van God zien in uw leven. Amen. Het kan gebaseerd zijn op Gods woord en het kan gebaseerd zijn op een profetie of een persoonlijke openbaring die God u heeft gegeven. Ik bid dat dit een zegen voor u mag zijn. En ik wens u vanuit deze plaats een prettige dag verder. Mogen de Heilige Geest uw geloof opbouwen en u brengen naar de plek waar u Gods realiteit zal gaan naleven en gaan praktiseren in uw wandel met hem. God zegene u en tot de volgende keer. God bless you.
1: Yes, u heeft geluisterd naar de boodschap De Kracht van Uw Geloof, gebracht door broeder Felion Sanfisi. En ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heere Jezus Christus heeft aangenomen in uw leven als uw Heer en uw Redder. Als u die stap heeft gemaakt zojuist, dan is het belangrijk dat u verder begeleid wordt in uw geloofswandel. Wij zijn hier om u daarmee te helpen. Ja, als u de gemeente wilt bezoeken, met ons in contact wilt treden, dan kunt u dat doen via dit nummer +597 82 47 871 +597, ik herhaal, 82 47 871, en dan helpen wij u graag verder. We maken ons klaar voor het interview voor vandaag. Vandaag gaan we een van onze broeders in de gemeente interviewen, en dat is broeder Robin Ramautaar, die ongeveer al bijna 2 jaar ongeveer de gemeente bezoekt. En zuster Gracita Groeneveld gaat hem interviewen vandaag, hoe hij het leven met Christus ervaart. Wie is hij? Wat doet hij precies? Hoe ervaart hij het leven met Christus en het gemeenteleven ook? Kortom, het wordt heel erg interessant. Blijft u luisteren, want u gaat bemoedigd worden. Maar we gaan eerst luisteren naar 2 nummers. We gaan luisteren naar het nummer Joy van Vashaun Mitchell en het nummer Andaremos Juntos van Tom Carvey.

0: luisteraars.
1: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem. En ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gast. In de studio hebben we vandaag een bijzondere brada. En zijn naam is Robin Ramota. Hij gaat zichzelf straks even voorstellen. We hebben hem dus, hij is niet zo lang, hij is 2 jaar bekeerd. Heeft hij gekozen voor koning Jezus. En daarvoor was hij dus eigenlijk hindoe. Oké, je mag even groeten.
2: Goeiedag luisteraars. Groeten iedereen in de wonderbare naam van koning Jezus. Ik ben Robin Ramoutaar. Ik ben 42 jaar jong. Ben getrouwd met 2 lieve kinderen.
1: Je hebt een jongen en een meisje.
2: Een jongen en een meisje.
1: Getrouwd met Maya.
2: Maya Bikakori, nu Ramoutaar.
1: We gaan een heel fijn gesprek hebben.
2: Ja.
1: Kijk, ik zei het nog in het voorgesprek. Ik ben christelijk opgevoed. En toch op een bepaalde leeftijd had ik zoiets van, oké, ik wil wel weten wie die Jezus is. Is het gewoon iemand, een figuur in de Bijbel, of bestaat die dan echt? Ja. En ik zei het toen zijn er zoveel dingen gebeurd, waarbij ik echt heb van, Jezus bestaat.
2: Ja.
1: En ik zei toen nog, ik wil je zeker die vraag ook stellen van, jarenlang geboren hindoe. En op een gegeven moment maak je het besluit om te kiezen voor Jezus. En je dient hem nog steeds. Waarom dien je hem?
2: Omdat Jezus heel veel voor ons heeft gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Wat heeft hij zoal gedaan voor jullie?
2: Het is begonnen bij mijn zoon.
1: Mm-hmm.
2: Hij werd vaker ziek.
1: Mm-hmm.
2: En toen we de stap hebben genomen om hem tot bekering te komen. Die zondag zijn we naar de kerk geweest. We hebben die stap genomen. En die woensdag heeft hij zijn genezing gekregen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het was echt een wonder voor ons.
1: Mm-hmm. En het was een jarenlange
2: proces,
1: ziekte.
2: Ja.
1: En niemand kon iets vinden.
2: Niemand.
1: Je bent naar zoveel plekken geweest. Zelfs binnen aan Hindoe geloof.
2: Precies.
1: Ja.
2: En nergens hulp gevonden.
1: En wel dus bij Jezus.
2: Wel bij Jezus.
1: Wauw. Maar het klinkt zo'n cliché, maar wat betekent Jezus voor jou? Dus behalve een geneesheer, hoe ervaar je hem nog?
2: Kijk, bij de andere geloven, als je moet bidden en als je bepaalde dingen moet doen, heb je heel veel nodig.
1: Mm-hmm.
2: Maar bij Jezus heb je alleen gebed nodig. Mm-hmm. Je hoeft niets te gaan kopen, je hoeft niets erbij te zetten of wat. Je gebed is belangrijk.
1: Het is gewoon gebed en geloof.
2: Je gebed en geloof.
1: Mm-hmm.
2: Mag niet uit hoe luid, mag niet uit hoe zacht.
1: Mm-hmm.
2: Je gebed is belangrijk.
1: Mm-hmm.
2: En je geloof.
1: Mm-hmm.
2: En zo ga je hulp krijgen.
1: Mm-hmm. Oké. Je hebt me toen ook verteld over heel wat dingen die toen zijn gebeurd in het hindoeïsme.
2: Ja.
1: Toch? En we maken nog bijna die grap van, er is veel tussen hemel en aarde. Toch? Maar soms hoor ik mensen zeggen van, eigenlijk ben ik een beetje voorzichtig om christen te worden. Want ik ben bang dat mensen me gaan verstoten. Ik ben bang dat ik zal aangevallen worden door dingen. Hoe zit dat precies? Hoe heb jij het zelf ervaren?
2: Voor mij, ik heb geen problemen daarmee.
1: Mm-hmm.
2: Wie niet met mij wil praten,
1: mm-hmm.
2: heb ik geen probleem. Wie ver wil blijven, heb ik geen probleem.
1: Mm-hmm.
2: Op een dagje ga je weer terug te komen.
1: Mm-hmm.
2: Want dan ga je zien wie die persoon is en wat die persoon doet.
1: Mm-hmm.
2: Die eerste stap, dan gaat het een beetje moeilijk zijn.
1: Mm-hmm. Maar dat was moeilijk in het begin?
2: Niet voor mij.
1: Oké.
2: Het was even
1: wennen,
2: even zitten denken
1: mm-hmm.
2: van hoe gaat het zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar de dag dat je de stap hebt gemaakt, dan ben je zeker van, ik heb mijn plek gevonden.
1: Maar in je gezin, ben jij de enige die christen is?
2: Nou, alleen mijn zus,
1: mm-hmm.
2: die heeft andere weg gekozen.
1: Mm-hmm.
2: Ze is Christen, zoals Christen en daarna Jehovah getuige.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Maar voor de rest is iedereen een hindoe.
1: Mm-hmm.
2: Binnen het hindoeïsme gebleven.
1: Oké. Okay.
2: En ik ben de eerste die eruit is gestapt.
1: Mm-hmm. Dus dat vind ik heel tof, hè? Om de eerste te zijn, je gaat eruit. Ja. En er worden vragen gesteld aan je, neem ik aan.
2: Ja, ze stellen vragen, maar aan de hand van de vragen wat ze stellen, als je ze vertelt wat er allemaal is gebeurd,
1: mm-hmm.
2: dan zitten ze met open mond te kijken naar je.
1: Mm-hmm. Want eigenlijk
2: je
1: zijn,
2: weet,
1: ze hebben
2: je weet zelf
1: gezien...
2: niet van hem als ze de stap willen maken of niet.
1: Uh-huh.
2: Maar je ziet van, wauw,
1: mm-hmm.
2: weet je.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja,
1: mm-hmm.
2: we praten.
1: Mm-hmm.
2: Als je wil weten, praten we erover. En als je wil luisteren, als je die stap wil maken, dan maak je het.
1: Mm-hmm. Maar in die 2 jaren, mm-hmm. Wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt hoe je nu christen bent? Het mooiste. Wat is echt zo indrukwekkend, opvallend? Wat maakt je blij, wat maakt je gelukkig hoe je christen bent? Ben je een ander mens nu?
2: Zeker.
1: Uh-huh. Maar hoe? Je hebt zoveel vragen aan elkaar gesteld, maar je bent een ander mens nu.
2: Ja, wat ik vroeger was, ben ik nu niet meer.
1: Hoe was je vroeger?
2: Hmm. Vroeger was ik een straatjongen.
1: Serieus?
2: Alles erop en daaraan.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, dan zei de Heer, heb ik nu een andere weg.
1: Maar is het makkelijk gegaan, die verandering?
2: Die verandering...
1: Is het in 1 keer gebeurd
2: nee.
1: of zeg je van...
2: Het heeft tijd.
1: Is het echt een proces?
2: Het is een proces.
1: Oké. Okay.
2: Het is een proces. Niet mm-hmm. in 1 keer
1: mm-hmm.
2: gegaan. Bepaalde dingen zijn... was te lang.
1: Mm-hmm.
2: En bepaalde zijn echt... Like... we zijn gaan drinken.
1: Mm-hmm.
2: Je ziet me zelden niet.
1: Mm-hmm.
2: Misschien als het een gelegenheid is, misschien 1...
1: Maar niet dat je zelf gaat verzuipen of zo?
2: Nee.
1: Oh, dat niet meer?
2: Nee, niet meer.
1: Dat niet meer, oké. Okay. Ja. En je hebt nu ook christenvrienden?
2: Ja, binnen de gemeente.
1: Binnen de gemeente.
2: Ja, klopt.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. En je bent gelukkig in de gemeente?
2: Zeer gelukkig.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Wat vind je zo bijzonder tijdens een samenkomst?
2: Tijdens een samenkomst, de praise and worship.
1: Mm-hmm. Dat vind je leuk?
2: Ja, ik vind mezelf niet meer. Ik ben weg.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Bidden gaat een beetje...
1: Daar moet je nog even aan wennen.
2: Wennen.
1: Oké, okay. Komt wel.
2: Ja, komt wel.
1: Mm-hmm.
2: En laatst hadden we een bijeenkomst van alle mannen.
1: Mm-hmm.
2: Ja,
1: hoe heb je dat ervaren?
2: Daar hebben we iedereen beter leren kennen.
1: Oh, leuk.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Wie ik niet kende, heb ik daar leren kennen.
1: Mm-hmm.
2: Weet je? En we hebben genoten daar.
1: Denk je dat je geroepen bent?
2: Zo, ik heb woorden gekregen, maar ja.
1: Geloof je ze wel?
2: Ik zit allemaal in geloof.
1: Ja, klopt hè.
2: Ik zit allemaal in geloof.
1: Maar wat zou je voor God willen doen? Sorry, ga door. Sorry.
2: Ik zit allemaal in geloof, maar
1: mm-hmm.
2: voor mij hebben ze tijd nodig om uit te komen.
1: Alles op God zijn tijd.
2: Eentje zie ik al uitkomen, maar...
1: Mm-hmm.
2: Ik wacht nog.
1: Je wacht nog.
2: Ja.
1: Wat zou je willen doen voor God zelf? Qua bediening? Als het aan jou zou liggen?
2: Alles heb ik aan mezelf gegeven. Aan de Heer.
1: Mm-hmm. Zou je ook in het worship team willen gaan? Want je zei je houdt van worshipen.
2: Zo. Moet ik met broeder even praten. Waar in die gesprek daar ook.
1: Wat vind je zo geweldig wanneer je weet je, aan het worshipen bent?
2: Kijk, bij het worship,
1: mm-hmm.
2: dan moet ik zeggen...
1: Die volle overgave heb je dan?
2: Je bent iemand anders.
1: Mm.
2: Zelf thuis, ik maak pas de telefoon en ik stop met mijn zak. Ik loop de hele huid om te zingen, elke ochtend.
1: Mm-hmm.
2: Zo vergeten, maar ja, vanaf... Maar je telefoon. Ja. Dus je bent heel iemand anders.
1: Ja.
2: Je denkt dan niets meer van... Samo Yang, Samo Dringi, of hoe de dag gaat gaan. Je zit er niet aan te denken. Je zit aan niet te denken van je worship.
1: Dus het is alsof je in het echt ligt voor de voeten van God.
2: Precies.
1: Wauw.
2: Ja.
1: Oké. Je hebt wel jarenlang bijvoorbeeld bij een hindoe geweest.
2: Ja.
1: En ook zij hebben hun manieren van aanbidden.
2: Klopt.
1: Toch? Wat is dan het verschil tussen Yahweh aanbidden en het andere?
2: Bij het andere, wat ze aanbidden, zijn alleen maar beelden.
1: Mm-hmm. Oh ja, want je was senator daarop, ja. Toch? Oké.
2: Ze aanbidden alleen maar beelden. En ik zie mezelf niet daar. Mm. En bepaalde van die beelden zijn echt abnormaal. Dat je echt niet ernaar wil kijken. Mm-hmm. Naar hun gezicht.
1: Wat je bedoelt, ze zijn eng.
2: Eng. Wat ze in de handen houden en al die soort dingen. Van, ik begrijp het niet.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil ook niet verder gaan, gaan studeren wat ze allemaal doen.
1: Mm-hmm.
2: Begrijpt u? Dat zie je aan het schedel van iemand. Dus niet een schedel, een hoofd van iemand.
1: Mm-hmm.
2: En die goddelijke persoon van hun auto met hun haar naar boven en zo.
1: Mm-hmm.
2: Dus,
1: heel eng.
2: Ja, beide kanten.
1: Mm-hmm. Dat, de goede, bij de ugly.
2: Zo zie ik het. Mm-hmm. Je hebt de goede kant misschien en je hebt de slechte kant.
1: Mm-hmm.
2: Want één kant zie je allemaal bloed dingen en de andere kant zie je van matches.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik begrijp het ook niet, maar binnen hindoeïsme van, ik weet mezelf niet thuis.
1: Mm-hmm.
2: Nee.
1: Wel raar, want je zei nog in het vorige gesprek, eigenlijk voordat je ook christen werd, had je vraagtekens.
2: Ja.
1: Toch van, maar waarom dit en waarom dat en uiteindelijk je kon jezelf niet terugvinden,
2: nee.
1: Je ging niet meer naar de tempel ook. Wat gebeurde toen met je? In welke fase was je, denk je?
2: Dus, wat voor... Even zien. Het was een fase dat ik, toen ik begon te werken.
1: Mm-hmm.
2: En ik begon te werken en ik werkte elke dag.
1: Je had minder zondag, interesse.
2: Ja, minder interesse voor de tempel.
1: Mm-hmm.
2: En, maar het interesseerde me ook niet.
1: Mm-hmm.
2: Ik had geen hoop daar.
1: Mm-hmm.
2: En dan, zo had ik het gelaten.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu, waar ik nu ben beland, heb ik wel hoop.
1: Ja.
2: Heel veel.
1: Kan je zeggen van, ik was verloren en ik ben weer teruggevonden?
2: Ja, zeker.
1: Waarom zeg je dat?
2: Hoe ik toen was en hoe ik nu ben,
1: mm-hmm.
2: is veel, veel, veel veranderd.
1: Was het zo erg, persoonlijk? Vond je dat zo erg,
2: ja,
1: hoe je was?
2: Hoe ik was. Toen ik was het stop. Naar de tempel te gaan, was ik heel anders.
1: Hoe anders?
2: Laat thuis komen, met vrienden hangen.
1: Mm-hmm.
2: Soms ziet mijn moeder een dagje niet.
1: Mm-hmm.
2: De volgende dag zit ze me wel. Ik was echt...
1: Je mama dacht, ik ben jij,
2: joh. Nee, ik was echt niet mezelf.
1: En dat is veranderd.
2: En nu...
1: Maar zeggen mensen je dat ook, als ze naar je kijken? Degene die je vroeger kende van, hey Robin, je bent zo anders nu?
2: Ja, bepaalde fasen, niet allemaal,
1: uh-huh.
2: Bepaalde fasen.
1: Zeggen het.
2: Ja, wat ik denk, misschien vinden ze het niet leuk,
1: mm-hmm.
2: dat je bent veranderd.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor mijzelf vind ik het wel goed.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben op een andere weg.
1: Mm-hmm.
2: En jij bent dezelfde gelieven.
1: Mm. Dus. Maar merk je verschillen met... wat ze bereiken in hun leven. Bijvoorbeeld hoe zij nog bijvoorbeeld een beetje een straatgericht leven hebben. En jij bent echt een beetje gaan settelen.
2: Hmm.
1: Je bent je aan het opbouwen.
2: Bepaalde van ze hebben iets bereikt. Maar weet je, in een andere weg bewandeld en zo.
1: Mm-hmm.
2: Maar die ander die echt eerlijk werkt voor hun geld.
1: Mm-hmm.
2: Dat is even precies zo gebleven.
1: Op één niveau.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Tof.
2: Want de dingen is wat ze doen is... voor de winkel zitten.
1: Mm-hmm.
2: En daar gaat de meeste van je
1: geld
2: centjes.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Dat ben ik niet.
1: Maar dus heb je soms ook gesprekken met ze over Jezus? Of gaat dat nog even nog niet?
2: Nee, niet echt.
1: Uh-huh.
2: Ik ben ook een heel drukke persoon.
1: Mm-hmm.
2: De tijd dat ik naar werk ga, kom naar huis.
1: Mm-hmm.
2: En dan... eten, rusten even en weer naar werk. Mm-hmm. Ben ik weer 10 uur 's avonds thuis.
1: Wauw.
2: Mm-hmm. Dus door de dag heen heb ik
1: geen tijd. Je hebt weinig tijd.
2: En bezoek naar de gemeente en al die dingen. Dus ik heb geen tijd.
1: Maar denk je
2: liever,
1: dus
2: om... liever besteed mijn tijd hier dan daar. Daar buiten.
1: Mm-hmm. Maar een vraagje. Heb je wel soms iets als je naar mensen kijkt... die eigenlijk bijvoorbeeld, zeg maar, ze waren hindoe of ze geloven iets anders dan Yahweh. Heb je soms niet iets van, hé, daar was ik ook.
2: Ja.
1: En ja, ik hoopte ook dat jij gewonnen zou zijn. Heb je dat?
2: Niet dat echt.
1: Oké, maar welk gevoel heb je dan wel?
2: Als ik soms langs ga en ik zie zulke dingen, zie ik mezelf ook daar.
1: De activity?
2: Nee. Wat, ik zat daar en ik begreep niets.
1: Oh, oké. Okay. Oh, daar ga je vanuit, ze weten, ze begrijpen het nog niet, ze weten het nog niet.
2: Natuurlijk die uitleg van wat ze allemaal lezen.
1: Mm-hmm.
2: Maar je begrijpt niets.
1: Mm-hmm.
2: Ze vertalen het voor je, maar wat ze vertalen, ben je zeker dat ze hetzelfde ding is vertalen, wat daar geschreven is.
1: Mm-hmm.
2: Dat is mijn punt.
1: Mm-hmm.
2: En zo had ik hier ook. Mm-hmm.
1: En het is, als ik naar u luister, het is dus belangrijk dat we als mens kennis hebben over dingen. We moeten zeker zijn dat het is.
2: Precies.
1: Oké.
2: Okay. Dat is hoe je de Bijbel heeft. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Ik heb ook eentje thuis.
1: Mm-hmm.
2: Ik kan het gewoon openbladeren en vanaf zit ik te lezen.
1: Want je begrijpt het is in het Nederlands.
2: Het is in het Nederlands. Okay. Je kan ook Engels, je hebt Portugees, je hebt verschillende talen.
1: Mm-hmm.
2: En ieder kan het openmaken en beginnen, ze kunnen ze lezen.
1: Mm-hmm.
2: Sorry.
1: Mm-hmm.
2: Maar binnen het hindoeïsme heb je maar één boek.
1: Mm-hmm.
2: En als je geen Hindi kan lezen, dus sorry. Iemand moet het voor je lezen en vertalen.
1: Oké. Okay. Maar mensen kan met het wel spreken, maar men kan het niet lezen.
2: Precies.
1: Ah, oh, oké. Okay.
2: Maar soms is het echt diep.
1: Mm-hmm.
2: Dat ze het onszelf... Je hebt iemand nodig om het te lezen.
1: Om het te vertalen?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Dus daar had ik geen hoop.
1: Mm-hmm.
2: Als ik het zelf kon lezen, misschien was het er iets anders.
1: Mm-hmm.
2: Maar hier kan je zelf lezen. Er worden teksten gegeven. Je gaat naar huis, je leest. En je gaat niet daarbij blijven.
1: Mm-hmm.
2: Misschien hebben ze Johannes 25... Vier voorbeeld hoor.
1: Mm-hmm.
2: En dan ga je vanaf het begin beginnen.
1: Mm-hmm. Dan ga je het zelf lezen, je kan het je eigen maken.
2: Precies, dan ga je vanaf het begin beginnen van hier, zo is het gebeurd. Mm-hmm. Dat, en daarom hebben ze dit uitgehaald.
1: Mm-hmm.
2: Zo. Een boek, weet je niet. Zijn er voor mij bij de moslims ook?
1: I don't know what was that. Mm-hmm.
2: Maar moet je Urdu of wat gaan leren?
1: Mm-hmm.
2: Kan je dat doen.
1: Mm-hmm. Dus je hebt er geen spijt van?
2: Helemaal niet. Was. Helemaal niet.
1: Mm-hmm. Voor jou is geen weg terug?
2: Nee. Geen weg terug.
1: Mm-hmm. En als je in een gemeente bent, zie je ook dat er wonderen gedaan worden voor anderen.
2: Ja, klopt.
1: Hoe ervaar je dat?
2: Dus deze dingen had ik al op tv gezien.
1: Mm-hmm. Vooral in het begin, dat zou ik je vragen. Vooral in het begin, ja. Je komt en je ziet dingen gebeuren in de kerk.
2: Ja. Deze dingen had ik al op tv gezien.
1: Mm-hmm.
2: Dus je bent in een andere geloof en je ziet deze dingen op tv. Dus het wordt spannend. Hey. Hè? Hoe gebeurt dat ding?
1: Mm-hmm.
2: Hij komt gewoon, hij zet zijn hand op je hoofd en hij bidt en hij bidt en je valt en je gilt. En je... Zeg, hè? Wat gebeurt er? Laat het er.
1: Mm-hmm.
2: En tot de dag...
1: Dat jij het zelf live meemaakt.
2: Heb ervaren, daar heb ik gezien van, wat de kracht is van de Heer.
1: Mm.
2: Hoe dus, de Heer werkt.
1: Dus dat hij echt is?
2: Jawel.
1: Dus je twijfelt helemaal niet eraan. Ook al zo mensen zeggen van, nou man.
2: Wie?
1: Agaro ne basta.
2: Nou basta, je kan niet, maar je mee wel.
1: Wauw.
2: Ja.
1: Stof.
2: Stof.
1: Stof. Wat zou je die luisteraars willen zeggen die op dit moment luisteren? Want ze kennen Yahweh nog niet.
2: Zo. Voor degenen die Yahweh nog niet kennen, wil ik zeggen van... stap naar een gemeente waar er een driedaagse sessie is of zo. Ga. Neem een bezoek.
1: Mm-hmm.
2: Je hoeft niet gelijk tot bekering te komen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ga Dus bouw je ervaring op.
1: Okay.
2: Kijk wat ze zeggen, kijk wat je hoort. Neem het mee. Mm-hmm. Koop een Bijbel. Of je hoeft geen Bijbel te kopen. Ga online, download eentje. Mm-hmm. Begin te lezen. Kijk wat je eruit gaat halen. Mm-hmm. En kijk hoe ver je komt ermee.
1: Oké, mm-hmm. Oké. Okay. En wat verwacht jij nog van God? Want je vertelde mij in het begin, in het vorige gesprek, over de zoveel dingen die hij voor je heeft gedaan. Ook ja, financieel, je voelt je een ander soort mens. Wat verwacht je nog van hem?
2: Verwacht heel veel van hem. Maar ik kan het niet beschrijven. Te veel, te veel, te veel.
1: Yes.
2: Ik zoek nu aan meer veranderingen.
1: Mm-hmm. En wat zou je nog veel meer willen? Van hem? Wat zou je nog van hem willen weten of kennen? Maar het is pas 2 jaar.
2: Pas 2 jaar,
1: ik noem het 2 jaar hoor.
2: Ja.
1: Maar in 2 jaar is er al zoveel gebeurd. Maar wat zou je nog veel meer willen weten?
2: Dus sowieso moeten we veel meer gaan bidden.
1: Mm-hmm.
2: En om te weten wie hij is. Mm-hmm.
1: En bidden is echt praten met God, dus echt een relatie hebben met
2: je hem. Je moet een relatie hebben, dus hoe dieper je gaat, hoe dichterbij je hoort hoe hij, mm-hmm. wat hij zegt.
1: Mm-hmm.
2: En zo ga je je band opbouwen mm-hmm. met de Heer.
1: Mm-hmm.
2: En nu dan ga je weten wie de Heer is.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je niet bidt en dacht van, oké, we gaan een keer kino maar
1: de rest ook okay.
2: De rest ook automatisch. Nee, het gaat niet komen.
1: Je moet die relatie opbouwen.
2: Je moet die relatie opbouwen.
1: Uh-huh.
2: En door de opbouw, ja, dan. Zo ga je de Heer leren kennen en zo ga je ook groeien.
1: Mm-hmm. Je gaf ook in het vorige gesprek een getuigenis. En toen zei je van, je hoorde zijn stem.
2: Ja.
1: En ik dacht direct van, hé, maar hoe heb je dat ervaren? Hoe heb je dat ook begrepen van, het is Gods stem?
2: Dus...
1: Mm-hmm.
2: Dus die...
1: Want jij
2: had
1: over een getuigenis over dat van je
2: tiende. Precies.
1: Aha.
2: Dus ik had zoveel uitgaven
1: mm-hmm.
2: waar ik 10.000 tekort had.
1: Mm-hmm.
2: De eerste 10.000, oké, het is een soort geregeld. Weer een probleem waar ik een 10.000 tekort had, ongeregeld. Derde, weer een 10.000 tekort, maar allemaal zijn geregeld.
1: Ja, allemaal waren een 10.000.
2: Tien.
1: Een tientje.
2: Ja, 10.000.
1: Aha.
2: Maar ik zat gewoon na te denken van... Alle drie, 10. Er klopt iets niet.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik dacht van... Weet je, vandaag ben ik wakker geworden. Ik heb gebeden. En het was een zaterdag. En ik reed naar werk. En in de auto zat ik en ik reed. En ik zeg van, heren... 3 keren 10.000.
1: Mm-hmm.
2: Wat betekent dat?
1: Mm-hmm.
2: Ik begrijp het niet. Iets klopt niet. Met die 10. Alle 3 keren 10.000.
1: Mm-hmm.
2: En ik bad. Dus ik dacht van, de Heer gaat spreken. En plotseling hoorde ik van, zet je 10 daar.
1: Heel rustig.
2: Heel rustig. Zet je 10 daar. Want de Heer praat, maar hij praat niet grof of ruw met je.
1: Uh-huh.
2: De Heer praat rustig. Hij zegt, zet je 10 daar. Dus ik dacht van, hè? Dat doe ik nog niet. Dus ik ben naar huis gegaan. En ik ben gaan bidden en vragen van... gaat het om de 10e dat ik niet zet?
1: Dus je hebt het gehoord?
2: Ja.
1: En dan ga je terug toch naar je binnenkamer om de vragen
2: hier te bevestigen. Ja.
1: Wauw, oké.
2: En dan hoorde van ja. Je bezoekt een gemeente. Je moet je 10e zetten. Ik heb gezegd, oké. Eind van de maand ben ik begonnen. En ja, het zijn veranderingen.
1: Echt waar.
2: Helemaal.
1: Het is echt zichtbare veranderingen.
2: Ja,
1: vanaf
2: klopt.
1: Je 10e zet.
2: Klopt.
1: Maar het is altijd soms een discussie, hè?
2: Ja. Wat ik niet kan doen, wegen gaan open, rustig gaan in de
1: wow. willen wachten tegen een zweet. Echt waar.
2: Ja. Pastor zei van, ik moet het voorop komen zeggen.
1: Nee, maar ik wil wachten tegen een. Maar ook eerlijk gezegd, ik heb heel veel. Dus in het vorige gesprek, mm-hmm. we hebben het toen gehad over eigenlijk het hindoeïsme, de dingen die er toen gebeuren.
2: Ja.
1: Kijk, wij als christen kennen dat van genezen
2: ja.
1: door Christus. Maar hij legde me toen ook uit van hoe het daar wordt gedaan.
2: Hmm.
1: Toch met alle anderen, met alle...
2: Heel veel spullen heb je nodig.
1: Ah, heel wat van elkaar is daar niet.
2: Blad, dit, dat.
1: Dus, maar toen zei ik, kom nog echt zoveel tussen hemel en aarde, hè. En uiteindelijk kom je Jezus tegen.
2: Ja.
1: En dan kreeg je die bevestiging van, werkelijk, hij is God. Toch? Ja. En... Dit is de God die ik dan verder ga dienen.
2: Precies.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Dus dat vond ik heel mooi. Dus ik heb bijzonder veel geleerd uit ons gesprek. En ik wil u daarvoor bedanken. En ook dat u natuurlijk hebt aangegeven van... Toen ik vroeg van... Hey, wil je getuigenis vertellen? Of wil je de mensen vertellen over Jezus? Wil je de mensen vertellen van waar je komt? Heb je direct toen gezegd van... ik doe het. En ik wil je daarvoor bedanken.
2: Dank u.
1: Ja, dank u wel. Ik hoop luisteraars ook, we hebben broeder Robin Ramotar in de studio. Hij heeft zijn verhaal verteld. Een bijzondere jonge man, rustige man, met zijn eigen mind. Hij heeft een hele mooie persoonlijkheid. Ik hoop van harte dat u heel veel hebt geleerd. Dat u bent bemoedigd en gesterkt. En ook degene die ook bij wijze van spreken hindoe zijn of een ander geloof beleiden... Zoals hij heeft aangegeven van... ben niet direct heel sceptisch, eerste instantie. Maar als je ervan uitgaat, ik voel niet dat ik die connectie daadwerkelijk heb met de schepper.
2: Ja.
1: Bezoek een gemeente waar ze Jezus prediken.
2: Mm-hmm.
1: En hij zei het ook, je hoeft niet de eerste keer al naar voren te lopen.
2: Precies.
1: Als bij wijze van spreken, daarin op het api ati. Want alles gaat op God zijn tijd.
2: Mm-hmm.
1: Maar wat belangrijk is, hem gaan zoeken.
2: Yes.
1: En wie God zoekt, die gaat hem zeker vinden.
2: Ja.
1: En dat is ook ons gebed. Dat als u God gaat zoeken, dat u hem daadwerkelijk gaat vinden. En dat u ook als broeder Robin een bijzondere getuigenis mag hebben. We groeten. Robin mag even groeten ook.
2: Luisteraars, ik groet aan ieder. En bedankt voor het luisteren.
1: Ja, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Goed groeten. Ik ben Gracita Groeneveld van de gemeente Betel op Roem. Jezus houdt van u, God houdt van u en wij houden ook van u. En tot de volgende keer. Dag.

Een geweldig interview was dat met broeder Robin Ramotar. And I know that I know that I know that you have been blessed. I have been blessed. En ik ben er bijzonder gezegend door. En ik weet zeker ook dat u bemoedigd bent geworden met zijn getuigenis. We willen van deze plaats uit broeder Robin bedanken voor zijn tijd, voor het afstaan van dit interview. Thank you very much. We gaan luisteren. We hebben ook geluisterd naar het interview, naar het nummer I Will Run To You van Darlene Zack. En we maken ons nu klaar voor gebed. We willen ook vandaag voor u bidden. En we geloven dat de Heer ook vandaag mensen wilt genezen, mensen vrij wilt zetten en mensen richting wil geven. Indien u iemand kent die gebed nodig heeft, contact de persoon nu. Stuur

0: een sms, stuur een whatsapp, bel de persoon even. Want uw antwoord zit hem in, het zit in de gebeden die wij bidden, uw doorbraak. Ja, zijn het gevolg van de gebeden die wij bidden. En we zijn ready, klaar om voor u te bidden. Laten wij bidden. Vader, we danken op dit moment. We danken u op dit moment voor elke luisteraar. We danken u op dit moment, Heere mijn God, voor wat u doet. Heere, we presenteren, brengen alle luisteraars, Heere, onder uw aandacht op dit moment. Vader, dat u doorbreekt. Heere, dat u opstaat, Vader. Dat u uw helpende hand uitreikt naar een ieder die op dit moment luistert en die uw hulp nodig heeft. U kent de noden van de luisteraars. U kent, Heere mijn God, de zaken waar ze doorheen gaan. De problemen waar ze mee zitten. De vraagstukken die ze hebben. Vader, op dit moment, Heere, vragen we u om deze luisteraars antwoorden te geven op hun vragen. Oplossingen te geven, Heere. Voor de problemen, Heere. Voor de uitdagingen waar ze mee zitten. Heere, op dit moment, Vader, u bent de God van het onmogelijke. U bent de God, Heere, die doorbreekt, Vader, waar mensen niet kunnen doorbreken. Heere, daar stapt u juist naar binnen. Heere, mijn God, wij vragen u op dit moment, Vader, om die mensen die uitdagingen hebben, antwoorden te geven. Openbaar uzelf aan die mensen. Heere, en breek door in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Heere, mijn God, die mensen die een goddelijke idee nodig hebben. Die mensen, Heere, die een antwoord nodig hebben. Geef ze antwoorden, geef ze wijsheid, Vader. Heere, mijn God, release uw wijsheid. Zoals u dat deed voor Salomo, Heere. Doe dat ook vandaag, Heere. Voor die ene persoon die wijsheid nodig heeft, die kennis nodig heeft, die een antwoord nodig heeft, Heren. Voor complexe zaken, Heren. Voor noodsituaties. Heren, mijn God, geeft u antwoorden en breekt u door in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Ik ervaar sterk in mijn geest dat de Heer antwoorden geeft aan mensen, oplossingen geeft aan mensen. Let ook op uw dromen. Hij kan in een droom tot u komen en tot u spreken. Vader, wij danken u op dit moment, Heere mijn God, that you are the prayer answering God en dat u gebeden beantwoordt. We danken u, Heere mijn God, dat u een salving released op dit moment, Heere. Vader, voor antwoorden op complexe zaken, Heere. Vader, niets is onmogelijk voor u in de naam van uw zoon Yeshua, de opgestane Heer. En wij danken u voor de Heilige Geest die in ons woont. Heere mijn God, mogen uw naam verheerlijkt worden. Mogen de naam van uw zoon Yeshua verhoogd worden. Heere mijn God, in de wonderbaarlijke naam van koning Jezus. Amen en amen. Bent u aangeraakt geworden? Tijdens het bidden of na het bidden, maak dan alsjeblieft contact met ons en deel uw getuigenis met ons op +597 8247871. En dan horen wij graag van u. We gaan luisteren naar het nummer God Happens van J. Mose.
1: You to flip this.

Yes, en u heeft geluisterd naar het nummer God Happens van J. Moos. En het is dus nu tijd voor de bekendmakingen. En we hebben voor de komende week de komende diensten op woensdag. Woensdag 7 uur hebben wij onze Academy Wednesday, waar wij diep graven in Gods woord en Gods woord bestuderen. Ja, we hebben twee dingen nodig. Prediking, preaching aan de ene kant, maar dan ook teaching, onderricht aan de andere kant. Ja, en het is erg belangrijk dat we in de studies aanwezig zijn, zodat we Gods woord kunnen bestuderen. Zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren, de Prophetic Youth Army. Dus de Prophetic Youth Service. En ik kan u zeggen, dit zijn dynamische diensten voor jongeren. De afgelopen weken waren bijzonder gezegend. En ieder die zich jong voelt in geest is welkom zaterdag om 6 uur. En dan zondag, volgende week zondag, hebben we onze opwekkingssamenkomst, oftewel onze eredienst, om 9 uur in de ochtend, Betel Opperoem aan de Matapikasraad 6 te Flora. En ik wil u uitnodigen om zeker een van deze diensten mee te maken. It will bless your heart. U gaat zich gezegend voelen en anders voelen wanneer u weer naar huis gaat en charged, empowered voelen om de nieuwe week tegemoet te gaan. Ook vandaag hebben wij dienst om 9 uur. Als u snel bent, dan kunt u zeker de bediening van het woord en de bediening na het woord nog meemaken. Het zit erop voor vandaag. We gaan swingend eruit. Ja, met een nummer van Uche. En Uche is volgens mij op dit moment nog in Suriname. En we hebben wat gezegende concerten achter de rug met Uche. En we gaan eruit met het nummer Double Double Blessing. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En de volgende week ben ik weer bij u op de radio. God bless you.